0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een woning in Rotterdam is een explosief gevonden. Het lag in de tuin. De politie vond het explosief per toeval toen ze afkwamen op een melding dat een van de bewoners een vuurwapen zou hebben. En dat laatste bleek niet te kloppen. De EOD heeft het explosief weggehaald. Netflix is nog steeds de populairste streamingdienst van Nederland. Dat meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. 60% van de ondervraagde huishoudens heeft een Netflix-account. Daarna volgen op ruime afstand Videoland en Prime Video. De meeste mensen streamen series, maar ook live sport en B&B voor liefde zijn erg populair. Er komen dit jaar en volgend jaar maar weinig nieuwe huizen bij, verwacht de ING, ongeveer 70.000 per jaar. Er worden steeds meer vergunningen afgegeven om te bouwen, maar problemen met stikstof, personeelstekort en het volle elektriciteitsnet remmen de bouw van nieuwe huizen juist weer af. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht, op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land is kans op een bui. Overdag veel zon en tropisch warm, later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP Nieuws.
3: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Een hoopvol geluid.
2: Grootnieuws Radio.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in Limburgse Oostrum zal ook de komende uren nog niet onder controle zijn. En ook rijden er tot zeker 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De veiligheidsregio zegt verder dat het NL-alert om uit de rook te blijven van gistermiddag nog steeds van kracht is. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als dat Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. De Franse topkok Jean Imbert is gearresteerd. Hij wordt verdacht van huiselijk geweld, melden Franse media. Imbert wordt al langer beschuldigd van losse handjes. Zo zegt de voormalig Miss Frankrijk dat hij haar neus heeft gebroken bij de opnames van een tv-programma in 2013. Imbert zelf ontkent. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Met 28 tot 33 graden is het broeierig warm. In het oosten is aan het eind van de dag kans op een klap onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it.
0: Nieuw.
1: Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God did it.

valse blik aan een prachtig ver gezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het Limburgse Oostrum is inmiddels een gebied van 100 hectare bos verbrand. Het vuur is nog steeds niet onder controle. De wind is gedraaid, waardoor een paar dorpen langs de Maas nu ook onder de rook zitten. De brand is ook over een zogenaamde stoplijn heen gegaan, bij het spoor tussen Venray en Boksmeer. Het dodental van de aardbeving in Venezuela in juni is opgelopen tot meer dan 6.000, zeggen de autoriteiten daar. Ook zijn er meer dan 60.000 mensen behandeld in het ziekenhuis. Het dodental kan nog steeds verder oplopen, pas een zesde van al het puin is opgeruimd. 25 Amerikaanse staten zijn naar de rechter gestapt vanwege de nieuwe importheffingen van president Trump. Die voerde hij vorige maand in voor 60 handelspartners, waaronder de EU. Eerdere rechtszaken van staten en bedrijven om importheffingen van tafel te krijgen waren succesvol. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Met 28 tot 33 graden is het broeierig warm. In het oosten is aan het eind van de dag kans op een klap onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship. U maakt ruimte voor mij.
0: Nieuwsradio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Ben jij wel eens bang geweest voor God? Misschien denk je, nee, hoe kan dat überhaupt? Of misschien denk je, nou, ik vind hem af en toe wel eens zo groot dat ik niet zo goed weet wat ik met mijn godsbeeld aan moet. Zometeen horen we een overdenking van Pieter Bot van de PKN die hier precies over gaat. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag. Die komt uit 1 Timotheus 6 vers 9. Daar staat: wie rijk wil worden staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten die eens mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.

0: de opwekking bent. Een lied van Eline. Je hoorde Door en Door Goed, gezongen door Rebecca Sertian. Je hebt er misschien ooit wel eens over gehoord. De vrees des Heren. En als we het hebben daarover, dan kunnen we het al gauw een beetje verwarren met bang zijn voor God. Een beetje angst voor hem hebben. Terwijl de vrees des Heren natuurlijk heel ergens anders over gaat en meer gezag voor God betekent, is het toch niet zo heel erg gek dat je misschien wel eens bang bent geweest voor God. Zo ook Pieter Bot van de PKN, die vandaag de overdenking verzorgt.
1: In mijn jeugd was ik, denk ik, best wel een beetje bang voor God. Dat ligt natuurlijk aan je jeugd, aan wat er verteld wordt, de preken die je hoort over de ontzagwekkende God die met donder en bliksem tekeer kan gaan. Die, een bekend verhaal wat mij altijd wat angst inboezemde, als de profeet Elisa uit wordt gelachen door een groep jongens en de profeet oordeelt, spreekt en er komen een paar berinnen en die verscheuren die jongens. Kennelijk moet je echt een beetje oppassen met God, was mijn gevoel. En nog zo'n verhaal. Koning David gaat de ark als teken van Gods aanwezigheid halen naar Jeruzalem. Hij heeft vergeten om precies uit te zoeken hoe dat moet. Dus in plaats van dat die kist te laten dragen, zet hij hem op een kar. Dat mag niet. En als de kar beweegt door een kuil, de ark begint te schuiven en degene die ernaast loopt zijn hand uitstrekt om de ark goed bedoeld op zijn plek te houden, stort die gelijk dood neer. Dit soort verhalen boezemden mij altijd angst in.

Uiteindelijk moet je maar een beetje oppassen met God. Ik vind het heel bemoedigend dat diezelfde gedachte eigenlijk ook gewoon in de Bijbel staat. De mensen waren bang voor God. Dat gaat dan in het stukje wat ik wil lezen niet over Elisa, niet over het brengen van de tempel, maar over de verschijning van God op de berg Sinaï. En in Hebreeën 12 wordt daarop teruggekeken. En de schrijver van Hebreeën weet helemaal niet wie dat is. Paulus in ieder geval niet. Het is waarschijnlijk ook geen brief. Veel logischer is dat het een preek is. Misschien wel een preek over Psalm 110 wordt wel gedacht. Deze schrijver zegt dit: u bent niet, zoals het volk destijds, iets tastbaars genaderd. Geen allesverzengend vuur, dreigende duisternis, woeste wind. Geen bazuingeschal en stemgedonder. Toen het volk die stem hoorde, smeekte het dat er geen woord meer tot hen zou worden gesproken, omdat wat hun werd opgelegd ondraaglijk was. Zelfs een dier dat de berg aanraakt moet gestenigd worden. Zo schrikbarend was de verschijning. Dat vind ik mooi in de Bijbel. Dat mijn gevoel van ik ben soms ook wel een beetje bang voor God, dat gewoon ook in de Bijbel erkend wordt. Dat God inderdaad een kant in zich heeft waar je bang voor kan worden. Dat het oordeel van God ons een gevoel geeft van ben ik wel thuis bij God? Durf ik God wel onder ogen te komen? Ja, voor je het weet is God die boze docent op een middelbare school, die zeker in mijn jeugd enorm tekeer kon gaan als je iets verkeerd had gedaan. Ik zeg bewust in mijn jeugd, ik werk zelf ook nog een beetje op een middelbare school, en ik heb soms wel het idee dat die docenten bijna niet meer bestaan. Angst voor God. De schrijver van Hebreeën erkent het ruimschoots. Maar hij is er nog niet klaar mee. Want hij maakt een tegenstelling. Hij zet aan de ene kant de mensen die toen bij de Sinaï kwamen, en die vergelijkt hij met nu. Want er is echt iets veranderd. En de Hebreeën schrijver zegt, dat heeft te maken met de komst van Jezus. Dat was

0: Watson & Go, you're the church, take me back in levenswoorden. We hebben het vandaag over bang zijn voor God. Net hoorden we al dat overdenker Pieter Bot van de PKN vroeger in zijn jeugd ook wel eens bang kon zijn voor God. Maar we weten natuurlijk ook dat dat niet nodig is. We gaan luisteren naar het tweede gedeelte van zijn overdenking.
1: De Hebreeën schrijver zegt dat het volk destijds naderde naar de berg en dat God daar flink tekeer ging met donder en bliksem. Maar dat de mensen nu tot heel iets anders zijn genaderd. Nee, schrijft hij, u bent de Sionsberg genaderd, de stad van de levende God, het hemels Jeruzalem en 1000 engelen die in vreugde bijeen zijn, de gemeenschap van eerstgeborenen die in de hemel zijn ingeschreven. U bent God genaderd. En bovenal, u bent genaderd tot de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus. Wij hoeven dus niet bang te zijn voor God. Want we zijn genaderd. Dat is de kern van waar de Hebreeën schrijver het over heeft. We zijn genaderd. En in dat woord naderen zit niet dat met vrees en beven niks meer durven te zeggen, maar is juist iets heel relationeels. Dat wil zeggen, waar in het Oude Testament de mensen misschien bang konden zijn voor God, blijft er voor ons over dat we vooral kunnen omgaan met God. We zijn gekomen in het Jeruzalem en Jeruzalem is de tempel, is de plek waar God zijn volk wil ontmoeten. Jeruzalem is de plek waar Jezus sterft en opstaat uit de dood, zodat we, wat er ook gebeurt, altijd contact kunnen hebben met God. De berg Sion is de berg anders dan de berg Sinaï, waar we altijd met God kunnen omgaan. Maar in dat Oude Testament nog God verschijnt en angstaanjagend kan zijn, is precies die toorn, dat kwaad, op Jezus neergedaald en blijft voor ons over het leven, de toekomst. Het gesprek met God in de stilte van je hart, de ontmoeting zonder angst. Het zou heel onterecht zijn om te doen alsof het Oude Testament dat niet kent en of dat alleen pas bij Jezus is gekomen. Want er is daar die ene profeet, Elia, die in een moment van burn-out op zoek gaat naar God en op diezelfde berg Sinaï, dat is dezelfde berg als waar Mozes de 10 geboden kreeg, op diezelfde berg God ontmoet. En eerst is er vuur, onweer, storm, precies diezelfde verschijnselen waar Hebreeën 12 het over heeft. Maar daarin is God niet. Het is kennelijk niet de diepste kern van de God die hier verschijnt in dat onweer, in dat bliksem. Dan gaat Elia naar buiten uit de grot waar hij zich verstopt had om beschermd te zijn. En dan hoort hij hoe God er aankomt in het suizen van een zachte avondkoelte. En dan doet hij een doek om zijn hoofd en gaat naar buiten. En daar ontmoet hij God. God praat met hem. God geeft antwoord op al zijn levensvragen. Misschien niet per se het antwoord wat Elia graag wilde horen, maar er is wel echt contact. Nee, wij hoeven niet bang te zijn voor God. Door Jezus Christus, en al te zien in het Oude Testament, door Jezus Christus hebben we vrije toegang tot de Vader. Wij zijn genaderd tot de berg Sion en niet tot de berg Sinaï. Wij zijn genaderd tot een God die bij ons is en zal blijven voor altijd. Amen.

Het is alweer een tijdje geleden dat Toby Mac het album Heaven on My Mind uitbracht. Van dat album heb je ook wel eens liedjes hier op Groot Nieuws Radio gehoord. Maar dit jaar nog bracht hij een nieuwe versie van dat album uit. Hij noemt het zelf de Guest List Edition. Op dat album hoor je alleen maar duetten. Zo werkt hij bijvoorbeeld samen met Forrest Frank. Daarmee nam hij dan een nieuwe versie op van Heaven on My Mind. Maar ook met de zangeres Jamie McDonald, die je zojuist hoorde. Samen namen zij een nieuwe versie op van het lied God Did It. Daarvoor hoorde je de overdenking van Pieter Bot van de PKN. Wil je nou meer overdenkingen van de PKN horen? Dat kan in onze podcast. Die kun je vinden via grootnieuwsradio.nl/podcast. Als je abonneert op die overdenkingen, dan kun je iedere dag daar als allereerste de nieuwe overdenking van Levenswoorden beluisteren. Maakt het bijna 6 uur, zometeen de nieuwe morgen met Lucas Kramer. Ik wens jou nog een hele fijne dag. Of je nou moet werken of nog lekker vrij hebt, geniet ervan en maak er wat moois van. Op Groot Nieuws Radio, muziek van Sela. Dit is U bent mijn schuilplaats hier.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Limburgse Oostrum is inmiddels een gebied van 100 hectare bos verbrand. Het vuur is nog steeds niet onder controle. De wind is gedraaid, waardoor een paar dorpen langs de Maas nu ook onder de rook zitten. De brand is ook over een zogenaamde stoplijn heen gegaan, bij het spoor tussen Venray en Boksmeer. Bij een woning in Rotterdam is een explosief gevonden. Het lag in de tuin. De politie vond het explosief toevallig toen ze afkwamen op een melding dat een van de bewoners een vuurwapen zou hebben. Dat laatste bleek niet te kloppen. De EOD heeft het explosief weggehaald. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt de Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als het aan Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. Het weer van Weer Online? De dag begint op veel plaatsen bewolkt, maar later breekt de zon door. Met 28 tot 33 graden is het broeierig warm. In het oosten is aan het eind van de dag kans op een klap onweer. En dat was het ANP-nieuws.
3: Dankjewel Mario, een hele goede morgen. Het is 1 minuut over 6, welkom bij Grootnieuws Radio. En zometeen gaan we van start met een nieuwe ochtendshow, de Nieuwe Morgen. En ik heb een plekje vrij op de playlist. Dus mocht jij nou een goed idee hebben voor een lied dat ik zometeen kan draaien in de Nieuwe Morgen, laat het dan even weten aan me via de Grootnieuws Radio WhatsApp. En zometeen horen we ook Keith en Kristen Getty en Shine & Shine.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor 89 euro. Karwei, maak het mooier.
0: Morgen.
1: Met Lucas Kramer.
0: Het christelijke radiostation.
9: Grootnieuws Radio. Goedemorgen, Lucas.

is er iemand als onze God die ons lief heeft en ons verlost. Want hij heeft betaald voor ons allemaal. De Heer is jou en mijn bevrijder. Een prachtig lied van Keith en Kristen Getty samen met Shane en Shane. Maakt het 6:09. Een hele goede morgen. Dit is de nieuwe morgen op dinsdagochtend 4 augustus 2026. Ja, een nieuwe dag is begonnen. En wat mooi, wat fijn om die samen te beginnen met jou. Waar je ook bent, in Nederland of verder buiten. Er komen al heel veel leuke appjes binnen via de Gronings Radio WhatsApp. Mensen die zich melden voor de lijst met wakkere mensen. Dus daar mag je ook je bij aansluiten. Meld je even wakker. Dat kan dus via de Gronings Radio WhatsApp. Ja, ik ben de afgelopen weken een beetje aan het experimenteren met het getijdengebed. Ja, misschien ken je het wel. Misschien ben je eens een keer in een klooster geweest. En ja, mocht je er ook vroeg uit de veren om het getijdengebed mee te bidden. Nou, nu lukt het niet zo goed eigenlijk samen met een ochtendshow. Met ja, vroeg opstaan en ja, dan ook nog stille tijd te houden. Dus ik dacht deze ochtend, ja, laat ik mijn getijdenboek maar gewoon meenemen naar de studio. Kunnen we dat gewoon even samen bidden? Nou, niet helemaal, want dan zijn we nog wel even bezig, denk ik. Maar een klein stukje daaruit, uit de hymne die voor vanochtend dan gepland staat. Daar wordt dan gebeden, geef dat uw licht in ons ontbloeit. Dan wandelen wij onvermoeid als kinderen in wiens vaders beeld in woord en daad wordt meegedeeld. En u, koning Christus, onze Heer, zijn met de Vader lof en eer. En met de geest die troost en leidt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ja, amen zou ik erop willen zeggen. Een mooi gebed om deze nieuwe dag mee in te gaan. Ja, wat kun je deze ochtend verwachten in de nieuwe morgen? Nou, we gaan de Bijbelquiz spelen. De overdenkingen die komen van Els van Dijk. We duiken in het drukke leven deze weken van een camping-eigenaar. Ja, en dit uur ook de Bijbellezing zoals je gewend bent. Maar we beginnen de dag met een verzoekplaat. En Rianne heeft die doorgegeven. Ze wil graag Leer mij uw weg, o Heer, horen van Joke Buijs. Haar oma is overleden. Morgen is de uitvaart en dit lied zit in de liturgie. Ja, en dit lied laat haar niet meer los. Leer mij uw weg, o Heer. En veel sterkte, Rianne.

0: Jokke Buijs in de Nieuwe Morgen. Leer mij uw weg, o Heer. Maakt het bijna 6:15. Ja, de lijst met wakkere mensen. Kees gaan we erop zetten, want hij start zijn werkdag in Dinteloord vandaag. Hij zegt een goede en gezegende uitzending en groetjes van Kees vanuit zijn vrachtwagen. Lieneke is onderweg naar Bergijk om daar te gaan werken. En ook Marcel meldt zich. Is een wakker mens, zegt hij. Onderweg vanuit Friesland naar Gouda nog 2 uurtjes rijden. Nou, rij veilig, Marcel. Steven zegt, goedemorgen Lucas, hashtag wakker. En Ronald is onderweg naar Amsterdam. En geniet lekker van Groot Nieuws Radio. Een hele fijne dag en zegen toegewenst. Nou, kom maar door ook met jouw wakker melding. Wel enigszins, aanspreekbaar en kun je al appen. Nou, dan ben je een wakker mens, dus zet jezelf op die lijst en meld je even via de Groot Nieuws Radio WhatsApp.
1: De dagtekst.
0: Ja, gaan wij de Bijbel openen en lezen we de dagtekst van vandaag. Ja, en die gaan allemaal een klein beetje over geld deze week. De dagtekst, 1 Timotheus 6, vers 9. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Ja, dat is hem, de dagtekst van vandaag uit 1 Timotheus 6, vers 9. En wil je hem nog eens nalezen? Dat kan op onze website grootnieuwsradio.nl. Zometeen horen we Rijer samen met Sierra Noah en Goede Vader. En dit zijn de Casting Crowns. Who am I?

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

prachtig duet Reijer en Sierra Noah en Goede Vader. Ja, Marianne is ook al wakker, is onderweg naar Brussel. Ja, dat is niet haar eindbestemming, want ze gaat vanuit Brussel naar de USA vliegen voor een weddingtrip, een trouwerij dus. En GrootNieuws Radio is altijd een feestje. Altijd. Nou, dankjewel Marianne. En heel veel plezier in de Verenigde Staten bij de trouwerij. Een mooi feest toegewenst daar. Ja, en Corine uit haar dankbaarheid voor een hele fijne werkplek waar ze vandaag weer aan de slag mag gaan. Werkt ze, Corine? Rosa zegt goedemorgen, Lucas. En Eline is onderweg naar haar werk in Den Haag. Ja, die prachtige stad daar. Wenst iedereen een hele mooie dag. En ze zegt, ja, zelf mag ik nog 2 dagen werken. Ja, en dan is het tijd voor verlof, want volgende week start de HGJB Kampweek. Waar ik voor de 4e keer reisleider mag zijn. En ik kijk er naar uit. Kijk, nou, sterk toch even deze 2 dagen op je werk. Het zal nog een beetje aanhikken tegen de laatste loodjes voor je zomervakantie. Maar een heel mooi kamp toegewenst. Samen met, ik denk dat het met heel veel jongeren zijn. Heel veel plezier daar, Neline. Dank je wel voor het melden voor de lijst met wakkere mensen. En wil jij je nog even melden? Dat mag natuurlijk via de GrootNieuwsRadio WhatsApp. Ja, zometeen is het tijd voor de GrootNieuwsupdate. Krijgt ook het nieuws van het ANP. Maar eerst muziek van Filippa Henna. Dit is It Is Well.

0: was Philippa Hennaan. Het is 6:30 en hier zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws met Mario Kwijtaal.
1: Bij de natuurbrand in het noorden van Limburg is al een stuk natuur verwoest, zo groot als 2 keer het Vondelpark in Amsterdam. De brand wordt nog steeds groter en is moeilijk te bestrijden. In een tuin in Rotterdam is gisteravond toevallig een explosief gevonden. Dat was volgens regionale media zelf in elkaar geknutseld. De politie ging kijken na een melding van een vuurwapen, maar dat werd niet gevonden. En er is veel waardering voor boeren. 7 op de 10 Nederlanders denken positief over ze, blijkt uit een enquête van Hart van Nederland. Kritiek is er ook wel te horen. En dan gaat het vooral over de protestacties.
2: Groot nieuws update.
0: En het Iraanse regime heeft in de hoofdstad Teheran de Sint-Petruskerk gesloten. Het is de oudste protestantse kerk van Iran uit 1876. Dat meldt het Nederlands Dagblad. De kerk zou onder een buitenlandse mogendheid vallen, omdat het gesticht is door Amerikaanse zendelingen. Maar de Amerikanen die hebben de kerk in de jaren 70 al verkocht aan Iraanse kerkgangers. Rapporteurs van de Verenigde Naties hebben opgeroepen om de kerk terug te geven aan de gelovigen. Ze maken zich zorgen over de religievrijheid in Iran. Ja, en 3 moeders uit Amerika stappen naar de rechter. Ze zijn het niet eens met een Texaanse wet die scholen verplicht om een poster met de 10 geboden in klaslokalen op te hangen. Dat schrijft het ND. Vorig jaar werd die wet ondertekend. De moeders willen dat hun kinderen naar school kunnen gaan, zonder dat ze geconfronteerd worden met een boodschap die in strijd is met hun geloof. En in Amerika zijn veel grote winkels en warenhuizen 7 dagen per week open. De keten Hobby Lobby gaat daar dwars tegen in door op zondag dicht te gaan, meldt het Reformatorisch Dagblad. En volgens oprichter David Green is de zondag Godsdag. En de keten heeft een jaaromzet van meer dan $8 miljard. En toch worden de 10 geboden nauwgezet gevolgd, onder andere door de rustdag in ere te houden. Op borden van de keten is te lezen dat ze op zondag dicht zijn om werknemers de tijd te geven voor gezin en kerkbezoek. Ja, en paus Leo de 14e is te zien op nieuwe euromunten. Ja, dat meldt het Nederlands Dagblad. De set munten wordt deze week in omloop gebracht. Alleen op de munten 1, 2 en 5 cent is de paus niet te zien, maar wel het pauselijk wapen. Ja, paus Leo slaat een andere weg in dan zijn voorganger, paus Franciscus, want die besloot in 2016 dat zijn hoofd niet meer op de geldstukken te zien zou zijn. Ja, naast de munten met Leo wordt er ook een bijzondere 5-euro-munt geslagen, gewijd aan de 800ste sterfdag van Franciscus van Assisi. En dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Bijenradar. De dag start bewolkt, maar die wolken die trekken weg en het wordt droog. Vanmiddag weer veel zon, maar de bewolking keert ook vandaag weer terug. In het zuidwesten bestaat later vandaag kans op een onweersbui. Ja, en het wordt vandaag weer warm hoor. Poeh, tussen de 30 en 35 graden maar liefst.
3: Lucas Kramer.
0: Zo, nou, zometeen de Bijbellezing. Vandaag uit Lucas 19. Reni en Elisa ga je zometeen horen na CC Winans. Dit is Come Jesus Come.
2: De Nieuwe Morgen.
3: Het Christelijke

Het echtpaar Krijgsman, oftewel Reni en Elisa. Wij hebben u lief. Ja, er komen nog leuke appjes binnen. Onder andere van Grietje was deze ochtend al zo rond 5 uur wakker. Ja, toch wel heel mooi om het licht te zien worden. En zo kan het ook zijn in ons leven, zegt Grietje. Het kan er heel donker uitzien, maar houd moed, want God geeft licht. Ja, en Lia die verblijft op een camping in Brabant en zegt ja, ook een goeiemorgen. Ja, buiten met 20 graden en bewolking, heerlijk na een warme nacht op de camping. Ja, warm was het zeker vannacht. Ik probeerde vanochtend nog heel vroeg mijn huis een klein beetje te koelen. Dan was het 24 graden. Nou, ik denk dat ik er een paar tienden van een graad heb afgekregen. Maar het was echt gewoon niet te doen. Het is nog steeds warm daar thuis. Nou, goed. En vandaag dan nog een warme dag. Dus nog even volhouden, want vanaf morgen gaat het iets meer afkoelen ten opzichte van deze dagen. Ja, en zometeen de Bijbellezing. En ja, daar gaat het over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Ja, op Palm Pasen valt het jaar gewoon in de zomer. Lucas hoofdstuk 19 vanaf vers 28 hoor je zometeen. Naar muziek van Michael O'Brien.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik Lucas 19, vers 28 tot 48 uit de Basisbijbel. Jezus op weg naar Jeruzalem. Toen Jezus dit had verteld, reisde hij voor hen uit naar Jeruzalem. Hij kwam bij Betfage en Betanië aan de voet van de Olijfberg. Daar stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen, ga naar dat dorp daar. Als je er binnenkomt, zul je een jonge ezel vastgebonden zien staan. Er heeft nog nooit iemand op gezeten. Maak het dier los en breng het hier. En als iemand zegt, waarom maken jullie die ezel los? Dan moeten jullie zeggen, de Heer heeft hem nodig. De twee gingen naar het dorp en alles ging zoals Jezus had gezegd. Toen ze de ezel losmaakten, zeiden de eigenaars tegen hen, waarom maken jullie die ezel los? Ze zeiden, de Heer heeft hem nodig. Ze brachten het dier naar Jezus, legden hun mantels over de rug van de ezel en hielpen Jezus erop. Zo reisde hij verder en ze spreidden hun mantels voor hem uit op de weg. Toen hij vlak bij Jeruzalem kwam, bij de helling van de Olijfberg, begon de grote groep leerlingen die achter Jezus aankwam luid God te prijzen. Zo blij waren ze over alle wonderen die ze hadden gezien. Ze riepen, God zegen op de koning die door de Heer is gestuurd. Vrede in de hemel. Eer in de hoogste hemel. Er liepen ook farizeeërs tussen de mensen in. Een paar van hen zeiden tegen hem, meester, u moet uw leerlingen verbieden dat te roepen. Maar hij antwoordde, ik zeg jullie dat als zij zouden zwijgen, de stenen het zouden roepen. Toen hij nog dichter bij Jeruzalem was gekomen en de stad zag, moest hij huilen. Hij zei, och Jeruzalem, als jij vandaag nu maar begreep wat je nodig hebt om vrede te vinden. Maar je kan het nu niet begrijpen. Er zal een tijd komen waarin je vijanden je zullen aanvallen en omsingelen. Ze zullen je van alle kanten bedreigen. Ze zullen je bewoners vertrappen en geen steen op de andere laten. Omdat je het niet hebt gemerkt toen God je wilde redden. Jezus in de tempel. Jezus ging de tempel binnen. Daar begon hij iedereen die dieren aan het kopen of verkopen was weg te jagen. Hij zei tegen hen, er staat in de boeken, mijn huis zal een huis van gebed zijn, maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Elke dag gaf hij les in de tempel. De leiders van de priesters, de wetgeleerden en de leiders van het volk probeerden een plan te bedenken hem te doden. Maar ze konden niets bedenken, want alle mensen waren één en al aandacht voor alles wat Jezus zei.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: I can only imagine.
1: Dat was Mercy Me, I Can Only Imagine. En voor de Bijbellezing vandaag dus uit Lucas hoofdstuk 19. Ja, het nieuws van 7 uur komt eraan met Mario Kwijtaal. En zometeen na 7 uur gaan we even langs op een camping. Ja, dat bijna op een 3-provinciepunt staat. Ja, die heb je ook. Net op de grens tussen Friesland, Overijssel en Flevoland. Nou, waar we zijn, dat hoor je zometeen. En dit is muziek van Sander en Angela en Erika de Wit. God van het Hemelrijk.
2: Wil gaan over de aarde, zo kan het hoog.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren.
6: De maatschappij, dat ben jij.
3: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
9: Thijs en Jorieke.
10: Live. Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
11: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
10: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
12: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
10: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
9: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
12: Tot dan!
13: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 7 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De grote bosbrand in Noord-Limburg is nog steeds niet onder controle. Het vuur heeft zich vannacht ook verder uitgebreid door de harde wind. Inmiddels is een gebied zo groot als 2 keer het Vondelpark afgebrand. Het vuur is inmiddels ook het spoor overgestoken. Daarom ligt het treinverkeer nog steeds stil. De politie heeft in Rotterdam gisteravond een explosief gevonden in een tuin. Specialisten hebben het meegenomen en op een veilige plek laten ontploffen. Het zou een zelf in elkaar geknutseld projectiel zijn geweest. De politie kreeg eigenlijk een melding dat iemand in het huis een vuurwapen had, maar dat werd niet gevonden. Nederlanders hebben veel waardering voor boeren. 7 op de 10 denken positief over ze, blijkt uit een enquête van Hart van Nederland. Boeren zijn belangrijk omdat ze voor voedsel zorgen, is een veelgehoorde opmerking. Kritiek is er ook en dan gaat het vooral over de protestacties en het blokkeren van wegen. Het weer van Weer Online? De dag begint bewolkt en in het noordoosten kan een klap onweer voorkomen. Verder is het droog en er is later vandaag ook steeds meer zon. Het wordt 28 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Het verkeer op de afsluitdijk, de A7 Horen den Oever, loopt in beide richtingen vertraging op tussen Wieringerwerf en den Oever. Dat komt door technische problemen, daarom is de weg voor nu afgesloten. Het is nog onbekend hoe lang dit gaat duren.
19: Een hele goede morgen, 7:02. Ja, zometeen horen we meer over het werk van Daniel. Hij runt al 20 jaar een camping in Kuinderen. Ja, hoe beleeft hij dit hoogseizoen op de camping? Nou, dat horen we zometeen. En ook muziek van Lauren Daigle komt eraan.
20: I was
19: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
21: Praxis.
1: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.
21: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Hallo.
24: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
23: Ja hoor.
24: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
23: Tuurlijk.
24: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
23: Ja.
25: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
26: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
27: Morgen
28: met Lucas Kramer.
27: Het christelijke radiostation.

0: Lauren Daigle en Oh Lord in de Nieuwe Morgen, de ochtendshow van Groningen Radio op dinsdagochtend 4 augustus 2026. Het is 9 minuten over 7. Fijn dat je erbij bent. Ja, waar je nu ook bent, thuis, in de auto of misschien wel op de camping. Ja, grote kans dat je deze zomer ook op een camping bent geweest. Want ja, wij Nederlanders, we zijn toch echt wel een kampeervolk natuurlijk. Ja, met de tent, de camper, de vouwwagen of de caravan. Een week of langer doorbrengen in de natuur. Of bij de boeren kan natuurlijk ook. Nou, zometeen gaan we het perspectief horen van een camping-eigenaar. Ja, voor wie het hoogseizoen drukke weken zijn. Ik spreek zometeen met Daniel, als eigenaar van camping Schoten Erf in Kuinderen. En ik ben benieuwd hoe hij deze zomer beleeft. En ook hoe hij zijn christen zijn tot uiting brengt op de camping.
1: De dagtekst.
0: Ja, is de dagtekst van vandaag. Die komt uit 1 Timotheus 6, vers 9. Ja, wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding. Raakt in een valstrik en valt ten prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten. Die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Ja, het is een waarschuwing. 1 Timotheus 6, vers 9. Het is onze dagtekst van vandaag. En lees hem nog eens rustig na op onze website grootnieuwsradio.nl. Zometeen horen we Toby Mac, Zach Williams, Cornerstone. Naar Julian Goethart.

0: You're my cornerstone, Toby Mac en Zach Williams in de Nieuwe Morgen op deze dinsdagochtend. Het is 6:15 geweest. Ja, het zijn de belangrijkste weken van het jaar voor campingbazen. Ja, bezoekers die moeten ontvangen worden, een plekje toegewezen gekregen hebben. Zorgen voor gemaaid gras natuurlijk, eventueel verse broodjes elke ochtend. En zorgen dat het sanitair schoon blijft. Ja, want elke campinggast die wil natuurlijk een brandschone wc hebben. Nou, deze ochtend krijgen we een kleine inkijkje in het rijlen en zeilen op minicamping Schotenerf in Kuinderen. Waar deze week ook veel gasten verblijven van de Heart to Heart Zomerweek. Eigenaar Daniel Te Vaarwerk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Daniel, je doet dit werk al bijna 20 jaar. Waarom ben jij campingbaas, Daniel?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nee, we zijn 20 jaar geleden begonnen eigenlijk. Naar aanleiding van een idee van mijn vrouw. Die was toen de jongste kinderen nog klein waren, een aantal jaren voor de kids thuis gebleven en die wilde weer aan het werk. Ja. Dus die zei van, nou ja, we zitten s'avonds aan een bakje koffie en nou, de kraan weer in, want daar had ze in gewerkt. Of in de winkel. Nee. Van bed and breakfast of minicamping. Nou ja, we wonen in 201 kap, dus dat ging daar niet lukken. Dus dan ga je rondrijden in de buurt en dan filosofeer je er zo over wat door. Nou ja, toen vonden we een wat vervallen boerderij op een mooi plekje. We kunnen een beetje kijken, doorheen kijken wat er allemaal kon gaan gebeuren. Nou ja, lang verhaal kort, dan begin je. En dan stap je erin en als het niet meer ophoudt, dan ben ik 20 jaar verder.
0: Ja, zo is het dus begonnen met een idee van je vrouw. En jullie runnen dan de camping ook echt samen?
1: Ja, het was echt bedoeld als mijn neef aan inkomsten voor haar. Ik werd zelf bij Rabobank op dat moment. Maar uiteindelijk kwam je er wel vlot achter. Dat doe je niet alleen. Nee. Dat wordt snel iets van je samen.
0: Ja, het is een beetje uit de hand gelopen. Wat maakt het nou zo leuk, een camping runnen?
1: Ja. Je hebt altijd te maken met mensen die bezig zijn met iets leuks, hè? Dus mensen die komen na een jaar hard werken toch bij jou op je plekje wat rust zoeken en wat vertier. En over het algemeen zijn dat mensen die lekker in hun vel zitten. Dus daar lekker mee omgaan, dat is leuk. Dat is gezellig.
0: Ja. Je mag dat als het ware faciliteren. Een stukje ontspanning, een stukje genieten van de vrije dagen.
1: Ja, precies.
0: Lekker zeg. Ja. Hey, welke eigenschap moet je eigenlijk vooral hebben als camping-eigenaar? Wat, tenminste, ik vroeg aan je van, kan iedereen eigenaar worden van een camping of niet?
1: Ja, nou, ik denk als ik het kan, dan kan iedereen het. Maar je leert natuurlijk ook door de jaren heen wel wat er voor nodig is. En ik heb wel zelf gemerkt dat geduld wel heel erg prettig is.
0: Ja, geduld, waarom?
1: Ja, je komt er wel van alles tegen. Kijk, heel veel mensen zitten lekker in hun vel. Maar sommige mensen die hebben ook hele eigen ideeën over wat wel en niet kan. En soms dan, dan doen mensen ook dingen, ook in je sanitair, waar je denkt van, nou, daar word ik niet zo vrolijk van. En je kunt allerlei bordjes ophangen van dit wel en dit niet. Maar we hebben ook al wel gemerkt, over het algemeen lezen mensen slecht.
0: Ja.
1: Dus je komt wel eens wat tegen. Maar goed, de ene keer lukt dat beter dan de andere keer. En dat lost zich ook wel weer op.
0: Ja, we kunnen wel constateren dat de Nederlandse kampeerder een klein beetje eigenwijs is.
1: Nou, het gros gaat goed gelukkig hoor. Hè. Dus we zijn heel blij met onze gasten. Hè. Maar mensen blijven mensen. In die zin, overal kom je wel mensen tegen die wat minder snel begrijpt. Ja. En ook zo ook hier. Dus we runnen het bedrijf met z'n tweeën. Dus je staat wel overal bij met z'n tweeën ook voor. En heb je met z'n tweeën op te lossen. En dat gaat ook goed. Maar ja, als je vraagt van wat de eigenschap die je dan het meest nodig hebt, dan was dat voor mij wel eentje die er bovenuit zit. Ja, ja.
0: Geduld met mensen. Hele mooie.
1: Ja.
0: En je bent ook
1: christen.
0: Ik vraag me dan af, Daniel, heb je dan een christelijke camping daar in Kuinderen? Of is het een camping die gerund wordt door een eigenaar die christen is?
1: Ja, dat laatste. Ja, we hebben toen de camping start ook wel. We hebben dan natuurlijk wel de grote voorbeelden van de Bed en Beloofde Land. We hebben ook al nagedacht over, goh, gaan wij dat dan ook doen? Voor ons wel duidelijk dat we zeiden, op zondagochtend willen we gewoon lekker naar de kerk kunnen. Maar voor de rest vinden we het eigenlijk ook wel fijn dat we niet een specifieke christelijke camping zijn. Omdat je dan misschien ook wel alleen of vooral christenen trekt. En wij vonden het juist al heel mooi om juist de christenen en niet-christenen allebei te trekken. En laten ze maar gewoon lekker mengen. En onder het genot van een bakje koffie, hè, dat is toch vaak op de camping zo. Mensen zijn heel benaderbaar. Ze praten over wat hun bezighoudt in het leven en in het geloof. En zo, op die manier daar eens over door kunnen praten.
0: Mooi. Merk je ook echt dat campinggasten daar dan ook echt over hebben? Dat ze dan echt hun leven met elkaar gaan delen en ook hun geloof?
1: Nou ja, wij merken wel dat als mensen, soms hebben ze de pootje nog juist gedraaid, dan heb je hun levensverhaal te pakken inderdaad. Ja. Dus mensen zijn wel open en ik zit er natuurlijk niet elke keer naast als ze dat bij elkaar doen. Maar ja, we hebben bijvoorbeeld ook op de receptie een hoekje ingericht waar bijbels liggen en dat soort zaken. En naast de folders, dus mensen komen er vanzelf langs. En we hopen natuurlijk dat ze dan de moeite nemen en de tijd om als ze dan toch even rust hebben, om daar eens over na te denken.
0: Ja, ja. Mooi zeg. Hey, en op zondag, je zei net al, dan ga je liefst op zondagochtend naar de kerk toe. Maar stel, het sanitair is helemaal vastgelopen, de stroom ligt eruit. Dan zeg je niet, je bent maandag de eerste, of ga je op zondag wel aan de slag?
1: Ja, het is, kijk, het uurtje zondagochtend is eigenlijk wel heilig. In die zin, ik speel zelf ook piano en het is gelukkig nog nooit gebeurd dat ze tussen 10 en 11 belden dat het sanitair verstopt was. Maar nee, een noodgeval is een noodgeval. En mensen mogen dan natuurlijk bellen, want uiteindelijk gaat dat ook gewoon door. Ik denk als je op zondag echt stil wil zitten, het is van ons in die zin ook geen heilige... Geen heilig principe dat we echt niks mogen doen. Want dan kun je überhaupt ook geen camping beginnen, denk ik. Maar dan helpen we ze gewoon.
0: Ja. Nou, het is nu hoogseizoen. Je bent druk bezig met de camping. Je kan dan zelf niet op vakantie. Wanneer is dat jouw vakantie gepland, Daniel?
1: Oktober.
0: Ja, oktober.
1: Oktober is ons, we gaan tot eind september door. En dan zijn we een maandje of een paar weken weg. En dan in het seizoen hebben we onze breakfast ook nog. En dus dat hebben we daarna. Maar die staan even een tijdje gesloten.
0: Ja. Ja, en dan mag je op zoek naar de ontspanning. Nou, veel succes nog dit hoogseizoen op minicamping Schoten Erf in Kuinderen. Dankjewel voor dit gesprek. Daniel Tevaarwerk uit Kuinderen dus.

0: Nieuwsradio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: de soundtrack van je zomer. Geniet, maar niet met mate. Je hoorde Elisa Manna. En daarvoor ook Brian en Jen Johnson en For The One. Maakte 8:02. En hier is Mario Kwijtal met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Bij de natuurbrand in het noorden van Limburg is al een stuk natuur verwoest, zo groot als 2 keer het Vondelpark in Amsterdam. De brand wordt nog steeds groter en is moeilijk te bestrijden. In een tuin in Rotterdam is gisteravond toevallig een explosief gevonden. Dat was volgens regionale media zelf in elkaar geknutseld. De politie ging kijken na een melding van een vuurwapen, maar dat werd niet gevonden. En er is veel waardering voor boeren. 7 op de 10 Nederlanders denken positief over ze, blijkt uit een enquête van Hart van Nederland. Kritiek is er ook wel te horen. En dan gaat het vooral over de protestacties.
2: Groot nieuws update.
0: En het Iraanse regime heeft in de hoofdstad Teheran de Sint-Petruskerk gesloten. Het is de oudste protestantse kerk van Iran uit 1876. Dat meldt het Nederlands Dagblad. Ja, de kerk zou onder een buitenlandse mogendheid vallen, omdat het gesticht is door Amerikaanse zendelingen. Maar de Amerikanen die hebben de kerk in de jaren 70 al verkocht aan Iraanse kerkgangers. Rapporteurs van de Verenigde Naties die hebben opgeroepen om de kerk terug te geven aan de gelovigen. Ze maken zich zorgen over de religievrijheid in Iran. Ja, en 3 moeders uit Amerika stappen naar de rechter. Ze zijn het niet eens met een Texaanse wet die scholen verplicht om een poster met de 10 geboden in klaslokalen op te hangen. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. Vorig jaar werd die wet ondertekend. Moeders willen dat hun kinderen naar school kunnen, ja, zonder dat ze geconfronteerd worden met een boodschap die strijd is met hun geloof. En in Amerika zijn veel grote winkels en warenhuizen 7 dagen per week open. De keten Hobby Lobby gaat daar dwars tegen in door op zondag dicht te gaan, meldt het RD. Volgens oprichter David Green is de zondag godsdag. En de keten heeft een jaaromzet van meer dan $8 miljard. En toch worden die 10 geboden nauwgezet gevolgd. Onder andere dus door de rustdag in ere te houden. Op borden van de keten is te lezen dat ze op zondag dicht zijn, om werknemers de tijd te geven voor gezin en kerkbezoek. Ja, en paus Leo XIV is te zien op nieuwe euromunten. Dat meldt het Nederlands Dagblad. De set munten wordt deze week in omloop gebracht. Alleen op de munten van 1, 2 en 5 cent is de paus niet te zien, maar wel het pauselijk wapen. Ja, paus Leo slaat een andere weg in dan zijn voorganger paus Franciscus. Die besloot in 2016 dat zijn hoofd niet meer op de geldstukken te zien zou zijn. Naast de munten met Leo wordt er ook een bijzondere 5-euro-munt geslagen. Ja, gewijd aan de 800ste sterfdag van de heilige Franciscus van Assisi. En dan het Gronings Radio weerbericht van Bioradar. We krijgen een zonnige dag vandaag. De wolken en regen die trekken in de loop van de ochtend weg. Het wordt droog, maar de bewolking keert ook weer terug. In het zuidwesten bestaat later vandaag kans op een onweersbui. Ja, en het wordt weer warm vandaag tussen de 30 en 35 graden. En dan de ANWB-verkeersinformatie.
3: Weinig files op het moment door de zomervakantie. Wel 2 wegafsluitingen. De A7 Hoorn-Heerenveen die is in beide richtingen dicht op de afsluitdijk. Het komt door technische problemen. Het verkeer richting Heerenveen kan omrijden via de Noordoostpolder over de A8, de A10, de A1 en de A6. En het verkeer richting Hoorn kan ook omrijden via de Noordoostpolder over de A7, de A6 en de A1. Dan nog een wegafsluiting, de N36, Almelo richting Ommen. Die is dicht tussen de aansluiting met de N34 en de aansluiting met de N48 door een ongeluk. Tot slot nog een melding vanuit de NS, want door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6:00 vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray.
0: Lucas Kramer. En zometeen worden we geïnspireerd door de overdenking van Els van Dijk. We bidden het gebed om kalmte met Irma Dee. En dit is Brooke Leardwood. Dit is de 1000 Hallelujahs.
2: De nieuwe morgen.

0: tussen twee.
1: De nieuwste single van Irma, die is een gebed om kalmte. En daarvoor Brooke Ligertwood en 1000 Hallelujahs. Ja, zometeen de overdenking door Els van Dijk. En ze geeft ons deze ochtend wat stof om over na te denken. En ook over deze vraag: is vrede het wezenskenmerk van jouw bestaan? Zometeen meer daarover. In de overdenking van Els van Dijk naar Don Moon. Dit is Your Love.

0: Your Love Never Fails. Dat was een lied van Don Moen. Maakte 10 minuten voor 8. Wij gaan luisteren naar de overdenking. Hier is Els van Dijk.
1: God zegt, let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit. In deze tijd van 24/7 communicatie staat bij velen het brein altijd aan. Vaak ook in standje stress. Bij mensen die allemaal druk zijn en denken dat ze daardoor productief zijn, staat hun brein juist voortdurend in de vluchtmodus. Helemaal niet zo productief. Leuk voorbeeld hiervan zijn deelnemers aan een onderzoek die ingewikkelde vraagstukken moesten behandelen. De groep die 10 minuten mediteerde voordat zij het vraagstuk onder ogen kreeg, kwam met veel meer ideeën en oplossingen dan de groep die meteen aan de slag was gegaan. Jachten en jagen lijkt dus helemaal niet zo goed en productief te zijn. Als reactie op het altijd druk in deze tijd kennen we ook wel een groot aanbod van stiltetrainingen, stiltedagen, kloosterweekenden, workshops en dergelijke. Daar is op zichzelf helemaal niks mis mee, maar ik ben er ook van overtuigd dat vinden van rust en stilte, van aandachtig leven, een vanzelfsprekend onderdeel van christelijke levenskunst zou moeten zijn. Levenskunst heeft te maken met de oefening in de reflectie op de vormgeving van je eigen leven. Anders gezegd, met het verantwoord in beheer nemen van je eigen leven. Maar dan niet op de manier dat het alleen maar om jezelf draait. Christelijke levenskunst kent genade als startpunt. Ons bestaan is niet een door onszelf opgespoten eilandje van zingeving of zo, midden in een zee van zinloosheid. Nee, het gaat erom dat we openstaan voor en delen in een veel grotere zinvolheid. Namelijk Gods werkelijkheid. Werkelijke aandacht daarop is een geheim. Dan worden we juist uit onszelf getrokken door dat waarop onze aandacht is gericht en krijgen gewone bezigheden iets bezielends. God vinden in ons gewone dagelijkse bestaan kan niet alleen door hem te zoeken, maar door onszelf te vergeten. Florence Nightingale schreef het zo prachtig eigenlijk. Ze zei, werk waarin je hart ligt, dat je met aandacht doet, is een betere weg naar spirituele verdieping dan alle geestelijke oefeningen bij elkaar. Want daarin blijven we uiteindelijk maar met onszelf bezig. En Thomas A. Kempis zei het zo. Laat jezelf los en je zult grote innerlijke vrede vinden. Die vrede is het kalme oog in de storm die ons leven kan zijn. Is vrede, mag ik het even vragen, is vrede het wezenskenmerk van jouw bestaan? En zo niet, waardoor wordt het dan verstoord? En wat lijkt mogelijk om tot herstel te komen? En welke rol speelt God dan daarin? Volgens mij is het niet voor niks dat Paulus zijn brieven altijd afsluit met deze woorden: genade, vrede en vreugde.

0: Het is de langste psalm uit ons psalmboek. En toch weet de Psalm Project het prima samen te vatten in 3 minuten 45. Je hoorde met al mijn kracht. Psalm 119 was dat. Ja, vandaag dinsdag 4 augustus 2026. De vrouwen die gaan ook vandaag weer wielrennen tijdens de Tour de France Femmes. Vandaag een tijdrit over 21 kilometer. Ja, en ministers uit verschillende EU-landen die overleggen vandaag ook over de toestroom van migranten naar een Spaanse exclave in Marokko.
1: En verder vandaag?
0: Ja, spelen we ook weer de Bijbelquiz zometeen na 8 uur. Ja, de vlat is flink hooggelegd door Cynthia gisteren met 11 goede antwoorden. Nou, gaat de kandidaat daar van vandaag daar overheen? Dat gaan we zometeen meemaken. En tussen 10 en 12 hoor je ons zomerse programma Eunice in de Zomer. Natuurlijk met onze gewaardeerde collega Eunice Nahuis deze week. Ja, en zometeen ook het nieuws van 8 uur.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf 35 euro. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 8 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray is nog steeds niet onder controle. Maar de laatste uren is hij ook niet verder uitgebreid en dat wil de brandweer zo houden. Omdat er nog steeds veel rook vrijkomt, hebben mensen vanmorgen opnieuw een NL-alert gekregen. De boodschap blijft om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De politie komt steeds vaker nepvuurwapens en pepperspray tegen, meldt de NOS. Die zijn in Nederland verboden en mogen hier ook niet verkocht worden. Maar net over de grens in Duitsland kun je het zo krijgen. Ze zijn goedkoop en je kunt bijvoorbeeld alarmpistolen makkelijk ombouwen om met munitie te schieten. In een tuin in Rotterdam-Zuid is een explosief gevonden. Het was eigenlijk een toevalstreffer van de politie, want die was afgekomen op een melding dat iemand een vuurwapen in zijn huis zou hebben. De EOD heeft het explosief meegenomen en laten ontploffen in het Kralingse Bos. In mei was bij hetzelfde huis een ontploffing. Het weer van Weer Online? In het noordoosten kan nog een klap onweer voorkomen. Op andere plaatsen is het bewolkt. Later vandaag steeds meer zon. Het wordt 28 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Van een ochtendspits is geen sprake door de zomervakantie. Wel staat er een korte file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum staat een auto met pech op de linkerrijstrook. Daarom is die afgesloten en doe je er 10 minuten langer over. Dan de A58, Breda richting Eindhoven, want tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel is een ongeluk gebeurd. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 minuten oponthoud. Tot slot nog een wegafsluiting, de A7, Horen-Heerenveen. Die is in beide richtingen dicht op de afsluitdijk. Dat komt door technische problemen en het verkeer kan het beste omrijden via de Noordoostpolder.
0: Goedemorgen, 8:02. Ja, zometeen gaan we weer bijbelquizzen. En je gaat ook dit lied horen over gebed door Jackie Velasquez.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: De Nieuwe Morgen.
20: Met Lucas Kramer.
19: Het christelijke radiostation.

0: ik denk dat christenen extra veel versleten broeken hebben. Ja, hoe komt dat? Nou, Jackie Velasquez zingt over het gebed on my knees. Ja, bidden op je knieën. Doe eigenlijk niet zo heel vaak meer, maar misschien wel een goed idee, inderdaad. Bidden op je knieën, I get on my knees. Een hele goede morgen, het is dinsdagochtend. Het is 4 augustus 2026, 9 minuten over 8. Ja, het houdt de gemoederen bezig deze zomer. De Bijbelquiz die we samen met het Evangelisch College hebben gelanceerd. Ja, elke werkdag krijgt één luisteraar de kans om in één minuut, één minuut zo kort maar, zoveel mogelijk Bijbelvragen goed te beantwoorden. Nou, vorige week was het record 8 goede antwoorden. Maar gisteren, toen ging de quiz echt door het dak. Cynthia gaf 11 goede antwoorden. Dat is echt ongekend veel. En ik vroeg me af, is er nog een kandidaat die je deze week aandurft? Want hoe groot is de kans dat je er als winnaar vandoor gaat met de weekprijs? Nou, gelukkig heb ik iemand gevonden. Gerben die wil vandaag meespelen. Hij is niet de beroerdste. En die gaat zo meteen proberen om het record van Cynthia te verslaan.
1: De dagtekst.
0: Ja, vandaag de dagtekst. En dat is een waarschuwing uit 1 Timotheus 6, vers 9. Ja, wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Het is de dagtekst van vandaag. Uit 1 Timotheus 6, vers 9.

0: Martijn Buvalda hoor je het leven. En dit was natuurlijk Brian Dirksen. Halleluja, your love is amazing. Maakt het 18 minuten over 8. Ja, en ik voel wel een kriebeltje in mijn buik hoor. Want het is echt ongekend spannend. Het is spannend en we gaan het gewoon spelen.
1: De Groot Nieuws Radio Bijbelquiz.
0: Ja. We gaan de Bijbelquiz spelen inderdaad. Het werkt zo, je krijgt 60 seconden de tijd. En in die tijd moeten zoveel mogelijk Bijbelvragen beantwoord worden. Liefst goed natuurlijk. Nou, speel je mee, dan krijg je sowieso als kandidaat de dagprijs. De cursusmap Rondreis door de Bijbel. En ook het boek Haal meer uit de Bijbel. En heb je aan het einde van de week de meeste vragen goed, dan win je de weekprijs. En dat is 1 jaar lang gratis een online Bijbelcursus van het Evangelisch College. Nou, wil je graag een keer meedoen? Dat kan, hè. Meld je even aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz. Ja, de kandidaat van vandaag is 28 jaar. Hij komt uit Moerkapelle en hij zit in de bloemenbusiness. Gerben, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, gisteren, we hebben het al heel vaak over gehad. Cynthia, 11 goede antwoorden. Kun jij het overtreffen vandaag, Gerben?
2: Nou, ik zei het je al. Ik hoop het van harte, maar de lat ligt zeer hoog.
0: Die ligt heel hoog, ja zeker. En hoe zit het met jouw Bijbelkennis? Is die een beetje op peil, denk je?
2: Ja, ik denk dat die zeker op peil is. Ik hoop en ik mag er nog steeds elke dag in lezen. Dus ik was er denk ik vroeger net even iets sterker in. Toen wij thuis met het gezin aan tafel nog gewoon vaak oefenen en vaak elkaar uitdagen. Laatst tijd doen we dat wat minder, maar... Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, nou, die kennis die verlies je niet zomaar, denk ik. Nou, laten we gewoon gaan spelen. En dan weten we het binnen 1 minuut of je er 11 of 12 of 13 of misschien iets minder goed hebt.
2: Ja, inderdaad.
0: Gerben, ik ga het je vragen. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Oké, dan gaan we starten. In welke evangelie is het Onze Vader het kortst? Is dat Lucas of Matthäus?
2: Lucas.
0: Is goed. Hoeveel verspieders waren er in Kanaan?
2: 7.
0: Nee, is niet goed. Waar of niet waar? Jezus had broers en zussen.
2: Ja, waar.
0: Hoeveel schapen waren er op de ark van Noach?
2: 2.
0: Is niet
2: 7,
0: goed.
2: 7.
0: Nee, is niet goed. Nee. Van welk lichaamsdeel van Adam is Eva gemaakt?
2: De rib.
0: Is goed. Welk boek heeft het minste aantal versen van het Nieuwe Testament? Is dat Filemon of 2 Johannes?
2: Filemon.
0: Niet goed. Met hoeveel vrienden was Daniel in Babylonië?
2: 3.
0: Is wel goed. Maak af, want al zo lief had God...
2: de wereld.
0: Hoe kenden Elisabeth en Maria elkaar?
2: Waren de nichten.
0: Is ook goed. Ja, hoe heette de vrouw van Jozef, de zoon van Jacob?
2: Panine?
0: Nee. Oei. Ik denk niet dat het 11 gehaald heeft. Mijn collega is snel even aan het tellen hoeveel je er goed had. Het waren er 6. Je hebt 6 goede antwoorden gegeven. Nou, ik vind het knap hoor, Gerben.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, laten we nog even de foute antwoorden doorgaan. Eens even kijken. Hoeveel schapen waren er op de Ark van Noach? Dat waren er 14. 7 mannetjes en 7 vrouwtjes.
2: Ja, dat kun je reinen, even niet reinen, ja.
0: Ja, het boek met het minste aantal versen in het Nieuwe Testament was toch 2 Johannes. En de vrouw van Jozef, de zoon van Jacob. Ja, hoe heette die ook alweer? Ik zou het echt niet weten. Het goede antwoord moet zijn Asnat.
2: Asnat.
0: Kijk. Ja. Hey Gerben, hoe kijk je erop terug op de Bijbelquiz van vandaag?
2: Ja, erg gaaf. Gaat erg snel.
0: Ja, het gaat snel.
2: Helaas geen 11. Dus die kans die komt nog, hè?
0: Ja, zeker. Ja, nee, komende dagen hebben nog heel veel kandidaten de mogelijkheid om Cynthia van maandag te overtreffen. Maar jij hebt meegedaan, jij hebt het aangedurfd. En daarom krijg je dus de cursusmap Rondreis door de Bijbel. En ook het boek Haal meer uit de Bijbel. Dank voor het meespelen, Gerben. En veel succes in de bloemenbusiness. En werk ze vandaag.
2: Ja, dank je. Jij ook.
0: Yes, dank je wel. Doeg, hè.

0: je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Grootnieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd. Een hoopvol geluid.

0: Springerbaan en door alle tijden. Daarvoor hoorde je Colton Dixon en Miracles. Ja, ik moet nog even één goed antwoord geven uit de Bijbelquiz van zojuist. Want hoeveel verspieders waren in Kanaan? Ja, dat waren er natuurlijk 12. Ja, ik moest gelijk denken aan dat kinderliedje. Misschien ken je nog wel.
1: We gaan een beetje dansen, kom op!
0: Uit Prinsen en Prinsessen.

0: 10 plus 2, dat is natuurlijk dan 12, hè. Maakt het 8:30 en wij gaan naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws. Gelezen deze ochtend door Mario Kwijtaal.
1: De bosbrand in het noorden van Limburg is al een paar uur niet meer uitgebreid en de brandweer wil dat ook graag zo houden. Maar omdat de brand nog steeds woedt, rijden er ook vandaag geen treinen door het gebied. De politie komt volgens de NOS steeds vaker omgebouwde alarmpistolen tegen. Die komen uit Duitsland omdat ze daar wel te koop zijn. En ze zijn niet duur. De politie vindt dat alarmerend. En Rusland zegt afgelopen nacht honderden Oekraïnse drones uit de lucht te hebben gehaald. Daarbij zijn ook slachtoffers gevallen. Er zijn 6 doden en 9 gewonden.
2: Groot nieuws update.
0: En het Iraanse regime heeft in de hoofdstad Teheran de Sint-Petruskerk gesloten. Het is de oudste protestantse kerk van Iran uit 1876. Dat meldt het Nederlands Dagblad. De kerk zou onder een buitenlandse mogendheid vallen omdat het gesticht is door Amerikaanse zendelingen. Maar de Amerikanen die hebben de kerk in de jaren 70 al verkocht aan Iraanse kerkgangers. Rapporteurs van de Verenigde Naties die hebben opgeroepen om de kerk terug te geven aan de gelovigen. Ze maken zich zorgen over de religievrijheid in Iran. Ja, en 3 moeders uit Amerika stappen naar de rechter, want ze zijn het niet eens met een Texaanse wet die scholen verplicht om een poster met de 10 geboden in klaslokalen op te hangen. Dat schrijft het ND. Vorig jaar werd die wet ondertekend, maar de moeders die willen dat hun kinderen naar school kunnen gaan zonder dat ze geconfronteerd worden met een boodschap die in strijd is met hun geloof. En we blijven even in Amerika, want daar zijn veel grote winkels en warenhuizen 7 dagen per week geopend. De keten Hobby Lobby gaat daar dwars tegen in door op zondag dicht te blijven, meldt het RD. Volgens oprichter David Green is de zondag godsdag. Nou, de keten die heeft een jaaromzet van meer dan $8 miljard. Maar toch wordt de rustdag in ere gehouden. Op borden van de keten is te lezen dat ze op zondag dicht zijn om werknemers de tijd te geven voor gezin en kerkbezoek. Ja, en paus Leo XIV is te zien op nieuwe euromunten. Dat meldt het Nederlands Dagblad. De set munten wordt deze week in omloop gebracht. Alleen op de munten van 1, 2 en 5 cent is de paus niet te zien, maar wel het pauselijk wapen. Paus Leo slaat een andere weg in dan zijn voorganger paus Franciscus, want die besloot in 2016 dat zijn hoofd en beeltenis niet meer op de geldstukken te zien zou zijn. En naast de munten met Leo wordt er ook een bijzondere 5-euro-munt geslagen. En die is gewijd aan de 800ste sterfdag van de heilige Franciscus van Assisi. En dan het grootnieuwsradio weerbericht van Bioradar. De dag start bewolkt, maar die wolken die trekken weg en het wordt droog. Vanmiddag weer veel zon. Maar de bewolking die keert weer terug. In het zuidwesten bestaat later vandaag kans op een onweersbui. En het wordt een warme dag weer tussen de 30 en 35 graden. En dan de fileinformatie van de ANWB.
3: Na een ongeluk is de A58 Breda richting Eindhoven dicht tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. Het verkeer kan het beste omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. File op de A325 Arnhem richting Duitsland tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 25 minuten oponthoud. Tot slot nog goed nieuws op de A7. De afsluitdijk die is na technische problemen weer open.
0: Lucas Kramer. En zometeen de overdenking door Els van Dijk. We horen de nieuwe versie van Dit is niet ons thuis van Christian Verwoerd. Maar eerst Hillsong United en Oceans.
2: De Nieuwe Morgen

Nou, het is de 2026 versie van Dit is niet ons thuis. Een heerlijke energieke versie door Christiaan Verwoerd. Ja, zometeen horen we opnieuw een overdenking van Els van Dijk. En zometeen heeft ze het over de vraag of het christelijk geloof logisch is te beredeneren. Ja, kunnen we alles weten? Nou, zometeen denkt Els daar met ons over na. Muziek komt eraan van Marcel en Lydia Tiemer, Kyrie Eleison. En dit is een voormalig nummer 1 uit onze top 1008. Kees Krijnoord en God of the Moon and Stars.

0: Het gebed dat vandaag overal ter wereld op heel veel plekken wordt gebeden. Kyrie eleison. Heer, ontferm u over ons. Je hoort het nu gezongen en gebeden door Marcel en Lydia Ziemer. Zometeen een van mijn favoriete nummers van Matt Maher. Eerste overdenking door Els van Dijk.
1: Het maakt nogal wat uit hoe je de Bijbel leest. Als je dat doet als een soort wiskunde of puzzelboek, loop je onherroepelijk vast. Want in de wiskunde worden de zaken op een rijtje gezet. Dan gaat het om de logica en de rationele overwegingen. Je moet het gewoon allemaal snappen. En als je de dingen nog niet passend in je denksysteem hebt kunnen manoeuvreren, puzzel je net zo lang totdat het beeld wel gaat kloppen. In de praktijk van het leven kom ik nog te veel mensen tegen die hier wel mee bezig zijn. Natuurlijk in de geëikte uitspraken van: ja, als God liefde is, waarom dan al die ellende in deze wereld? Tot allerlei theologische kwesties. Zijn al die haren op je hoofd echt geteld? En wat dan als je er stiekem één uittrekt? Tot waarom leek Abraham zijn zoon te moeten offeren, terwijl God toch al wist dat er een ander offer in de bosjes zat? Heilloze vragen zijn dat. In de openbaring van God in zijn woord gaat het daar helemaal niet om. Neem nou dat ontroerende verhaal van het verloren schaap uit Lucas 15. Beslist onlogisch. Een herder laat 99 schapen achter in de woestijn om op jacht te gaan naar een schaap dat weggelopen is. In het kader van het efficiency-denken in deze tijd, waarin je zoveel mogelijk moet investeren in de activiteiten waarvan een maximaal aantal mensen profijt kan trekken, volstrekt absurd. Bedenk nou eens wat er met die 99 anderen kan gebeuren. Dan ga je toch niet achter dat ene maatschappelijke probleemgeval aan? De Bijbel spreekt een andere taal dan die van de logica. Het is die van de verwondering en de geloofsovergave. De taal van het hart. Jezus' woorden en werken openbaren God aan ons. Dat is meer dan genoeg. Dat betekent niet dat we alles kunnen weten. We zouden dat waarschijnlijk niet eens aankunnen. Johannes is er bij het schrijven van zijn evangelie heel open over. Dat is ook zo'n zinnetje wat me ooit pas te binnen schoot of de diepgang ervan deed doordringen. Want er staat: als alles opgeschreven zou worden wat Jezus gedaan heeft, dan zou wellicht zelfs de wereld te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven. Gaaf, hè? Misschien maken we te vaak de fout dat we bezig zijn met de dingen die we nog niet weten. Geloven is echter gehoorzamen en vertrouwen. Pas dan lukt het om onbekommerd te geloven, te loven en te aanvaarden dat ons kennen slechts ten dele is. Moedig de ogen richten naar het onbekende land. Het evangelie verandert al onze traditionele opvattingen van waarden en waarden. Lees de bergreden maar. Jezus leert ons om niet berekenend, maar juist ruimhartig te leven.

0: een van mijn all-time favorites. Deze van Matt Maher. Je hoorde Run to the Father. Maak het 4:09. Daan Hartges, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lucas.
0: Goedemorgen. Mag ik nog even een Bijbelquizvraag op jou uittesten? Wow. Heb je er zin in? Ja, je bent niet zo van de quizjes, hè?
2: Blijkbaar denk ik, ik weet het toch niet.
0: Oké, deze weet je zeker wel. Ik heb even eentje uit de categorie makkelijk gepakt.
2: Dankjewel, man.
0: Het moeilijke even voor de kandidaat voor morgen en overmorgen
2: heel
0: gebruiken.
2: Heel goed.
0: De vraag, wie werd er in een leeuwenkuil gegooid?
2: Oh, hoeveel tijd heb ik?
0: Ja, laat me niet in de steek, Daan.
2: Eindelijk eentje, Lucas, die ik weet. Maar dat komt door mijn opa, dat komt door mijn eigen geboortenaam en door de naam van onze oudste zoon.
0: Dus?
2: Daniel, hè? Ja. Ik klap even voor mezelf, dat is wel lekker.
0: Kijk, heb je zin in om een keer mee te doen?
2: Dat wordt helemaal niks met mij.
0: Oh, oké. Okay. Nee. Nou, goed. Mag jij het houden bij de presentatie van Blessings in de lunchroom deze zomer? Ja, en de vraag is, voor wie is de...
3: De eerste blessing van de dag.
2: Nou, we reizen straks af naar de provincie Overijssel. Om precies te zijn, het mooie Staphorst. Gaan op verjaardagsvisite bij Gerrit. Ik wist zelf niet dat hij jarig was, maar dat lieten Henny en Henk mij weten. Nou, mocht jij in het volgende uur ook een blessing bij iemand willen laten bezorgen, omdat hij of zij jarig is, of als bedankje voor zijn of haar hulp, of misschien om iemand een hart onder de riem te steken. Waarom dan ook? Laat het mij weten. Dat kan via onze Groot Nieuws Radio app. We zitten al aardig vol, maar dan moet je even snel zijn. En dan gaan we het alsnog proberen. Dus dat kan via onze Groot Nieuws Radio app.
0: Kijk, en Staphorst, we komen eraan. Ja,
4: vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
4: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
10: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Groot Nieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
11: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Kost je maar 3 minuten.
13: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 9 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal.
1: Honderden brandweermensen doen hun best om de bosbrand in het noorden van Limburg niet verder te laten uitbreiden. Dat lijkt de laatste uren goed te lukken. Sinds 8:30 wordt er ook weer geblust met een legerhelikopter. Een gebied zo groot als het populaire Sziget Festival in Boedapest is al verwoest door de vuurzee. De politie maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid omgebouwde alarmpistolen die ze tegenkomen, meldt de NOS. Die kunnen worden omgebouwd om met scherp te schieten. In Duitsland kun je zulke wapens makkelijk krijgen en daar zien ze ook vaak Nederlanders langskomen. De moord op Peter R. de Vries werd ook met een omgebouwd wapen gepleegd. Oekraïne heeft vannacht honderden drones richting Rusland gestuurd en de Russen zeggen er meer dan 300 uit de lucht te hebben gehaald. Bij de grote steden als Moskou en Sint-Petersburg werden magazijnen beschadigd. Door de droneaanvallen kwamen 6 mensen om het leven en raakten er 9 gewond. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. De temperatuur gaat dan omhoog naar 28 tot 33 graden. Vanmiddag kan in het zuidoosten en oosten een klap onweer voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Er is geen sprake van een ochtendspits, maar het begint iets drukker te worden. En dat merkt het verkeer onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag Zuid en knooppunt Ketelplein staat een vrachtauto met pech. En daarom doe je er 10 minuten langer over. De A27 Utrecht Almere tussen Hilversum en Huizen 15 minuten extra door een ongeluk. De A58 richting Eindhoven. Daar vindt een spoedreparatie plaats tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Tot slot nog de A325 Arnhem richting Duitsland. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er 25 minuten langer over.
2: Goedemorgen. Ik zei net tegen mijn collega Lucas dat we voor onze eerste blessing onderweg zijn naar Staphorst. En misschien ben je ook al onderweg luisteren naar ons. Nou, waar doe je dat? Hoe doe je dat? Hoe zit je erbij? Ben je een beetje goed gemutst vandaag? Lekker met dit weer. Nou, laat het ons weten. Dat kan via onze Grootnieuws Radio-app.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we al van weer?
19: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
22: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
24: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
25: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
26: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
3: Blessings.
27: Met Daan Hartgers.
3: Het christelijke radiostation.

Dat was het uitbundige, feestelijke, opgewekte en zo herkenbare geluid van Rent Collective. Daarmee zijn we weer begonnen. Ze staan weer klaar, hoor. We gaan ze weer bezorgen. De Blessings. En wel van deze dinsdag, de 4e augustus in 2026. Het is 9:10. Welkom allemaal op Groot Nieuws Radio met tot 10 uur Blessings. En ik vroeg zojuist, waar zit je toch? Of waar fiets je, of waar lig je, waar vaar je, waar vlieg je, waar ben je? Wat is jouw luisterstatus? Daar kwam nogal wat binnen. Daar gaan we. Ik pak er zomaar even een paar bij. Marit en Henk, die zitten in de auto naar ons te luisteren. Vanmorgen om 4 uur vertrokken richting Spanje, samen met Nico en Anna. Zondag komt onze andere dochter met haar vriendje. En volgende week komen ook nog eens onze buurtjes. Nou, dat wordt een gezellige boel. Trudy, die is flink aan de poets in de stal. Binnenkort de 2-jaarlijkse controle. Ja, dan wil je wel even extra poetsen, extra schoonmaken. En ondertussen fijn luisteren naar Groot Nieuws Radio, schrijf je. Jenny, goedemorgen, zeg je. Ik luister weer heerlijk mee. Mijn haar in de verf. Ik hoop dat dat de bedoeling was. En ondertussen even een strijkje wegwerken. Bedankt voor alle blessings. Nou, graag gedaan natuurlijk, ja. En dan pakken we ook de eerste erbij. We reizen af naar Staphorst. Daar woont Gerrit en die is vandaag jarig. Dat laten Henny en Henk van Ravenhorst weten. En ze hebben een volgende boodschap voor jou, lieve Gerrit. Gefeliciteerd met je verjaardag. Een hele mooie en bijzondere dag toegewenst. Samen met jouw lieve Gerry, die altijd voor je klaarstaat. En natuurlijk ook samen met jullie kinderen en de kleinkinderen. We zijn dankbaar dat ze er altijd zijn voor jullie. En we willen jou, Gerry, Gods kracht toewensen voor de komende tijd. Heel veel sterkte samen. We leven met jullie mee. Veel liefs van zwager Henk en zus Hennie.

0: God doet iets nieuws en daarvoor het lied Ik zal er zijn. En dat was speciaal voor de jarige Gerrit. Namens zwager Henk en zus Henny werd jou deze blessing aangeboden.
1: Muziek is een zegen.
2: Dus delen we er zoveel mogelijk van uit.
1: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Het is volop vakantietijd. Ja, en dan wil het 's morgens nog wel eens wat moeilijk opstarten zijn. Dat zullen de wat oudere jongeren herkennen, maar natuurlijk ook de jongeren, omdat dat bed 's morgens zo lekker ligt. Maar ja, als je jarig bent, dan ben je vast al wel zeker gewekt door je gezinsleden. Daar ga ik tenminste van uit. Ik heb het nu over Sophie Terlouw uit Krimpen aan de IJssel. 11 jaar geworden. Gefeliciteerd. Mooi zeg. Hartelijk gefeliciteerd. Heel veel liefs namens papa en mama, Femke, Nienke en Jacco. Zij wensen jou allemaal een hele fijne dag toe. En deze blessing is speciaal voor jou van Lauren Daigle.

Vader, u bent goed. Daarvoor Thirst door Lauren Daigle. Dat draaide ik niet zomaar hoor, nee. Voor de 11-jarige Sophie. Namens papa, mama, Femke, Mienke en Jacco. Ik vroeg aan jou, waar zit je? Waar lig je? Waar fiets je? Misschien ben je nog een beetje aan het wakker worden. Dat zou kunnen, hè? Bijvoorbeeld het verhaal van Marian. Goedemorgen, Daan. Ik ben er weer bij, hoor. Gisteren mijn eerste avonddienst weer gedraaid na mijn vakantie. Heerlijk gewerkt. Vandaag lekker een dagje thuis aan het werk. En dat gaat super. Met blessings erbij. Dat is leuk. Erna zegt goedemorgen vanuit een nog redelijk aangename Hoge Zand. Een groet. De was die draait. Heerlijk buiten te drogen. Straks. En straks ook nog wat boodschapjes doen. Maar eerst nog blessings beluisteren natuurlijk. Onder het genot van een kopje koffie. Iedereen een gezegende de uitzending toegewenst. Dat is mooi, dankjewel. En met het uitdelen en ontvangen van al deze blessings reizen we heel Nederland door, ook ver daarbuiten. Zijn nu beland in Groot-Ammers. Nelleke van den Berg, jouw man Martin wil het volgende tegen jou zeggen. Lieve Nelleke, ik zeg het te weinig. Maar bij deze een bemoediging. Ik ben super trots op je, hoe je het allemaal doet thuis. We hebben twee mooie zoons, onze oudste Matthias heeft een ruggenmerginfarct, is aan het revalideren, waar het goddank goed mee gaat. Onze jongste zoon Benjamin is ook herstellende, wel van een blinde darmontsteking. Zelf kamp je met reuma, wat ook allemaal niet lekker gaat. En ondanks alles wil ik je ontzettend bedanken voor hoe je het allemaal thuis regelt. Dit lied, deze blessing, is daarom speciaal voor jou.

0: Vader, Joke Buijs, daarvoor Place in This World door For King and Country en Michael W. Smith, draaide ik op verzoek van Martijn voor zijn Nelleke.
1: Bemoedig, wees dankbaar of stapelverliefd. Wat je boodschap ook is, zeg het met de allermooiste muziek bij Grootnieuws Radio. Jouw verzoekplaat kan een blessing zijn. Laat van je horen.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Dienke, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Waar zit je?
3: In België.
0: Oh joh, vakantie.
3: Lekker op vakantie.
0: Oh, wat goed, wat goed. En hoe lang?
3: Ja. 2 weekjes. Oh. Net sinds gisteren aangekomen.
0: Oh joh.
3: Ja, ze hebben nog eventjes.
0: Ja, lekker warm, hè? En zo.
3: Ook, ja. Ook hier.
0: Ja. Ja, we wilden zomer en nu hebben we zomer, hè, Dienke?
3: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Jij wilde een blessing voor iemand aanvragen. Voor wie? Nou, voor een hele club eigenlijk.
3: Ja. Ja. Ja. Inderdaad, ja. Ja, voor mijn ouders, Erik Kretsje Dijkgraaf en voor Peter en Esgi, mijn broertje en schoonzus. Peter en Esgi wonen in München en daar zijn mijn ouders nu ook, om daar te helpen met klussen en voor de kleine te zorgen.
0: Oh joh, hartstikke druk dus.
3: Ja, en, ja, ja.
0: Had je niet iets van, moet ook even helpen, Dienke? Of denk je nou...
3: Oh, altijd leuk, ja. Dat is wel altijd leuk.
0: Oh ja. Zeg, zij zijn nu aan de klus, maar horen ze dit ook dan? Heb je ze ingezet?
3: Ja, ik heb wel stiekem een seintje gegeven, ik denk het wel.
0: Heel goed,
3: ja,
0: heel goed. Nou, je vroeg een speciaal lied aan. Ik heb even gezocht en gevonden. Dat lukt meestal wel.
3: Ja, super.
0: Where Can I Go? Prachtige plaats, zeg. Man, man, man. Bij deze,
3: mooi, hè?
0: Voor hen allen. Ja. Jullie genieten van de vakantie en de rest volop aan de klus. Doeg.
3: Ja, dankjewel.
0: Doei, doei. Doei.

Steven en Dienke en hun kinderen zijn lekker in België met vakantie. Maar ze dachten aan Erik, Betsy en ook aan Peter en Esgi met deze blessing. Prachtig lied van Ellie Holtkamp, Where Can I Go? Dan nu door naar Oud-Beijerland, waar Kelly Jane woont. Haar vriendin heet Frida. En Kelly Jane laat ons weten dat Frida ernstig ziek is. Een lied ter bemoediging kan ze erg goed gebruiken. Dit lied.

Dat is de wens van Kelly Jane voor haar vriendin Frida. Houd me dicht bij u. Ik zie dat het al je tijd is voor de laatste blessing alweer. Het is snel gegaan vandaag. Helemaal gevuld weer. Morgen is er nog wat ruimte, zag ik net. Dus mocht je nog een blessing willen aanvragen voor morgen, dat kan via onze site grootnieuwsradio.nl/blessing. Dus grootnieuwsradio.nl/blessing. Komt er net nog eentje binnen. Een van Marga. Voor haar dochter. 25 jaar vandaag. Nou, dat is mooi zeg. Van harte gefeliciteerd of we deze zouden willen draaien. You Raise Me Up.

0: voor de dochter van Marga, 25 jaar. Goedemorgen, Eunice.
1: Goedemorgen, Daan.
0: Beetje goed gemutst vandaag?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Zat een kleine pauze tussen. Ja, soms moet je even nadenken.
1: Ik moet altijd veel nadenken.
0: Oh, veel zelfs.
1: Ja.
0: Zeg, wat ga je doen straks?
1: Nou, ik ga Raad het vakantieland spelen.
0: Ja, zeker.
1: Dat moet inmiddels bijna geen verrassing meer zijn. Maar als je nu voor het eerst luistert, we spelen de grote kennisquiz van deze zomer in Unis in de zomer. En dat is dus Raad het vakantieland. Hint 1. Nou, dit gaat echt niemand in één keer weten. Een stropdas vindt zijn oorsprong in dit land.
0: Ik weet hem.
2: Geniet van de zomer met het christelijke radiostation.
3: Groot Nieuws Radio.

0: Thijs en Jorieke.
1: Live.
2: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
1: Over het thema Weerbaar in de onrust.
2: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
3: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
2: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
0: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
3: Tot dan!
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuwsradio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuwsradio app. Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweermensen die de bosbrand bij Venray proberen te blussen krijgen weer hulp van een legerhelikopter. Die steeg rond 8:30 op, iets later dan de bedoeling was. Er is al veel natuur verwoest door de brand, die al een tijdje niet meer groter wordt. De brandlucht wordt ook geroken in Nijmegen, zo'n 40 kilometer verderop. In de buurt van Athene hebben ze ook te maken met natuurbranden, en die zijn na dagen blussen nu grotendeels onder controle. Met hulp van het weer, want de wind die het vuur opjaagde is gaan liggen. De harde wind zorgde er ook voor dat de blusvliegtuigen niet konden opstijgen. De branden bij Athene hebben 130 vierkante kilometer natuur verwoest. In Duitsland kun je vrij simpel een gas- of alarmpistool kopen, en de politie in ons land neemt die steeds meer in beslag, meldt de NOS. De wapens zien er niet alleen bedriegelijk echt uit, ze kunnen ook worden omgebouwd tot een vuurwapen voor kogels. Pepperspray, hier ook verboden, verkoopt ook goed in Duitsland. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. De temperatuur gaat dan omhoog naar 28 tot 33 graden. Vanmiddag kan in het zuidoosten en oosten klap onweer voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
0: ANWB.
12: Het rijdt onder andere langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten in de file. En ook 10 minuten vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. Dan nog de A58 Breda richting Eindhoven, want tussen Tilburg Centrum West en Moergestel vindt een spoedreparatie plaats na een ongeluk. Reken hier op 5 minuten vertraging. Dan nog een update vanuit de NS, want door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray.
13: Ik ben benieuwd of vandaag net zoveel mensen het weten als gisteren. Het antwoord op Raad het Vakantieland. Hint 1 hoor je zo nog een keer. En ik heb niet echt spelregels, maar eentje is toch wel ongeschreven. Niet gaan lopen googlen, hè? Want ik zie het hoor. Het wordt er wel netjes bij vermeld, dus eigenlijk kan ik het niet zien. Maar ik vertrouw op je dat je het gewoon niet doet. Oké, het wordt een lang verhaal. Eerst maar eens muziek. When the rain comes. Third Day komt eraan.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
18: Eunice in de zomer. Het christelijke radiostation.

0: third day and when the rain comes.
1: Eunice in de zomer.
0: Een hele goede morgen. Hoe zit je erbij? Korte broek, slippers. Ik verwacht niet met een stropdas. Maar als dat wel zo is, meld je maar even. Ja, ik moet er ook gewoon gekleed bij lopen op kantoor. En ben stiekem best blij hoor met de airco. Maar toch, ik verwacht het merendeel niet in stropdas vandaag aan de radio. Je moet er misschien ook niet aan denken met deze temperaturen. Nou, het kledingstuk speelt wel een glansrol in onze zoektocht naar het vakantieland van vandaag. Hint 1 is namelijk, een stropdas vindt zijn oorsprong in dit land. Nou, niet googlen, maar gewoon even aanmelden als je mee wilt spelen. En daarvoor ga je naar de Grootnieuwsradio-app. Ja, en ik wil je ook alvast warm maken voor iets heel bijzonders. Namelijk een bijzondere kernboodschap. Die komt zo meteen van deze dame.
2: So everything we have belongs to him. Our lives, every breath I take belongs to him. So therefore, he is the one that we should praise. He is the one that we should adore. He is the one that, every breath we take belongs to him. And so without him, there is no us. So we owe him our gratitude. We should lift our hands. We should bow down to him.
0: Herken je de stem? Ik denk dat je hem vooral kent als ze gaat zingen. Dan komt er een geluid los, niet normaal. Niemand minder dan Cece Winans. Een gesprek met haar hoor je straks. En dan zal ik het ook tussendoor vertalen. Maar zometeen eerst raad het vakantieland. Cece Winans komt eraan ook nog met muziek. En dit is Jezus Overwinnaar.

0: Zometeen hoor je een gesprek met haar, Cece Winans, en nu Worthy.
1: Vakantieland gezocht.
0: Wie gaat er vandaag vandoor met een Grootnieuwsradio sleutelhanger, het notitieboekje of de blessingskaartenset? Dat zijn de prijzen, maar het draait natuurlijk om de zoektocht en dat we iets wijzer worden over onze mooie wereld. Zo laat Mireille weten, ik ben wel benieuwd naar dat land van de stropdas. En ze laat ook weten wat zij denkt dat het is. Mireille, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, een stropdas vindt zijn oorsprong in dit land. Wat denk jij?
2: Ja, ik denk Groot-Brittannië.
0: Oké, we voeren in Groot-Brittannië. Helaas, dat is niet de goeie. Maar ik roep het al 2 weken. We hebben meer hints en je hoeft het niet te weten bij de eerste hint. Dus spelen we door voor hint 2? Ja, toch?
2: Zeker.
0: Heel goed. Ik heb het applaus al klaarstaan voor je, hoor. Dit gaat echt goed komen. Hint 2 is, het heeft meer dan 1000 eilanden.
2: Meer dan 1000 eilanden.
0: Ik vind hem ook lastig, hoor. Als ik het, ja, ik weet het natuurlijk al, maar als je zegt van, hey, doe maar gauw hint 3, dan doen we dat.
2: Ja, doe maar. Ik heb wel een beetje een vermoeden, maar
0: dat foute antwoord, die is wel heel hard, hè? Maar ik ben toch wel, benieuwd. Wat is je vermoeden?
2: Ja, ik denk iets van Australië of Nieuw-Zeeland of zo.
0: Oké, hint 3. Dubrovnik was een belangrijke filmlocatie van Game of Thrones. Dat is hier dus opgenomen. Dubrovnik.
2: Dubrovnik zegt me echt helemaal niks.
0: Oké. Gaan we gauw door naar hint 4. En dan hoop ik dat je er bent. En anders dan, dan zoek je gewoon een troostprijs uit. Zo ben ik dan ook alweer. Hint 4 is de Adriatische kust en helder blauw water. Het wordt ook wel eens een beetje het Italië aan de andere kant genoemd. Italië is het dus niet. Gaat er dan iets bij je dagen?
2: De Adriatische kust.
0: Ja. Beetje een, ja, heb je een hulplijntje daar?
2: Ja, ik vroeg het al, maar hij reageert niet, die hulplijn.
0: Helaas, je hulplijn heb je. Wat heb je eraan als je het moment suprem?
2: Nou, hij is druk aan het verven, misschien is dat het.
0: Nou, dan heb je er toch heel veel aan. Heel goed. Ja, dit is een land, ik moet eerlijk zeggen, veel mensen hebben het gegoogeld. En die zeiden ook van, ja, ik had het anders helemaal niet geweten. Dus ik ga het je laten weten.
2: Nou, mag ik nog een idee zeggen?
0: Ja, tuurlijk.
2: Ja, als ik denk aan de Adriatische kust, denk ik een beetje aan Rusland. Maar is dat dan een vakantieland? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
0: Ja, ik denk dat er mensen naar op vakantie gaan. Misschien nu iets minder, maar het is hem niet. Ah. Je bent al wel ietsje meer in de buurt, kan ik dat zeggen. Ja, Rusland is natuurlijk mega. Maar er zijn verschillende mensen die hebben het opgezocht. Dus ik vind, als we dan toch een beetje vals spelen, dan mag dat voor jou ook wel. Margriet laat bijvoorbeeld weten, even googlen, vertelt mij direct dat het Kroatië moet zijn. En ik had dat zelf nooit geweten. Ze vindt het ook een leuk weetje. En Wanda die laat weten, ja, het gezochte land is Kroatië. Dat had te maken met soldaten die hun nekdoeken in een andere vorm gingen dragen om herkenbaar te zijn.
2: Nou, ik heb echt nooit gedacht dat daar de stropdas vandaan kwam.
0: Nee, hè? Dat wist ik dus ook niet. En daarom zeg ik, de prijs die is gewoon voor jou. Want laten we je gewoon daar blij mee maken. Weet je al wat je wil hebben uit onze prijzenkast?
2: Ja, ik wilde graag die kaartenset.
0: De kaartenset. Daar heb je een hele goede keuze mee gemaakt. Die komt jouw kant op. En jullie zijn dus druk bezig in huis, begrijp ik?
2: Ja, we zijn lekker aan het verven.
0: Ah, wat gaat er op de muur?
2: Nu komt er wollig grijs op. Dat zit er al op, maar het is een beetje niet zo mooi meer. Dus dan maken we het even weer netjes.
0: Wat heerlijk. Echt zo'n zomerklus, hè?
2: Ja. Nou. En het droogt lekker snel met het weer, dus dat is mooi.
0: Ja, zeg dat. Klussen dan. En ik hoop dat de radio een beetje verlichting geeft in het harde werk met deze temperatuur.
2: Dat is zeker heel gezellig.
0: Goed zo. Dankjewel voor het meedoen, Mireille.
2: Graag gedaan.
0: Zometeen.
2: En een fijne dag nog.
0: Ja, jij ook, hè. Groetjes daar ook aan de hulplijn.
2: Zal ik doen.
0: Doei doei.
2: Doeg.
0: Zometeen muziek van Amy Grant. En dit zijn Reni en Elisa. Wij zien Jezus.

0: Amy Grant en Holy, Holy, Holy. En je zou kunnen zeggen, we gaan van de ene grand dame in de gospelwereld naar de andere.
1: Groot Nieuws Radio.
2: De kernboodschap.
0: Vandaag een speciale editie. Ik mocht Cece Winans interviewen. De zangeres van Worthy, je hoorde hem net nog. Worthy of It All, Goodness of God, Believe for It. Ja, een echte gospelster, zeker in Amerika. In augustus staat ze in Ahoy, Rotterdam, samen met Charity Gill. En ik vroeg haar waar ze naar uitkijkt voor die avond.
3: I'm looking forward to the presence of God and celebrating with all my brothers and sisters in the Netherlands. I had an awesome time last time we were there. And coming with an incredible artist, Charity Gill. Yeah, I'm just excited about what God is going to do.
0: What was so awesome about that night? Do you still remember?
3: You know, first of all, whenever I travel overseas, it never ceases to amaze how much more we are alike than different. And how worshiping with your brothers and sisters, shows the love of God, you know, and how he loves us all, but also as we worship him in spirit and in truth, how he shows up, you know. And I just remember the sweet spirit and the kindness of the people, but the sweet spirit of the Holy Spirit moving in such a way that's where I sit back and say, wow, he does it here too.
0: Wow.
3: You know,
0: yeah, he's the same everywhere, right?
3: He's the same everywhere.
0: Yeah,
3: and that's just a beautiful thing to see.
0: Ze kijkt uit naar de aanwezigheid van God en dat vieren met alle broers en zussen in Nederland. De vorige keer was geweldig en daarom heeft ze er zoveel zin in. Ik vroeg haar, wat was er dan zo geweldig aan die vorige keer? Nou, altijd als Cece naar het buitenland reist, dan verwondert ze zich dat mensen meer op elkaar lijken dan we van elkaar verschillen. En dat samen worshipen de liefde van God laat zien. Hij houdt van ons allemaal. En als je hem aanbidt in geest en waarheid, dan is hij er. Ze herinnert zich nog de lieflijke aanwezigheid van de geest, hoe aardig mensen waren en dat de Heilige Geest bewoog op een manier waarop Cece achterover kon leunen en denken, ja, wow, hij doet het hier ook. Hij is overal hetzelfde. Ik vroeg Cece, wat verwacht je dan van de avond die er aankomt? Hetzelfde of iets nieuws?
3: I always expect something greater, something new and something greater, because God, he has proven to never run out. and he always, he never ceases to surprise me in how he moves. So I expect something new, but I expect something greater.
0: Ze verwacht altijd iets groters en iets nieuw. God heeft bewezen dat hij nooit tekort heeft, hij raakt nooit op. En God weet Cece altijd te verrassen in hoe hij beweegt. Ja, een concert van Cece draait dus om God ontmoeten. Hoe bereid je daar nou op voor als bezoeker?
3: You come expecting, releasing your faith. Come expecting, praying. Start praying for it now. You know, because when we pray and we cry out to God and we release our faith, it moves him, you know, and he responds to our faith. And so come not to spectate, but come to participate, you know, in what God wants to do.
0: Kom met verwachting en geef je geloof de vrije ruimte. Bid voor de avond, bid er nu al voor. Ja, en als we bidden en God aanroepen, dan reageert hij daarop. Wees niet alleen een toeschouwer, maar wees ook een deelnemer van wat God wil doen. Nou kennen we Cece van verschillende nummers met het woord worthy erin. Waarom wil ze eigenlijk zingen over de waardigheid van God?
3: Because first of all, we're instructed to praise him throughout the word, commanding us to worship God, to praise him, to lift him up. We understand that there's power in praise, there's deliverance in praise, there's healing in praise. As we lift him up, I heard a speaker even over the weekend say when we remind God who he is, then he tells us who we are. So a lot happens in the presence of God, and God inhabits the praises of his people. So as we worship him, we experience him. As we lift him up, he draws people to him. And so there's so many reasons why, but but we're commanded to praise him. And trust me, when we do, we benefit.
0: De Bijbel leert ons dat we God moeten aanbidden. Er is kracht in aanbidding, bevrijding en genezing. Als wij hem verhogen, dan herinneren we hem aan wie hij is en vertelt hij ons wie wij zijn. Er gebeurt dus veel als je God aanbidt. Hij troont op de lofzang van zijn mensen, hij woont daarin. En als wij hem aanbidden, dan ervaren we hem. Als we hem verhogen, trekt hij mensen naar zich toe. Er zijn veel redenen om God te aanbidden, zegt Sisi. En vertrouw mij, je ontvangt er ook heel veel door. Ja, Sisi komt niet alleen naar Nederland, maar samen met Charity Gill. Beide hebben ze natuurlijk veel muziek gemaakt voor de wereldwijde kerk. Hoe is het dan om het podium te gaan delen?
3: Oh man, I look forward to it. Because I'm blessed by Charity so much. I love her ministry. I love her heart. I love her husband, their whole team. And so I look forward to it because I'm going to be blessed by listening to her. And I know God is going to use us both for his glory.
0: Will you also be singing together?
3: I don't know. I don't know what might be in store. Maybe, maybe not, but maybe.
0: It's a little surprise.
3: Whatever God wants to do.
0: Sisi kijkt er enorm naar uit. Ze houdt van Charity's bediening, haar hart, haar man, het hele team. En ze wordt zelf ook gezegend door naar Charity te luisteren. Sisi verwacht dat God hun allebei gebruikt voor zijn glorie. En of ze ook samen gaan zingen, dat weet Sisi nog niet. Dat ligt eraan wat God in petto heeft en wat hij wil. En na dit concert gaat Sisi door naar Duitsland. En dus vroeg ik haar tot slot, wat is de boodschap die ze heeft voor Europa?
3: Oh, that God, Jesus reigns. God is worthy. He loves you. You know, that's always the greatest message is to remind people that God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. So the love of God makes all the difference in the world. He loves us unconditionally. And we want to know that we want to leave the message that Jesus saves. Those of us who don't, you have people in our lives that don't know the Lord. Bring them to the concerts. We want people to come to know who Jesus is.
0: We'll take notes. Thank you so much, Sisi Wynans.
3: You're welcome.
0: Thank you for your time.
3: You got it. God bless you.
0: Jezus regeert, God is waardig, hij houdt van je. Dat is altijd de grootste boodschap. Mensen herinneren dat God de wereld zo lief heeft dat hij zijn enige zoon gaf. Zodat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ja, die tekst zit zo duidelijk bij mij er ook in. De liefde van God maakt al het verschil in de wereld. Hij houdt onvoorwaardelijk van je. En Jezus redt, dus neem mensen mee die hem nog niet kennen naar het concert. Wij willen dat mensen Jezus leren kennen. Aldus Sisi Wynans. Op 26 augustus staat ze dus in Rotterdam. Ja, en tickets zijn nog te koop. Zometeen muziek van Stuart Townend. En dit is het prachtige. U maakt ruimte voor mij. Chapel Worship.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdes.

Stuart Townend en Oh to See the Dawn. Is er iemand die op dit moment op een bootje zit te luisteren? Waarom ik dat wil weten, hoor je zo na muziek van Hilary Scott en de Scott Family.

0: Ik weet dat u mij ziet en ik weet dat u mij hoort. Hillary Scott met de Scott Family en Thy Will.
1: Is er iemand die...
0: luistert vanaf een bootje. Ik heb wel André al, die zegt... ik zit hier voor een open brug op bootjes te wachten. En het duurt allemaal lang, file. Nou, succes daarmee. Zit jij gewoon misschien wel in alle rust te luisteren op een bootje? En dat mag van alles zijn, hè? Meld je dan in de Grootnieuws Radio app. Vind ik leuk, misschien spreek ik je dan zo meteen wel na 11 uur. Muziek van Hillsong Chapel hoor je zo na Ademproject. En Kostbaar. Bij u.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet, geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZKB verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De natuurbrand in het noordoosten van Limburg heeft een enorme impact op Venray, zegt de burgemeester. Het is een enorm gebied en ik ga ervan uit dat er van de natuur weinig over is, zegt hij. Net als gisteren worden er 2 blushelikopters van het leger ingezet. Zo'n 300 brandweermensen zijn in actie gekomen. Kinderen die al jong op social media zitten halen slechtere cijfers op school, blijkt uit een Italiaans onderzoek. Vooral in Italiaans en wiskunde halen ze vaker onvoldoendes dan kinderen die er pas later mee begonnen. Opvallend is dat er bij Engels nauwelijks verschil was te zien. Misschien omdat op internet veel in het Engels is. Na het drama in Ceuta is Spanje bang dat opnieuw een groep vluchtelingen is omgekomen toen ze probeerden naar Europa te komen. Ze zaten op een boot die 2 weken in de buurt van Mallorca ronddobberde. 2 mensen op de boot leefden nog. 17 anderen zouden de oversteek niet hebben overleefd en zijn vermist. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. De temperatuur gaat dan omhoog naar 28 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan in het zuidoosten en oosten een klap onweer voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is een ongeluk gebeurd tussen Vianen en Afrit Everdingen. Er liggen nu nog voorwerpen op de weg en daarom zijn 2 rijstroken dicht. Het verkeer kan keren bij afrit Beest, afrit 14 is dat, en dat kost je ongeveer 10 minuten. De A12 richting de Duitse grens, want wordt gecontroleerd. En daarom sta je vanaf knooppunt Ouddijk 15 minuten in de file. En tot slot een melding vanuit de NS. Want door de natuurbranden in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray.
7: Is er iemand die op een bootje luistert? We weten dat André in de file staat voor een brug. Maar ik zoek echt iemand die vanaf een bootje luistert. Als dat zo is, meld je dan, hè. En laat ook weten waar en of je op een motorbootje zit, een zeilboot, een cruiseschip. Het kan allemaal. De ontknoping hoor je na deze van Lauren Daigle.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedenstadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Eunice in de zomer. Het christelijke radiostation.

0: Lauren Daigle.
1: Zomer.
0: Fijn dat je luistert. Ja, we zitten midden in de zomer, dat hoef ik je vast niet uit te leggen. Maar het betekent dat het hier tussen 10 en 12 iets anders klinkt. En we doen dit programma samen. En ik weet dat er mensen zijn die de radio echt overal mee naartoe nemen. Maar nu heb ik een vraag.
1: Is er iemand die
0: op een bootje naar ons aan het luisteren is? En die is er. Ik krijg een berichtje binnen van Job. Die zit op de Sophia. Wat een mooie bootnaam. Het is ook een mooie boot. Een mooie witte boot met een beetje blauwe accenten volgens mij. Vanmiddag lekker varen, zegt Job, vanuit Zeewolde. Groetjes aan alle luisteraars en iedereen die de uitzending verzorgt. Nou, groetjes terug natuurlijk. En ben je vanmiddag in de buurt van Zeewolde? Kan het me zomaar voorstellen. Mooi stukje Nederland natuurlijk. Dan zou ik zeggen, even zwaaien naar Job. Je herkent hem aan de boot Sophia. Maar hij is niet de enige. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Arie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat goed. Ik deed net die oproep en die hoorden jullie dus.
2: Ja, wij zetten net de radio aan en hoorden wij jullie oproep. Ik denk, nou, dan moeten we toch maar even reageren. Want wij zitten op een boot inderdaad.
0: Ik wou zeggen, wat is jullie situatie als jullie radio aan het luisteren zijn? Op het water, toch?
2: Ja, klopt. Wij hadden net ontbeten. Wij liggen sinds zaterdag in de Biesbos met ons boot. En we hadden net ontbeten, dus we zetten de radio aan. En eigenlijk hoorden we best wel snel de oproep. Dus dachten, nou, sturen we een appje.
0: Nou, goed zeg. Wat zie je als je om je heen kijkt? Ja, water, maar wat nog meer?
2: Ja, waar wil ik? In de Biesbos. We zien heel veel wilgen, riet, omgevallen bomen. Op het moment veel waterplanten, groen.
0: Ja, water staat laag, denk ik, hè?
2: Ja, nou, het valt hier wel mee. Omdat de invloed vanuit zee is op een gegeven moment zo groot dat het verder niet zo heel veel meer kan zakken. Dan wordt het alleen wat zouter, denk ik. Ik weet niet of dat hier eigenlijk ook al kan.
0: Oké. Okay. Hey, ja. En wat voor boot zit je op? Is dat jullie standaard vakantieboot?
2: Ja, daar komt het wel op neer. We zitten op een kruiser van 10 meter.
0: Oh, wow.
2: Dus daar zijn we vaak de vakanties mee op pad.
0: Ja. Ja, ik vind dat altijd wel mooi hoor, die manier van leven op het water. Het is een soort kamperen waar ik in principe niet de grootste voorstander van ben, maar dan weer heel anders. Zie jij dat ook zo?
2: Ja, dat klopt. Dat deed het grote voordeel is dat je niet elke je tent hoeft in te pakken. Dat, dus we houden ook van kamperen, maar ja, op een gegeven moment moet je keuzes maken. En wij zijn voor de boot gegaan. Dus ja, het is eigenlijk kamperen op het water. En ja, je hoeft niet te zoeken naar een plekje aan het water, maar op het water.
0: En wat vinden jullie er zo mooi aan?
2: Gewoon lekker met elkaar quality time hebben. Veel dingen met elkaar doen. Zwemmen. Leuke dingen. Dus het is gewoon vooral de quality time met elkaar. Dat is denk ik het lekkerste.
0: Ja. Jij hebt ook dan niet zo heel veel nodig, denk ik?
2: Nee, eigenlijk niet. Je hebt water. Als je zin hebt, dan spring je erin. En als je zin hebt om te chillen, dan ga je dat doen. Dus, maar ja, dat is eigenlijk op een camping niet anders natuurlijk. Maar, ja.
0: Nou, heerlijk om te horen, Arie. Op de Biesbos dus. Of in de Biesbos moeten we dan eigenlijk zeggen. Op een boot in de Biesbos is een gebied waar ik niet altijd over hoor. Maar ik weet dat het daar inderdaad heel mooi is. Dus ik zou zeggen, geniet van je vakantie. En leuk dat de radio aanstaat. En heerlijk ook hoe laat jullie zijn begonnen. Lekker laat ontbijten. Zalig.
2: Ja, onze kinderen die lijken op mij. Dus die slapen uit. Dus,
0: ik zou het ook doen.
2: Die was gisteren om 9:30 wakker. Dus die is 2. Dus,
0: Nou, dan is inderdaad wel wat slaap in te halen. Dankjewel.
2: Ja, lekker. Ja, hoi hoi.
0: Ja, zometeen dan hoor je Keith Green. En als we het hebben over genoeg hebben op vakantie, genoeg aan elkaar en genoeg aan water, dan sluit deze misschien wel heel mooi aan. Cherish Music met Sharon Kipps en Gilbert Tera. Voldoende? Juist. Voor vandaag.

0: Creating Me a Clean Heart, je hoorde Keith Green. Ja, en op mijn vraag of er iemand vanaf een bootje aan het luisteren is, zijn we nog niet klaar. Bernard die meldt zich ook nog. En hij zegt, yes, wij varen op de Vea bij Grauw. Mooie boot ook, zeg. Ik denk al een wat oudere boot, een beetje zo sloepachtig, maar dan wel nog veel groter. Ja, ik heb er echt niet al het verstand van, dus sorry als ik het helemaal verkeerd zeg, maar het ziet er prachtig uit. Indrukwekkend stijl, vlaggen er ook aan. Nou, dus ook even zwaaien naar Bernard als je hem ziet. Ja, zoals je de radio altijd mee kunt nemen, zo zijn onze podcasts ook altijd te beluisteren. Maar welke moet je kiezen uit al die afleveringen? We hebben een tip voor je. En vandaag van mijn eigen podcast Brandstof met coach en schrijver Reinier Sonneveld. Hij onderzocht in de afgelopen jaren het wezenlijke van menselijke verbinding. En hij schreef zijn bevindingen op in het boek Klik. Wil je meer verbinding? Stel jezelf dan op alsof je al verbonden bent. Dat is een van de tips uit zijn boek. En ik vroeg aan Reinier, hoe werkt dat?
1: Ja, ik denk dat het voor heel veel dingen geldt waarin we proberen te groeien. Dat het helpt om te leven alsof het al zo is. En dat kan vaak maar een beetje. Maar bijvoorbeeld, een van de belangrijkste dingen in een gesprek is dat er een soort ontspanning groeit. Nou, die ontspanning kun je in je omgeving brengen door wat rustiger muziek aan te zetten, geen bonkmuziek, door het licht wat zachter te maken. Maar je kunt het ook in je lijf stimuleren door, weet ik veel, bijvoorbeeld, dat is een belangrijke die voor mij goed werkt, om tegen mezelf te zeggen, ik hoor hier thuis, dit is veilig terrein, wij horen bij elkaar, wij zijn vrienden. Dat is niet iets van een mantra wat ik de hele tijd in mezelf dan zit op te dreunen, maar dat kan ik wel eens tegen mezelf zeggen en dat helpt om nou ja, en er zit iets als offerigs in. Mm-hmm. In de zin dat, ja, dat is niet wat ik op dat moment helemaal voel. Maar ik houd mezelf dat voor. En dat geeft een soort kalmte. Waardoor ik als het ware een soort voorschot neem op waar ik eigenlijk wil zijn.
0: Klinkt ook wel als geloven. En ja, dat brengt me bij de boodschap van jouw boek. Die is niet per se christelijk. Het ligt er tenminste, ja, die is wel christelijk, maar het ligt er niet bovenop. Het is niet een christelijk boek. Nee. Maar wat gebeurt er als je geloof koppelt aan betere gesprekken?
1: Ja, nou ja, dus ik ben zelf een gelovige jongen. En dit boek is wel neutraal, omdat ik denk, ja, gesprekken is voor iedereen. Dus ik vind het heel belangrijk om dan niet exclusief te zijn daarin. Geloof is natuurlijk een van de plekken waar je intimiteit met elkaar kunt beleven. In de zin van dat je werkelijk van hart tot hart spreekt. Er is ook heel veel oppervlakkigheid. En dan blijven we eindeloos zeuren over kerk en dominees en voorgangers en en regels en hoe het allemaal mot. Maar het kan echt een plek zijn waar veel intimiteit is. En wat dieper bekeken is, wat ik een van de mooie kanten van het christelijk geloof is dat we geloven in een drie-eenheid. En dat is heel eigenaardigs in natuurlijk. Ja, er is één God, maar die is op één manier een soort gemeenschapje, een soort gezinnetje in zichzelf. Mm. En daarmee zeg je zoiets als, God is niet eenzaam, maar God is in zichzelf contact. God is in zichzelf een ziel waarin zielsverwantschap wordt ervaren. Nou, dat suggereert al heel veel, als wij van die maker vandaan komen, dat suggereert al heel veel over waar onze ziel blijkbaar naar verlangt. Dat zielen in zichzelf niet genoeg zijn. Zielen willen bij een ander zijn.
0: Wauw. Aan het begin had je ook al zo'n mooie uitspraak, naar aanleiding van het boek van Martin Buber, volgens mij. Mm. Ja, over in elkaar ook God zien. Dat heeft hier ook mee te maken. Ja. Ik zat ook te denken, is verbinding maken ook niet gewoon liefde?
1: Ja, dat is vrijwel hetzelfde. Sterker nog, dus bijvoorbeeld Bowlby is een van de grote onderzoekers over verbinding en van de klassieke wetenschappers hierover. En die schreef eerst inderdaad, in al zijn onderzoeksvoorstellen, schreef hij over liefde. Alleen op een gegeven moment, maar dat liep allemaal maar niet. En niemand nam die onderzoeksvoorstellen serieus. En op een gegeven moment ging hij het maar attachment noemen. En verbinding en zo.
0: Oh ja.
1: En toen opeens werden ze onderzoeksvoorstellen serieus genomen. Dus het woord verbinding is ook een soort manier om het ietsje neutraler te formuleren. En dan, ja, en dan klinkt het, en voor een deel van de mensen is het dan klinkt het wat minder religieus en wat minder moralistisch. En dat helpt dan om feitelijk dezelfde boodschap door te geven. En dat gaat natuurlijk gewoon over liefde.
0: Ja, dat proefde ik ook echt in je boek. En ik ben zo benieuwd wat mij betreft zou iedereen op de wereld het boek moeten lezen. Want ik denk dat de wereld er dan anders uit zou zien. En daar sta ik nog steeds achter. Het boek Klik van Reinier Sonneveld is een echte aanrader. En ons gesprek ook, zeg ik in alle bescheidenheid. Je vindt hem op de Brandstof Podcast, op onze website of in onze app of via jouw favoriete podcastkanaal. Dit is muziek van de Opwekking Band, maar wat wil jij horen? Zometeen vraag ik het nog een keer aan je. Dit is Jezus, uw naam.

0: De Opwekking Band en Jezus, uw naam.
1: De roadtrip.
0: Onderweg naar huis vanaf vakantie of een andere bestemming. Of juist onderweg naar een vakantiebestemming toe. Wat is de muziek die je daarbij wilt horen? Die mag je nu doorgeven in de app van Groot Nieuws Radio. En dan draai ik hem zo meteen voor je. Ja, vandaag hebben we een beetje een waterthema te pakken. Dus onderweg kan ook natuurlijk op het water zijn. Ik krijg nog een appje binnen van Willem Reedijk. Die is ook aan het varen met een boot, maar dan voor het werk. Hij is de watergangen aan het schoonmaken met een elektrische maaiboot. Dat ziet me er een partijtje stoer uit. Ik zie je parasol erbij. Maar op je profielfoto, ja, daar kijk ik dan toch stiekem even op. Ja, het is gewoon echt een maaier, maar dan in het water. Joh, ik wist helemaal niet dat dat bestaat. Willem, kun je daar een goed nummer bij gebruiken? De roadtrip op het water. Laat het me vooral weten. Maar ben jij niet Willem en heb je zin in een hele goede plaat? Dan mag dat ook.

0: Open the eyes of my heart. Je hoorde natuurlijk Michael W. Smith.
1: De roadtrip.
0: Ja, en daarvoor gaan we naar iemand die je al eerder hoorde in dit programma. Toen mocht ik haar zelfs interviewen. Ja, dat was wel iets bijzonders hoor. En ik weet dat ze geliefd is. Dat blijkt maar weer uit de voorkeur van Gerard Vos. Want zijn verzoekje voor vandaag, de roadtrip plaat, komt van C.C. Winans. Dit is Come, Jesus, Come. Speciaal voor jou, Gerard. En wij genieten allemaal mee.

0: Nieuwsradio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Nieuwsradio.
1: Het campingpreekje.
2: Iedere dag rond 11:45 duiken we de Bijbel in. Deze week met Mirjam van Krieken. Ze is spreker, trainer, loopbaancoach en oprichter van Manna Ministries. Ze neemt je mee naar Daniël. Je hoort over loslaten, identiteit, vasthouden, vriendschappen en de rode draad van God.
3: Ik lees jullie voor uit Daniël 1, vers 6. Onder hen waren enkele Judeërs. Daniël, Chananja, Misaël en Azaria. Maar de hoofdeunuch gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Belteshazzar, Chananja Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniël en zijn vrienden kwamen na 1500 kilometer, zo'n beetje 80 dagen, aan in Babylonië, in de stad Babylon. Babylonië was een wereldrijk. Israël was maar één koninkrijk. Koning Nebukadnezar bestuurde tientallen volken. Het Babylonische Rijk omvatte miljoenen inwoners verspreid over een enorm grondgebied. En Babylon was de belangrijkste stad. En gigantisch, van de Perzische Golf tot aan Egypte. Voor Daniël en zijn vrienden was dit een ongelooflijke indruk. Meerdere verdedigingsmuren, brede stadspoorten en de belangrijkste Ishtarpoort. Vanaf deze poort liep een brede processieweg de stad in. Met hoge muren met afbeeldingen van leeuwen. En deze route werd gebruikt tijdens religieuze optochten ter ere van de Babylonische goden. En op veel plekken waren tempels van Babylonische goden te zien. Daniël en zijn vrienden hadden Joodse namen. Daniël betekent: God is mijn rechter. Wat betekent: ik sta onder zijn gezag en in relatie met hem. En de betekenis van namen in die tijd waren diep. Het zei iets over iemand identiteit, karakter of de omstandigheden rond de naam. En ze kregen alle vier een nieuwe naam. Daniël werd Belteshazzar. Dat verwees naar de Babylonische god Marduk. Marduk was de oppergod van het oude Babylon en dit was een slimme, strategische zet van koning Nebukadnezar. Als onderdeel van de integratie in zijn koninkrijk wilde hij er alles aan doen om de identiteit van deze jongens af te nemen. Hij nam ze de naam af die een diepe identiteitsverbinding had. Identiteit. Wie of wat bepaalt voor mij wie ik ben? Waar wordt de identiteit van de mens door bepaald? En zoals we zijn opgegroeid, bepaalt voor een groot deel wie we zijn, samen met onze gaven talenten. Maar bepaalde omstandigheden zijn sterk van invloed op hoe we onszelf als mensen voelen.

0: 66730. Dat was het gevangennummer van Corrie ten Boom toen ze in concentratiekamp Ravensbrück zat. Na haar vrijlating uit het kamp Ravensbrück trok Corrie de wereld in om iedereen te vertellen over Jezus. Haar quote was: "You can never learn that Christ is all you need until Christ is all you have." Je zult nooit ontdekken dat Christus alles is wat je nodig hebt, totdat Christus het enige is dat je hebt. Waar haal jij je identiteit uit? Misschien voelt het alsof de omgeving inbreuk doet op wie jij bent, terwijl je niet zo bent. Of misschien word je klein gehouden of in een keurslijf geduwd. Wat als jouw identiteit wegvalt? Kun je dan, net zoals Corrie ten Boom, zeggen: "Je zult nooit ontdekken dat Christus alles is wat je nodig hebt, totdat Christus het enige is dat je hebt." Of: "Hoe zou jouw leven er anders uitzien als je ten volle zou leven vanuit de identiteit die je uit Christus haalt?"
1: Mirjam is een van de sprekers van de RCN Vakantiekerk deze zomer. Wil je weten waar je die vakantiekerken vindt? Kijk op rcn.nl/vakantiekerk. Jesus at the center.

0: Jesus at the Center, House of Worship met Israel Houghton en Naomi Rain. En dat betekent dat we zo heel soepeltjes, hoor je het, doorgaan naar de lunchroom. Daan, jij bent er gewoon weer bij zo, hè?
1: Zeker, ik heb er zin in.
0: Goed zo, ja. Ik ook. En ik denk dat zij er ook zin in hebben, Eline en Reijer. In ieder geval om jou een hele mooie boodschap mee te geven, zo op het randje van Eunice in de zomer. Dit is namelijk het prachtige Veilig. Veel plezier zo met Daan en een hele mooie dinsdag. Dat is het toch? Ja.
2: Stil, mijn ziel, wees stil. Je bent veilig.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP nieuws van 12 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een kwart van de vrouwen in ons land gebruikt een app om hun menstruatie in de gaten te houden, maar daar moet je wel mee oppassen. Volgens de autoriteit persoonsgegevens verzamelen die apps een hoop gegevens, maar is niet duidelijk wat ermee gebeurt. Die kunnen in handen komen van adverteerders of hackers. De bosbrand in het noorden van Limburg wordt helemaal aan de andere kant van Nederland geroken. De brandweer werd erover gebeld door mensen in de provincies Gelderland en Overijssel. Maar ook ruim 150 kilometer verderop in Friesland kunnen mensen de brandlucht ruiken. De Friese brandweer vraagt mensen om er niet meer over te bellen. Een man uit Den Haag is overleden nadat hij gisteravond werd neergestoken in de Haagse Schilderswijk. Buurtbewoners hebben de dader vastgehouden tot de politie er was. Hij is aangehouden. Het lijkt erop dat er kort daarvoor een ruzie was. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. Het weer van Weer Online? Het is vandaag zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan in het oosten een klap onweer voorkomen. Vannacht komt de temperatuur niet onder de 20 graden uit. En dat was het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Door de natuurbrand bij Venray zijn er verschillende dingen aan de hand. De A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar is bij Venray Noord de afrit dicht. Het verkeer kan keren bij de volgende afrit. En ook de NS ondervindt last van de natuurbrand. Daardoor rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boxmeer en Venray. Tot slot nog een wegafsluiting, de N264 Uden richting Gennep. Tussen Volkel en Odiliapil ligt olie op het wegdek.
13: 2:12. Onze twee schuifdeuren van onze lunchroom staan weer tot 2 uur open. En die worden zo dadelijk geopend door deze twee zangeressen.

0: Heb jij liefde voor God en een hart voor mensen? Ontdek de deeltijdopleiding Pastoraal Werk van het Evangelisch College. Groei in je geloof en ontwikkel pastorale vaardigheden. Meld je aan voor een open dag op evangelischcollege.nl/pastoraat.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: Ontdek onze deeltijdopleiding Pastoraal Werk op evangelischcollege.nl/pastoraat.
3: Van school

0: Nicky anders doet.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Alle dames, vliegersvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
8: De Lunchroom.
9: Met Daan Hartgers.
8: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: Hartelijk dinsdagmiddag, lunchroom vrienden en vriendinnen hier in onze lunchroom. En we weten dat ook heel veel mensen vanaf hun vakantieadresje naar ons luisteren. Nou, in dat geval lijkt het me leuk om even te weten waar je zit. Hè? Op dit moment, of waar ligt je, of waar fiets je, of waar snurk je. In het binnenland, buitenland, thuis, vakantie vieren. Nou, laat het ons maar even weten via onze Grootnieuws Radio app. Ik had het nog helemaal niet gezegd, maar hartelijk welkom natuurlijk. Gezellige boel hier weer, volle bak hier weer, we zijn er weer. En weer tot 2 uur, ik zou zeggen, zoek een stoeltje. Zoek wat praatgezelschap of zoek niemand, hè. Geniet gewoon in je eentje. Gewaardeerd dat jullie er zijn, van heel laat tot heel vroeg.
3: Voor de vroege ochtenduurtjes, voor het klaarstaan elke dag. Voor het biertje, de gesprekken, tot diep in de nacht. Voor je vragen, je antwoord, je blijven tot het licht wordt. Daarvoor wil ik zeggen, bedankt.

0: zeg maar dag tegen onwaarheden en leugens. Bye bye, Seth Slieter.
1: De dagtekst.
0: Die komt vandaag uit 1 Timotheus 6, vers 9... waar staat wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. De dagtekst van vandaag, 1 Timotheus 6, vers 9.

Great Thou Art. 2 jaar geleden bestond dit bekende christelijke lied. Hè, hoe groot zijt gij? 75 jaar. En deze Matt Redman die dacht, nou, is een mooi moment om dat te vieren. En daar maakte hij deze nieuwe versie van. En dat werd, nou, deze prachtige versie, kan ik wel zeggen. Ondertussen komen er heel veel appjes binnen. Ik vroeg aan jou, waar zit je momenteel? Ben je met vakantie? Of zit je gewoon lekker thuis? Of waar dan ook? Nou, Danielle, die appte mij net. We zijn onderweg naar Nederland. Met ons gezin. Dus ik neem aan, terug van vakantie. Sander is even weg van de vakantie om een vriend bij te staan bij de begrafenis van zijn vader. Annette, die laat ons weten dat we ze in Punthorst zitten, luisterend naar Groot Nieuws Radio. En Edwin die zegt, je maakt overuren, Daan. En dat met deze temperaturen. Nou ja, de lunchroom is er elke dag, maar ik doe ook 's morgens blessings tussen 9 en 10. Maar met veel plezier hoor. Erg leuk vakantiebaantje. Oh.

0: brug over woelig water naar een nieuwe tijd. Elise Malla, het is 12:30. En daarmee is het tijd voor het Groot Nieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Het is eerst nog zonnig, maar later neemt de bewolking wel wat toe. En vooral in het zuidwesten is er kans op een onweersbui. Zware windstoten ook. Tropisch heet vandaag 30 tot 35 graden. Maar morgen wordt het ietsje anders. Mix van zon en ook wolken. Vrijwel droog, dan 23 tot 29 graden. Ietsje minder warm dus.
1: De lunchkaart.
0: Lekker man. Even zien, waar hebben we de kaart jongens? De kaart voor vandaag. Hallo? De kaart. Wat? Oh jongens, met dit warme weer gaat het allemaal ietsje trager. Maar ik heb hem hier voor me. De muzikale lunchkaart voor deze 4 augustus 2026. Mooi hoor, ziet er heerlijk uit. Ik laat ze even horen.
1: Menu A.
0: Met daarin het volgende, Cinderella. Mijn hulp is van u, heer. En...

0: Ja, ik mag niks zeggen. Mooi hoor.
1: Menu B.
0: Met als nagerecht He's My Son, oh, is ook mooi. Hoofdgerecht, Great Are You Lord, en dit voorgerecht.
2: Om Jemen

0: Oei, oei, oei, oei, oei. Ze hebben hun best gedaan weer in de keuken hier van onze lunchroom. Man, man, man, wat mooi.
1: Daan Hartgers.
0: Nou ja, het is aan jou. Welk menu gaan we straks helemaal uitserveren? Is dat A of is dat B? Laat het ons maar weten. En dat kan via onze Grootnieuwsradio-app.
2: De Lunchroom.
0: Wijsheid.
1: Het christelijke radiostation. Groot.

0: is.
1: Ja.
2: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
3: Door dit lied voel ik me geliefd.
2: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
4: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
2: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

Mooi geslaagd, hè, voor de blaastest. Mooi hoor, deze blaas erin. Veilig in uw arme jokerbuis. En ja, ik zat net te denken, we kennen het allemaal wel, hè. Van die stemmetjes in onze hoofden die zeggen, dit kun je niet, dat trouwens ook niet, en dat wordt hem niet. Dat kan over van alles gaan. In het geval van zanger Mark, van deze band van zojuist Casting Crowns, was dat zijn onzekerheid, zijn leerproblemen, zijn dyslexie. Hij leerde dat er een andere waarheid was. En wel om te luisteren naar Gods waarheid. Voice of the Truth hoorde je zojuist, Casting Crowns. Het is 10:50. Over precies 3 minuten en 50 seconden de uitslag van onze muzikale lunchkaart.

0: door de Battle Music. En je hoort nu de uitslag van de muzikale lunchkaart. Bedankt voor het stemmen. Frank die is een bikkie-tikkie-gretig. Die wil ze alle twee, maar dat kan niet. Het is één van tweeën. Erwin, dank voor het stemmen, zeg ik ook tegen Lisbeth, Jarnie, Tini, Henny, José, Maaike, Astrid, Alice en heel veel anderen. Ook Mario, onderweg naar Duitsland met de vouwwagen en met Groot Nieuws Radio en met Menu A.
1: De lunchkaart.
0: Met daarin de liederen.

Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter.

0: goede dinsdagmiddag, zeg. Wat een prachtig menu. Dank voor het stemmen op menu A met daarin History Maker. Mijn hulp is van u, heer. En Cinderella, die was van Steven Curtis Chapman. Morgen 12:30, nieuwe kaart.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
8: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 1 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de grote bosbrand in het noorden van Limburg. De wind verandert de hele tijd van richting en dat maakt het onvoorspelbaar. Vanmorgen waaide de wind naar het noorden, waardoor er zelfs in Friesland een geur hing alsof er veel barbecues aanstonden. Maar dat kwam van de brand in Limburg. Ongeveer 160 migranten zijn op het kanaal van een boot gered. Die was in brand gevlogen, waardoor de vluchtelingen overboord moesten springen. Britse en Franse schepen hebben ze uit het water gehaald. Het was een van de grootste reddingsoperaties in jaren op het kanaal. Voor zover bekend zijn er geen doden. De explosieve opruimingsdienst is uitgerukt voor iets verdachts in de buurt van een NAVO-terrein in Brunsum, Limburg. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. De weg naar de hoofdingang is afgezet. De politie wil tegen regionale media wel kwijt dat het in elk geval niet om een bommelding gaat. Het weer van Weer Online? Het is vandaag zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan in het oosten een klap onweer voorkomen. Lokaal kan het hard gaan regenen, waaien en onweren. En dat was het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Twee files vanwege de Duitse grenscontroles. Op de A1 richting Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid 5 tot 10 minuten extra. En op de A12 richting Duitsland vanaf Zevenaar heb je 15 minuten vertraging. Een file op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot doe je er 15 minuten langer over. We sluiten af met een wegafsluiting. De N264 richting Gennep. Daar ligt olie op het wegdek tussen Volkel en Odiliapeel.
0: Voor de een is God heel ver weg, onzichtbaar, onbereikbaar. Dit is hij voor anderen en je hoort het zo.
6: God is overal.
15: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
17: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
22: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
23: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
24: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
25: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedenstadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
26: De Lunchroom.
27: Met Daan Hartgers.
26: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: Met een beetje van die Gypsy Kings sfeer is juist, hè? Mooie klanken van Cela. Ja, doe me het even denken natuurlijk aan de vakantie. Gisteren hadden we het over vakantieherinneringen. Over vakanties die je zo weer over zou willen doen. Nou, er kwamen zoveel reacties op binnen. Ik denk, daar gaan we eens even op door. Nou, al liggend in mijn vakantiehangmatje, die het nog prima houdt met mij, dacht ik, stel, geld speelt geen rol. Waar zou je dan nog eens graag naartoe willen gaan? Naar een, ja, noemen ze iets, ver tropisch eiland, of naar de rust, hè, in de hoge bergen. Of naar een grote stad als New York. Of naar de Chinese muur. En dan niet dat restaurant, zou ik maar zeggen. Of naar de Victoria-watervallen, naar de Costa del Sol, tingelingeling. Of naar Drenthe, kan ook, hè. Nou, laat het ons weten via onze Grootnieuws Radio-app. Dus stel, geld speelt geen rol. Waar zou je dan nog eens graag naartoe willen gaan op vakantie? Droom eens even vanmiddag. Dat kan via onze Grootnieuws Radio-app.

0: Heroes, helden. Daarmee denken we misschien sneller aan muzikanten, artiesten, sporters. Maar in dit geval van deze muzikanten zijn dat hun ouders. Maar je kunt ook denken aan de mensen, noem eens in de zorg, buurtjes die zorgzaam op elkaar letten. Van die dichtbij helden die we moeten koesteren. Unsung Hero.
1: De plaat die je raakt.
0: Uw zachte stemgod leidde mij door mijn dalen. U was dichtbij in mijn donkerste nacht. Heer, ik ken u als een vader, ik ken u als een vriend. Ik leef met u in de goedheid van God. Die tekst die raakt het hart van Grootnieuwsradio vriendin Petra. Zij kent persoonlijk die donkerste dalen en ook weer hoe ze daar uitkwam. En of ik dit lied voor haar zou willen draaien. Maar natuurlijk, de goedheid van God. Ik

0: Phil Wickham, Brian en Jen Johnson zongen Halleluja, Forever. En daarvoor draaide ik speciaal voor grootnieuwsradiovriendin Petra het lied Goedheid van God. Het is 2:30. Dus even kijken naar het weer. Ik denk dat het warm is. Hè? Van buienradar. Vanmiddag eerst zonnig. De bewolking neemt wat toe. Vooral in het zuidwesten is er kans op een onweersbui. Zware windstoten. Ja, tropisch heet. 30, 35 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Vrijwel droog morgen. Dan 23 tot 29 graden. Ietsje minder warm dus.
1: Daan Hartgers.
0: Zeker. We hebben het vandaag over vakanties. Stel. Geld speelt geen rol. Waar zou je dan nog eens een keertje naartoe willen gaan op vakantie? Laat het ons weten.
2: De Lunchroom.

0: wat er te voelen valt.
1: Kom op voor de trap en mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar zeker dat je lijkt.
2: Groot Nieuws Radio.

0: je nu jong bent of wat ouder bent. Geen idee of je wel eens een beetje achterom kijkt, maar deze jonge en ook wat oudere muzikant deden dat. Toby Mac, Jamie McDonald, en ze concludeerden beiden: waar het ons niet meer lukte in ons leven, hielp God ons. Hij zette ons leven weer op de rails. Hij did it. God did it.
1: De lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: Ik kan elke middag hier in onze lunchroom rond dit tijdstip, rond 13:30, 14:15. We zitten een beetje in de vakantietijd. Ik denk, nou, dan dromen we eens even wat verder. Met mijn vraag van vandaag. Stel, geld speelt geen rol. Lekker. Waar zou je dan eens naartoe willen? Nou, Jan zegt naar Canada. Met een camper rondtrekken. Miranda die zegt, dag Daan, dan zou ik graag naar Benidorm willen gaan. Mario die zegt, met kerst en oud en nieuw naar onze zoon in Canada. Als geld echt geen rol speelt, dan met het hele gezin oud en nieuw vieren in Nieuw-Zeeland. Belinda, ik zou heel graag naar Portugal willen. Daar word ik zo gelukkig van. De eerste vakantie daar was geweldig. Fantastisch land, lieve mensen, en het is er zo mooi. José zegt, goedemiddag Daan. Goedemiddag José. Ik zou wel graag naar Israël willen en dan naar Rome of Venetië ook wel. Ze zeggen dat zulke prachtige, mooie, romantische steden zijn. Oei, José. Reinier die zou naar Antarctica op vakantie willen. Ik hou van de rauwe natuur en van pinguïns. Ja, dat is leuk. Hans die wil een lange cruise maken over de hele wereld. 6 maanden. En ook nog eens in de allermooiste hut. Henk, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Wat staat er op jouw verlanglijstje, Henk?
2: Nou, ik had ingevoerd van Trans-Siberië Express.
0: Zo.
2: Met de trein van Moskou naar Vladivostok.
0: Ja. Goeiedag, man. Dat is nogal een eindje.
2: Ja, dat is 7 tot 9000 kilometer ongeveer.
0: Och, man. Ja, ik denk een kwartiertje in de trein vind ik wel genoeg. Maar jij slaat een beetje door, Henk.
2: Ja, maar het moet wel heel mooi zijn.
0: Ja, hè? Wat heb je erover gelezen? Wat weet je er al van, Henk?
2: Ja, heel vroeger mijn vader, die had er een keer over. Die wou er graag, maar die is dit jaar overleden. Maar die gaat het niet meer meemaken, dus. Maar ik heb mezelf een keer op de vakantiebeurs georiënteerd. Ja, en dan denk je van, het is wel heel mooi. En dan georganiseerd, hè, want met de trein zo heen en weer. Dat, ik ga geen 7 dagen stilzitten in de trein.
0: Oh,
2: dus.
0: dat kun je nou weer niet, Henk.
2: Nee.
0: Maar ben je zo'n actieveling?
2: Ja, ik kan moeilijk 1,5 uur stilzitten.
0: En dan bijna 10.000 kilometer, Henk. Ja.
2: Ja.
0: Ja, ik weet niet. Ik weet niet hoe
2: ik het tegenop zien, dus vandaar.
0: Oh ja. Wat hoop je te zien? We gaan er even vanuit dat ooit lukt, Henk.
2: De uitgestrektheid van de natuur en de rust en de, ja, en mooie steden onderweg.
0: Ja. Met wie zou je samen gaan?
2: Nou, eigenlijk samen met mijn vrouw.
0: Ja.
2: Maar nu in deze tijd met Poetin, weten we niet of dat een mooie...
0: Even uitstellen, Henk, hè? Ja.
2: We hopen dat, dat het een keer rustig wordt in die omgeving.
0: Ja. Maar het zit echt in je hoofd, hè, hoor ik.
2: Ja.
0: Het moet gebeuren.
2: Ja, je hebt natuurlijk tussen Moskou en Beijing, heb je ook een stukje.
0: Ja.
2: Ja. Maar dat Vladivostok lijkt me mooier.
0: Ja, ik heb geen idee. Hoeveel tussenstops heb je een beetje, Henk, weet je dat?
2: Nee, dat weet ik niet, want het ligt aan de organisatie.
0: Ja, maar het lijken me er, zeg eens, honderden te zijn.
2: Ja. Nee, de trein rijdt in 1 stuk door. Kan.
0: Oh.
2: Met stops.
0: Ja,
2: maar dan doet het er 7 tot 9 dagen over.
0: Oh ja. Nou, ik zal er ietsje langer over doen, hè, af en toe. Even
2: luchtje
0: scheppen, Henk. Nee, wat mooi zeg. Ja, wat mooi.
2: Ja, maar

0: zomer?
1: Ja, we hebben, als we op vakantie zijn, zijn we elke dag op pad. Of wandelend, of fietsend. Ja.
0: Waar zit hem dat in, Henk, bij jou? Dat onrustige? Ondernemende?
1: Ja, in mijn karakter, denk ik.
0: Oh, ja.
1: En gelukkig heb ik een vrouw die ook actief is. En mijn kinderen waren er ook super actief.
0: Ja, want ik vroeg me dat wel af. Moet je vrouw dan mee? Of, maar ze gaat wel goed, zeg maar.
1: Ze moet niet mee, ze mag mee. Maar ze is zelf net zo ondernemend.
0: Ja, het zit ook in haar. Tot slot, ja. Muziek is hier belangrijk bij Groot Nieuws. Moet de muziek mee met zo'n treinreis? Of denk je nou gewoon lekker even niet? Kan, hè?
1: Ja, ik zou wel fijn zijn dat Groot Nieuws Radio mee ging.
0: Oh, joh. Ja, oh, dat is leuk. Oh, dan reizen we gewoon mee, Henk. He?
1: Ik kan natuurlijk ook een stukje van Mama Cola meenemen.
0: Kan ook. Doe gewoon een mix. Stel dat je ooit gaat, Henk, samen met je vrouw. Ja. Hoe heet je vrouw?
1: Arina.
0: Dan hoor ik het graag.
1: Goed.
0: Ja? Je weet het nooit, Henk.
1: Ja, als ik het beloof, moet ik het doen.
0: Ik neem het je niet kwalijk als je het even vergeet. Maar ik hoop het in ieder geval voor je. Ik wens het jullie toe. Dankjewel, hè.
1: Ja, bedankt hoor. Dag
0: Henk.
1: Fijne dag.
0: Fijne uitzending. Ja, hoi.
2: Het Christelijke Radiostation.

Claire Smith was dat, samen met Gateway Worship, Who Else? En daarvoor een hemelsvuur en daarvoor heel veel reacties van jullie op mijn vraag van vandaag. Waar zou je naartoe willen gaan als met vakantie? Als geld geen rol speelt, nou daar kwam nogal wat op los, zeg. Leuk, dank voor al jullie bijdrage. Morgen kun je gewoon weer aanschuiven natuurlijk in de lunchroom. Hij loopt al warm hier. Gaat heel goed met dit weer, zie ik. Tom Hella, straks tussen 2 en 4 in Backstage. En tot besluit van dit uur, Jordans. En dat lied, die titel daarvan, verwijst niet naar een merk van een bepaalde sportschoen of zo, maar naar de rivier de Jordaan. Enorme rivier waar je soms in je leven voor komt te staan. En in dit lied zingt Blessing al voor dat God toen mensen hielp om door die Jordaan te gaan. En dat wilde hij ook vandaag met jou doen. Doe het rustig aan vandaag.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 2 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het wordt steeds moeilijker voor de brandweer om te voorkomen dat de bosbrand bij Venray zich uitbreidt. De wind verandert de hele tijd van richting en dat maakt het lastig om de brand te bestrijden. Vanmorgen heeft commissaris van de Koning Emiel Roemer het gebied bezocht, onder meer om zijn waardering uit te spreken aan de brandweer. Een sportschool in het Limburgse Echt is op de vingers getikt door het College voor de Rechten van de Mens. De fitnessclub discrimineert namelijk bewoners van een AZC. Ze mogen er geen lid worden. En dan maak je onderscheid op basis van ras en nationaliteit, vindt het college. De uitspraak is overigens niet bindend. Bij een eiland boven Athene heeft de Griekse kustwacht een plezierjacht met Italianen onderschept. Die hadden een lading illegaal gekapt koraal bij zich. De waarde wordt geschat op €800.000. Aan boord werden ook speciaal gereedschap en duikuitrustingen gevonden, waaruit de kustwacht concludeert dat het een georganiseerde handel is. Het weer van Weer Online? Het is vandaag zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan het lokaal hard gaan regenen, waaien en onweren. Morgen wordt het iets minder warm. En dat was het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB. Op dit moment staat er 25 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A2 richting Den Bosch. Tussen Best-West en Bokstel staat een auto in brand. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht. Je vertraging is hier 25 minuten. De A12 richting de Duitse grens, want er wordt door de Duitse douane gecontroleerd aan de grens. Vanaf knooppunt Ouddijk betekent dat 10 tot 15 minuten vertraging. Dan een ongeluk net voor de Heijenoordtunnel op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam veroorzaakt 30 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. En dan nog meer Duitse grenscontroles op de A76 bijvoorbeeld richting Aken. Vanaf knooppunt Koenderberg betekent dat 5 tot 10 minuten oponthoud.
11: Straks zoeken wij het weer achter de schermen, backstage tot 4 uur. Met heerlijke zomerklassiekers, nieuw Nederlands materiaal. Maar ook nummers die ooit verheven zijn tot een hit. Zoals deze van Mary Mary.
12: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
13: Ah, eindelijk. zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
19: Backstage.
20: Met Tom Herlaar.
19: Het christelijke radiostation.

0: Dat waren Mary Mary samen met Natalie Grant in dit geval. En Mary Mary had er in ons land een knaller van een hit mee. In het jaar 2000, in datzelfde jaar, stonden zij op het podium van de EO Jongerendag in de Arena in Amsterdam. Je hoorde ze met die mooie hit die zij hadden in ons land, Checklist.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Met Tom Herlaar.
0: Goedemiddag, welkom weer bij Backstage, de dinsdagaflevering. Ik heb vrijdag nog even rondgesnuffeld in onze fonotheek en ik vond weer een paar heerlijke zomerhits, zomerklassiekers. Ik ga ze de komende twee uur voorschotelen. Straks hoor je Laura's Story. En rond 3:15 heb ik nog een mooie opname van Brian Duncan. Maar we beginnen met Sera Worship, met Javed en Sifra Beks en Christian Verwoerd. Het had zomaar in de rubriek Nieuw uit Nederland kunnen komen. Het kwam uit in mei dit jaar en het is gewoon een simpel liefdeslied.

0: Jesus Culture was dat. En die is natuurlijk afkomstig uit de Bethel Church in Amerika. Ze hebben hechte banden met Bethel Music. Evenals de zangeres die je hoorde, Kim Walker-Smith. Je hoorde ze met Alive in You, een nummer uit 2016. En het zegt dat je leven als christen volledig geworteld moet zijn in Christus.
1: Groot Nieuws Radio, Zomerclassics.
0: De eerste zomerklassieke vanmiddag is van Laura Story. Ze kreeg wereldwijde bekendheid door haar nummer Indescribable. En daarvoor werkte zij samen destijds met Chris Tomlin. En die allergrootste hit Blessings, die moest nog komen. En daar kreeg zij een Grammy Award voor. Nou, die twee draaien we niet. Dat doen we van de week nog wel een keer. We hebben iets gevonden op het album Great God Who Saves uit 2008. Met recht ook als album een klassieker. Je hoort het I Think of You uit datzelfde jaar. Hier is Laura Story.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it.
0: Nieuw.
1: Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God.

0: Dat was Hills and Valleys van Torren Wells. Het is een van de bekendste nummers. In januari 2017 werd het uitgebracht op single en later verscheen het op hetzelfde album met diezelfde naam dus. En de boodschap in het lied is dat God altijd dezelfde blijft, ongeacht de omstandigheden.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Als eerste vanmiddag horen we Benita Miranda. Ze staat bekend om haar warme, persoonlijke stijl van aanbidding. Haar muziek is sterk gericht op een intieme relatie met God en het zingen van Bijbelse waarheden. Ze bracht in juni dit jaar een nieuw nummer uit met de titel Loof de Heer mijn ziel. En de boodschap van het lied is geïnspireerd door Psalm 103... waarin David zichzelf oproept om de Heer te loven en zijn weldaden niet te vergeten. Hier is Benita Miranda met Loof de Heer mijn ziel.
2: Ziel, waarom ben je

0: Dat waren Keith en Christine Getty met My Heart is Filled with Thankfulness. Ze schreven het zelf, samen met de man waar zij zoveel nummers mee schrijven, Stuart Townend. Het kwam uit in 2003 en de kern van het lied is dankbaarheid aan God voor zijn genade, verlossing en voortdurende zorg.
1: De dagtekst.
0: Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum, dinsdag 4 augustus 2026. En die tekst vind je vandaag terug in het Bijbelboek Timotheus. 1 Timotheus 6 vers 9. En daar staat: wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Dus 1 Timotheus 6 vers 9. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.

0: Stephanie Gretzinger was dat, die ook warme banden heeft met Bethel Music in Amerika. Je hoorde haar met Knowing You, een lied dat oorspronkelijk is geschreven door Graham Kendrick.
1: Groot Nieuwsradio, Zomerclassics.
0: De volgende zomerklassieker is van Brian Duncan. Hij brak door in de jaren 70 als zanger en toetsenist in de Sweet Comfort Band. En die band speelde een belangrijke rol in de overgang van de zogenaamde Jesus Music naar de moderne christelijke muziek in de jaren 70. En na het uiteenvallen van die band begon Brian Duncan een glanzende solo-carrière. Zijn album Mercy uit 1992 was een belangrijk keerpunt in zijn carrière en leverde meerdere nummer 1 hits op in de christelijke wereld, zeg maar. En toch hebben wij iets uitgezocht van voor die periode. Het komt uit 1985 en het heet Sweep Me Away.

Dat was hem, Brian Duncan en Sweep Me Away. Ik ga alvast afscheid nemen even van je. Heel even maar, want we gaan straks luisteren naar het nieuws van 3 uur... en daarna melden wij ons weer natuurlijk, want we hebben nog meer mooie zomerhits voor je. En natuurlijk nieuw materiaal uit Nederland. Geniet nog even van de muziek tot het nieuws. Ik zou zeggen graag tot straks.

0: ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
6: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
6: Kom maar. Ja.
5: Au. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl. Let's
8: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor 89 euro. Karwei, maak het mooier.
9: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 3 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Voor vandaag geldt nog het Nationaal Hitteplan, maar dat loopt morgenochtend om 8 uur af, meldt het RIVM. De waarschuwing voor extreme hitte gold al bijna een week voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel en sinds gisteren voor heel het land. Vooral kwetsbare groepen krijgen dan het advies goed te drinken. Een telkens draaiende wind maakt het voor de brandweer moeilijk om de bosbrand bij Venray te blussen. Er moet continu worden bijgesteld, zegt een woordvoerder. Wel eens voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Vanmorgen bezocht commissaris van de Koning Emiel Roemer het gebied, onder meer om zijn waardering uit te spreken aan de brandweer. Paniek om niks in Brunsum in Limburg. Daar stond vlakbij het NAVO-terrein een buitenlandse bestelbus geparkeerd vol met dozen. In het busje lag ook een man te slapen. De politie vond het verdacht en wilde zeker weten dat er in de dozen geen explosieven zaten. Bomexperts hebben alles doorzocht, maar niks gevaarlijks gevonden. Het weer van Weer Online. Volop zon en met 30 tot 33 graden tropisch heet. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar stevige onweersbuien. Het eerst in het zuidwesten. Morgen een stuk minder warm, een graad of 25. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Er staat ongeveer 20 kilometer file. De meeste files hebben niet veel meer dan 5 minuten oponthoud. De files met meer vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Best en Bokstel een half uur oponthoud. Er staat een auto in brand, 2 rijstroken zijn dicht. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten. De A325 Arnhem richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velpenbroek en Huissen 20 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht.
16: Zo, straks na de reclame is er het tweede uur van Backstage. We zijn er helemaal klaar voor en dat geldt ook voor Chris Tomlin, want hij gaat straks dat tweede uur openen. Unending love, amazing
17: grace. Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
18: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
19: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
21: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
22: Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
23: Ik doe het voor gezonde nieren.
24: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
25: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
26: Backstage
27: met Tom Herlaar.
26: Het christelijke radiostation.

0: Chris Tomlin was dat, met een ware klassieker, Amazing Grace. Het was de Engelse John Newton die het schreef. Het werd voor het eerst gepubliceerd in notabene 1779. En het bijzondere van Amazing Grace is dat de woorden sterk verbonden zijn met het levensverhaal van die John Newton. Hij was in zijn jonge jaren zeeman en betrokken bij slavenhandel. En tijdens een zware storm op zee in 1748 riep hij God aan om hulp. Nou, die ervaring werd later gezien als een belangrijk moment in zijn geestelijke ommekeer. Uiteindelijk werd hij predikant en sprak hij zich later ook uit tegen slavernij.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, my name is Albert Smelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Amber here.
6: Backstage. Met Tom Herlaar.
0: Ja, welkom bij het tweede uur van Backstage. Alle voorbereidingen zijn getroffen voor een nieuw uur. We hebben Kenny Marx straks als zomerklassieker. En rond 4:15 is er ook nog plek voor Larry Norman. Maar eerst recentere muziek van Irma Dee in dit geval, die zich liet inspireren door een bekend gebed van de Amerikaanse theoloog Reinhold Niebuhr. Het lied van Irma sluit aan bij dat gebed. Niet proberen alles zelf onder controle te houden, maar leren rusten in Gods aanwezigheid en leiding. Hier is Irma Dee met Gebed om Kalmte.

0: Tim Hughes was dat met Here I Am to Worship. Het is een bekend aanbiddingslied dat hij zelf schreef. En het verscheen in 2001.
1: Groot Nieuws Radio Zomerclassics.
0: Op het podium staat nu Kenny Marx. Je hoort zo Running on Love. En dat komt uit 1987. Het bevat een bijzondere boodschap. Net zoals een auto brandstof nodig heeft om te rijden, zo heeft een mens Gods liefde nodig om geestelijk te blijven groeien en vooruit te gaan. En het gaat niet alleen om het ontvangen van liefde, maar ook om die liefde door te geven aan anderen. Terug dus naar 1987. Hier is Kenny Marx en Running on Love.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: De Belonging & Co. was dat met Carrie Job. Belonging & Co. is een Amerikaanse kerk- en worshipbeweging uit Nashville, Tennessee, die in korte tijd veel invloed heeft gekregen binnen de moderne aanbiddingsmuziek. De beweging werd opgericht door ene Henry en Alex Seeley, en dat begon in 2014 vanuit een kleine huiskamersamenkomst. Inmiddels is het uitgegroeid tot een gemeente met duizenden bezoekers en een internationaal bekend worshipcollectief. Je hoorde ze met Hosanna.
1: Nieuw uit Nederland.
0: In het voetlicht staat nu Julian Goedhart. Hij is een Nederlandse aanbiddingsleider, zanger en liedjeschrijver die vooral bekend is binnen de hedendaagse christelijke aanbiddingsmuziek. Je hoort hem met Koning van mijn hart, en die titel verwijst naar een bijbelse en geestelijke gedachte. Jezus is niet alleen een redder op afstand, maar de koning die regeert in het hart van de gelovigen.

Dat was Tarion Bass Woods. Ze komt uit Memphis, Tennessee. De plek waar Elvis Presley ooit zijn tent opsloeg. Ja, en daar is nog van alles van terug te vinden, hè? Een van de beroemdste plekken in Memphis is Graceland. Het huis waar Elvis vanaf 1957 woonde. En waar hij ook begraven ligt. Het is uitgegroeid tot een wereldwijd bedevaartoord voor muziekliefhebbers. Maar Elvis had nog geen plek op dit podium, dus wij bleven even bij Tarion. En die hoorde je met Honestly, We Just Need Jesus. Straks is er weer een zomerklassieker, maar eerst is het de beurt aan Andrew Rip. Hier is hij met I Do It Again. I still

0: Sela was dat met God van Leven. Dat is de titelsong van het gelijknamige album uit 2018. En het centrale thema is de hoop dat ons leven uiteindelijk veilig is bij God. Zelfs voorbij de dood.
1: Groot Nieuwsradio Zomerclassics.
0: Tja, op het podium nu niet zomaar iemand. Hij wordt vaak gezien als de grondlegger van de christelijke hedendaagse muziek. Hij was een artiest die de grenzen tussen populaire muziek en christelijke muziek doorbrak. In de jaren 60 raakte hij betrokken bij de rockcultuur van die tijd, maar combineerde hij de muzikale stijl met christelijke teksten. En dat was toen zeer vernieuwend en zelfs controversieel, want veel kerken vonden rockmuziek ongepast, terwijl de seculiere muziekindustrie zijn geloofsboodschap moeilijk kon plaatsen. Zijn album Up on the Rock uit 1969 wordt vaak genoemd als een van de eerste volwaardige christelijke rockalbums.

Larry Norman was dat met Fly, Fly, Fly. En je zou denken dat het gaat over vliegen, maar er zit meer onder de oppervlakte. Het lied heeft ook een autobiografische kant. Larry Norman was veel onderweg als muzikant en kende het leven van reizen, optredens en afscheid nemen. Nou, dat afscheid nemen ga ik nu ook doen, want het nieuws van 4 uur komt eraan. Ik heb nog muziek voor je, maar ik neem wel alvast afscheid. Ik duik weer even in de fonotheek om je morgen te kunnen verrassen met prachtige zomerhits. Veel luisterplezier bij de dag van vandaag en wat mij betreft graag tot morgen.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
5: Lekkere van Albert Heijn.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app. Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 4 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De bosbrand bij Venray lijkt zich niet verder uit te breiden, zegt de brandweer. Toch heeft hij nog altijd moeite om de brand onder controle te krijgen. De brandweer probeert het vuur te stoppen aan de randen van het bos. De bomen staan namelijk te dicht op elkaar om met brandweerwagens het gebied in te kunnen gaan. In het gebied geldt een noodverordening. Het betekent dat mensen de regels van hulpverleners moeten opvolgen en er niet met drones mogen vliegen. Intussen woedt ook brand in de bossen bij het Brabantse Bergeik. Begon met een brand van 50 bij 50 meter, maar die breidt zich uit. De brandweer is met 14 wagens aan het blussen. Er is een vierde verdachte opgepakt in een terrorismeonderzoek. Het is een jongen van 18 uit het Gelderse Kesteren en ook hij wordt verdacht van het beramen van een aanslag. Week geleden werden bij invallen 's nachts in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar al 3 tieners opgepakt. Eén van hen zou een IS-aanhanger zijn. Het weer van Weer Online. Zonnig en heet met 30 tot 33 graden. Later neemt de bewolking toe en is er in het midden en zuiden kans op een paar stevige onweersbuien. Morgen zon en wolken en een stuk minder warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB.
10: Er staan files op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor Knopend Zaandam is de vertraging 10 minuten. A8 Amsterdam richting Zaanstad voor Zaanstad Koog een kwartier. En 57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis 10 minuten oponthoud.
11: Goedemiddag, we mogen weer een nieuwe middagshow zo meteen op je radio. Met erin goed nieuws voor je kraan. En vooral voor de mensen die er gebruik van maken. En de muziek komt eraan van Corey Asbury en Pat Barrett zo meteen.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
14: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Thijs en Jorieke.
15: Live.
16: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
15: Over het thema Weerbaar in de onrust.
16: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
17: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
16: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
9: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
17: Tot dan!
18: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
19: De dag van vandaag.
20: Met Laurens van der Kraats.
19: Het christelijke radiostation.

0: Floyd en Corey Asbury. Build My Life. En we zijn begonnen hoor, een fonkelnieuwe middagshow. Goed dat je erbij bent.
1: De dag van vandaag. Met Laurens van der Kraas.
0: Goedemiddag, welkom bij de dinsdageditie van de middagshow. Ja, zo'n warme zomerdag waarop de waterkranen weer volop stromen van zegen in de zwembadjes weten te vullen. De planten water geven of gewoon een lekker koud glaasje water op zijn tijd. Je moet toch een beetje gehydrateerd blijven op zo'n dag. En dan is er toch wel geruststellend nieuws vandaag na alle berichten over droogte. Dat de drinkwaterbedrijven vandaag zeggen, we hoeven ons geen zorgen te maken over ons drinkwater. Er is namelijk voldoende. Dus ook als je bewust gewoon even een keertje subtiel de tuin wil sproeien, dan kan dat gewoon. Grondwater voor de natuur, dat blijft wel een dingetje. Maar drinkwater zit volgens nu.nl dus wel goed. En wat ik hier zo fascinerend vond, het grootste deel van ons drinkwater, dat komt dus uit diep grondwater. En dat doet er blijkbaar heel lang over voordat dan regendruppels helemaal diep in de grond komen. En dan uiteindelijk dan weer in de kraan terechtkomen. Zo lang dat het nu zelfs zo kan zijn dat een druppel die ooit op het hoofd van Rembrandt van Rijn viel, of Willem van Oranje, dat ondertussen uit onze kraan komt nu ongeveer. Nou, dat is toch wel weer een bijzonder idee. Een educatieve middagshow, nu al zo aan het begin van deze show. En van drinkwater naar muziek over levend water. Onder andere zometeen Talita Nawijn en eerst Laudate.

0: en Ellie Limebear, Alive and Breathing.
1: 1 uit 1008.
0: Dit is toch een bijzonder lied voor zoveel luisteraars. We merken het elk jaar bijvoorbeeld met de top 1008, maar ook met de opwekking top 100, waar die in te vinden staat. Stevast, een lied waar heel veel luisteraars steun uit putten, kracht en hoop uit putten. En Stil mijn ziel, wees stil. Het is ook in het Nederlands verschenen. Talita Nawijn heeft hem gedaan, de opwekking band. Maar het origineel is van Keith en Christine Getty en Stuart Townend. Die hebben het destijds geschreven. En er is dus door Harold en Kaat ook een Nederlandse versie van gemaakt. Ik kwam een podcast tegen van de EO en Radio 5. De podcast heet Dit is mijn lied. En daarin gaan ze ruim de tijd nemen om een lied uit te lichten. Elke keer in een aflevering een ander lied. En daarbij bespreken ze allemaal mensen voor wie dat lied bijzondere waarde heeft. En zo ook over deze. Ze ging in gesprek met Matanja. Ze zijn naar het graf gegaan van haar vader. En daar staan ze vervolgens. En Matanja die vertelt, als ze terugdenkt aan hoe haar dochter het lied Stil mijn ziel wees stil op de begrafenis van haar opa zong.
2: Mijn dochter stond in de lift en ik stond met die kleine in de kinderwagen. En toen ging ze het liedje zingen, dat had ze op school geleerd. Want elke week leren ze dan een nieuw liedje, psalm of gezangen of opwekkingsliederen. En Stil mijn ziel is stil stond ze toen te zingen. Toen moest ik zo huilen. En toen zei ze, mama, waarom huil je? Ik zei, ik vind het zo mooi. Toen zei ze, zal ik het zingen voor opa en voor oma? Dat heeft ze gedaan, dat was echt zo mooi.
0: Ja, dit is mooi toch? Van de podcast Dit is mijn lied van Nederland Zingt. Ja, zeker in zo'n situatie is die tekst mooi toch? Wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds. Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. 209, Talita Nawijn.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Love You Smith met een medley van Step by Step en Forever We Will Sing. En daarvoor Jesse Sounds. Ah, dat is wel lekker op zo'n warme dag. Talita Nabijn en Stil Mijn Ziel Wees Stil. Het is bijna 4:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het bestrijden van de grote bosbrand bij het Limburgse Venray is extreem moeilijk, zegt de burgemeester. Na meer dan 24 uur blussen is al heel veel natuur verloren gegaan en door de wind laait het vuur steeds weer op. Er is ook brand uitgebroken in de bossen bij Bergijk in Brabant. Het vuur werd snel groter en groter, maar intussen neemt de brand af, al is die nog niet helemaal onder controle. En in een lopend terrorismeonderzoek is een vierde verdachte opgepakt. Het is een jongen van 18 uit het Gelderse Kesteren. Eerder werden al 3 tieners opgepakt bij invallen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar.
0: Nou, dat grote nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond is er nog kans op een regenbui. Vannacht trekken de buien weg en wordt het een tropennacht waarbij het afkoelt tot 20 graden. Morgen is er een mix van zon en bewolking en kan er lokaal een beetje regen vallen. Het is met maximaal 29 graden iets koeler dan vandaag. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Er staan maar een paar files op de A15 Europort richting Rotterdam. Bij Spijkenisse is de vertraging 10 minuten. Op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Port Zeelanden en Goederede 10 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Muziek voor je van Dien. Over 2,5 week zingt hij ook met heel zijn hart op het Sierra Worship Festival. Maar nu eerst hier op Groot Nieuws Radio. Dien, heel mijn hart zingt.
4: De dag van vandaag.
3: Het Christelijke Radio.

0: Dien. En heel mijn hart zingt.
1: Mijn woord van vandaag is brandweerexamen.
2: Tegeningen. Misselijk.
3: Woord van vandaag.
0: Ik sla de pagina om en zie daar dinsdag 4 augustus bovenaan staan. Maar daaronder nog helemaal leeg. Dus alle ruimte om dit celletje te vullen met de woorden die deze dag het beste typeren. En dan mag je nu gaan appen naar de studio. Ik ga zelf alvast een begin maken. Ik zou het woord schok willen opschrijven. Een bizar bericht uit Griekenland vandaag. Een 38-jarige Schotse vrouw werd dood aangetroffen in een koffer. De 26-jarige verdachte die zou tegen zijn vrouw hebben gezegd dat hij haar heeft gedood omdat ze bleef praten over haar christelijke geloof. Dat is althans wat verschillende media melden, onder andere The Sun. De politie doet nog onderzoek en het motief is nog niet definitief vastgesteld. Maar als dat inderdaad de reden is geweest, ja, bizar. Ik bedoel, ja, mijn eerste gedachte was, dit soort verhalen, dat hoor je toch vooral via open doors, weet je wel, uit landen als India of Nigeria. Toen dacht ik wel meteen ook wel weer bij mezelf, van ja, wat een gekke reactie dat ik dat nu dan denk. Alsof dat dan erger is omdat het nu dichterbij gebeurt. He, want levens zijn evenveel waard. Het is natuurlijk overal even afschuwelijk. Maar toch voelt het voor mij wel weer even als een wake-up call. Besef me weer dat vrijheid van geloof echt niet vanzelfsprekend is. Dus ik heb het woord schok alvast opgeschreven. En jij bepaalt wat ik hier verder aan kan toevoegen. Stond deze dag misschien wel in het teken van doorbikkelen, ondanks de warmte. Misschien een bijzondere ontmoeting. Een leuk gesprek. Nou, jouw woord van vandaag is welkom hoor. De WhatsApp staat hier open en het komt hier direct bij ons binnen. Dus ja, we vinden het heel leuk om van je te horen wat jouw woord is, wat deze dag het beste typeert. Laat het weten, dan voegen wij toe aan de pagina van vandaag. Deliver je sowieso met Majesty, Here I Am, naar Charity Gill. This Come Alive.

0: Delirious en Majesty. Ja, even een beetje een zomers muziekje, dat is denk ik wel op zijn plaats. Want Danielle laat weten, woord van vandaag is terugreis. Onderweg naar huis van vakantie. Lekker in Frankrijk geweest. Gelukkig niet te veel van de branden daar gemerkt. Maar wel wat brand geroken hier en daar. Jantine zegt, woord van vandaag is opruimchaos. Hier thuis zijn we flink aan het opruimen, want donderdag komt de fotograaf voor de verkoop van ons huis. Dus lekker druk en chaotisch hier, en dat met dit warme weer. Sterkte zal wel een hoop inderdaad op jullie afkomen. Dan wil ik even naar Arinda. Goedemiddag, wat is jouw woord van vandaag?
1: Woord van vandaag is vlinderopvang.
0: Vlinderopvang? Oh, dat hoor je niet vaak. Ja, vertel.
1: Nee, dat hoor je niet heel vaak. Nou, het is niet dat echt een hele aantal vlinders hebben, maar ik stapte net naar buiten en toen lag er een vlinder naast het zwembad. Oh. En die deed niet meer zo heel veel. Dus ik heb gauw maar wat water gemaakt met wat suiker erbij. In de hoop dat hij dat een beetje opdringt en weer gaat vliegen.
0: Oh, en wat is de status op dit moment van de vlinder?
1: De vlinders hebben een roltong. En die zie ik nog wel een heel klein beetje bewegen, maar hij rolt helaas niet meer helemaal op. Dus ik hoop dat hij het gaat redden.
0: Ja,
1: de vleugels gaat nog wel heen en weer, gelukkig.
0: Oh, dat nog wel, oké. Okay. Nu is heel Nederland begaan met deze vlinder bij jou in huis.
1: Ja.
0: Nou, dat is toch wel mooi. Je hebt ook een foto gestuurd, ik zie hem hier inderdaad. Ja, ik vind het toch bijzonder altijd met dit soort kleine beestjes. Je krijgt er toch iets mee. Als je er aandacht aan geeft, je gaat er wel beter kijken. En wat is jouw... Want ik hoor wel een bepaalde passie volgens mij voor vlinders bij jou, of niet?
1: We zijn zaterdag teruggekomen van vakantie. En bij de toiletgebouwen op de camping lagen heel veel dode vlinders. Ach. En die hebben de kinderen allemaal meegenomen. Want ja, toch wel uniek.
0: Dit is nou al een graafplaats aan de vlinders bij jou op dit moment in de tuin.
1: Ja, ongeveer, ja.
0: Yo, wat luguber.
1: Dus ik ben eigenlijk wel blij dat deze nog leeft.
0: Ja, je hebt dat allemaal te verwerken van die vakantie. Dit gaan we niet, nu is het klaar. Nee, ik snap het. Maar wat lief dat je er zo naar omziet. Nou, hou ons op de hoogte, Arinda.
1: Ja, ik laat het weten.
0: Heel Nederland is nu natuurlijk aan het bidden voor de vlinder. Dus ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. En dan naar Robin Veldman, 19 jaar uit Groningen. Goedemiddag, wat is jouw woord van vandaag?
2: Mijn woord is vandaag even uitrusten.
0: Ja. Waarom? Ja.
2: Nee, ik ben gisteravond, slash nacht, teruggekomen uit Bangladesh. Na een prachtige reis met World Servants. Dus het is vandaag echt even uitrusten. Uitpakken en opruimen.
0: Jij bent in Bangladesh geweest. Hoe was het?
2: Hele gaaf. Maar ik denk van een hele heftige ervaring om daar te zijn. Maar ik ben enorm dankbaar om daar geweest te zijn.
0: Ja. Wat maakt het heftig om in het Zuid-Aziatische Bangladesh te zijn?
2: Ik denk de cultuur daar. De vrouwen die hebben daar eigenlijk helemaal niks te vertellen, niks te zeggen. Vind je niet op straat, vind je niet in auto's. Moeten zichzelf volledig bedekken. Het is een volledig mannelijke... en ook wel door moslim geïnvesteerde cultuur. En dan merk je echt enorm aan alle dingen.
0: Ja. En hoe is het dan om weer terug in Nederland te zijn?
2: Heel bijzonder. Ik ben ook heel dankbaar dat we in zo'n land leven. Dat we hier geboren zijn. En omdat we in de supermarkten lopen, dat is ook dat is even gek.

0: denk ik.
1: Ja. En heb je daar dan iets meegekregen van hoe dat dan voor vrouwen is? Is dat, ja, ik kan me natuurlijk niet zo heel veel bevoorstellen hier vanuit Nederland. Maar is het dan daar ook iets wat vrouwen dan allemaal ook heel vervelend vinden? Of is het ook gewoon normaal en ja, is dat ook niet een ding?
0: Nee, je merkt wel dat de vrouwen die vooral geen beschikking hebben over hun telefoon, het ook gewoon niet doorhebben dat het anders kan en dat het anders is in andere plekken.
1: Ja. Ja, die vragen stel je misschien ook niet omdat het gewoon geen optie is, überhaupt.
0: Nee, dit is inderdaad geen optie. Maar ja, je gaat er wel eens in gesprek over van hoe voel je je nou nu? Zou je ook auto willen rijden? Dat soort dingen, zeg maar.
1: Oh, ja.
0: Ja, dan krijg je wel echt antwoorden van... dus ik zit wel in een situatie waar ik liever niet in had geweest, zeg maar.
1: Nee, exact. Hey, je bent er voor World Servants beter geweest. Wat heb je kunnen doen?
0: Wij hebben gebouwd aan een zelfhulpcenter met de International Leprosy Mission samen.
1: Oh, dus, voor mensen met lepra?
0: Ja, voor mensen met lepra, absoluut. Hele bijzondere ziekte en een super missie om te zorgen dat gewoon bij 2045 lepra de wereld uit is. Dat lijkt me super.
1: Ja. En jij bent dus nu, je bent 19 jaar, je bent nu in je zomervakantie, ben je nu dit 3 weken gaan doen?
0: Ja, in mijn zomervakantie, absoluut. Dit is de 3e keer ook dat ik dit doe in mijn zomervakantie.
1: Wat cool, man, dat je zo je tijd daar voor apart zet.
0: Ja, nou ja, absoluut. Het is een geweldige ervaring ook, maar het vraagt soms wel wat.
1: Ja. Wat was het hoogtepunt van deze reis voor je?
0: Het hoogtepunt, denk ik, is dat ik toch nog een beetje zoekende ben van wat wil ik voor zingeving in mijn leven soms. Mm-hmm. Dat het zo'n beetje theologie tevoren kwam. En dat iemand tegen mij zei van, wil je niet voor onze groep dan preken hier in het veilige Bangladesh voor de groep?
1: Ja.
0: Nou, en dat wou ik wel. Dat was was zo'n ervaring, dat is onbeschrijfelijk.
1: Heb je debuut gemaakt in Bangladesh als predikant?
0: Ja, zo zou je het wel kunnen stellen.
1: Het is allemaal een goed verhaal. Ja, gaaf toch? Hey Robin, dankjewel voor je woord van vandaag. Je verhaal komt lekker bij, hè, van je reis naar Bangladesh.
0: Bedankt.
1: Oké, hoi hoi. Dit is de middagshow van Groot Nieuws Radio. Een hoop vol geluid. Daarmee gaan we richting de dinsdagavond. Met zo, Toby Mac, eerste opwekking band. Het komt door.

0: Opwekking Band met Elisa Krijgsman. En het komt door zijn naam. Zo meteen na vijf hoor je Matt Redman. Unbroken praise be
1: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Heb jij liefde voor God en een hart voor mensen? Ontdek de deeltijdopleiding Pastoraal Werk van het Evangelisch College. Groei in je geloof en ontwikkel pastorale vaardigheden. Meld je aan voor een open dag op evangelischcollege.nl/pastoraat.
3: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
2: Ontdek onze deeltijdopleiding Pastoraal Werk op evangelischcollege.nl/pastoraat.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 5 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De brandweer die bezig is met de grote bosbrand bij Venray heeft hulp gekregen van boeren. Die brengen met hun tractoren water naar de brandweer en blussen zelf ook een beetje mee, meldt de Limburgse omroep L1. De burgemeester van Venray noemt het bestrijden van de grote brand in zijn gemeente extreem moeilijk. Er is ook een andere natuurbrand in het Brabantse Bergeijk, niet ver van de grens met België. Daar waren in een bos over een groot gebied metershoge vlammen te zien, maar de brand is nu aan het afnemen. De brandweer gaat de komende uren nog wel door met blussen om er zeker van te zijn dat het vuur uit is. Ander nieuws dan. Een jongen van 18 uit het Gelderse Kesteren is vrijdagavond opgepakt. Hij wordt verdacht van het beramen van een terreuraanslag. In het onderzoek zaten al 3 andere verdachten vast. Ze zijn 16 tot 19 jaar en werden vorige week midden in de nacht van hun bed gelicht bij invallen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden meer bewolking en lokaal kans op een paar stevige onweersbuien. Morgen zon en wolken en een stuk minder warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuwsradio Verkeer.
13: ANWB.
15: Er staan maar een paar files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. 10 minuten vertraging. De A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes. 10 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor afrit Hennevoetsluis 5 minuten oponthoud.
16: Goedemiddag, dit is de middagshow. Zo meteen met Redman op je radio. En ik ga bellen met iemand die toch wel iets heel bijzonders gaat doen. Gaat emigreren naar Hawaii om een stroopwafelzaak te beginnen. Zo mee erop.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
19: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
20: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
21: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
23: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
24: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
25: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
26: Hey, ben je er weer?
27: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
26: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
27: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
26: Ja, lekker.
28: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
12: De dag van vandaag.
13: Met Laurens van der Kraats.
12: Het christelijke radiostation.

Matt Redman. Unbroken Praise. De dag van vandaag. Goedemiddag, het is 10 minuten over 5 op de dinsdagmiddag. En zo meteen ga ik spreken met Jaap, die een bijzonder avontuur tegemoet gaat met zijn gezin. Hij gaat over minder dan 48 uur richting Hawaii. En nee, niet voor een vakantie. Maar voor definitief. Hij wil daar een koffie- en stroopwafelzaak starten met een missie. Wat die missie precies is, hoor je zo.

kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt.

0: Toch apart dat zo'n lied hetzelfde blijft, maar dat je dan na het overlijden van zo'n artiest er toch weer op een of andere manier anders naar luistert. Brian Dirksen, 2-3 weken terug overleden op 60-jarige leeftijd. Come now is the time to worship, hoorde je op Groot Nieuws Radio. Over minder dan 48 uur dan stapt Jaap Baks met zijn gezin in het vliegtuig naar Hawaii. Ja. En dat is niet voor een vakantie. Nee, na een weg van 14 jaar vol tegenslagen, visumproblemen en bijzondere wonderen gaan ze daar een koffie- en stroopwafelzaak starten om hun geloof te delen. Nou, nu zit hij midden in de allerlaatste verhuischaos, maar hij hangt bij ons aan de telefoon. Jaap, goedemiddag.
1: Goedemiddag, of misschien moet ik zeggen aloha.
0: Aloha, ja, inderdaad, je zit toch goed geïntegreerd hoor, heel goed. Maar waar tref ik je op dit moment eigenlijk aan? Zit je midden tussen de verhuisdoos en koffers of hoe zit het eruit bij jou?
1: Nou, dat is wel zo. Ik sta nu even in de tuin, maar binnen zitten inderdaad koffers, al nog huisraad die weg moet, dat soort dingen. Dus het is het drukste van je welste.
0: Ja, snap het. Hey, deze droom is voor jullie dus begonnen in 2012, tijd terug alweer. Ik begreep, jullie kregen te maken met visumproblemen, je moest de hals over kop weer terug. Heb je niet op een gegeven moment gedacht van, waar beginnen we aan? Moeten we dit wel doen?
1: Ja, natuurlijk zijn die momenten er wel, maar we hebben eigenlijk altijd gehad van, hey, dit is gewoon, dit is een roeping. Weet je, God heeft iets voor ons. En dat hebben we ook, zijn we altijd zo blijven ervaren. En we hebben eigenlijk tegen elkaar gezegd, oké, dus geen plan B. Want we hadden zoiets van, ja, als je een plan B maakt, dan heb je bij wat tegenslagen toch al snel een neiging om daar naartoe te gaan. Dus ja, we hebben inderdaad wat doorgezet. Maar ja, natuurlijk waren af en toe wel momenten dat ik dacht, waar ben ik mee bezig? En dat je gefrustreerd raakt, dat natuurlijk wel.
0: Ja, ja. Ja. Jullie zijn dus in 2015 al een periode in Hawaii, op Hawaii geweest. En toen hebben jullie ook best wel bijzondere wonderen meegemaakt, heb ik begrepen. Hè? Ook op financieel gebied. Wat is voor jou het mooiste financiële wonder geweest waarin je die voorzienigheid van God zag?
1: Ja, nou ja, kijk, ik vond het soms ook best wel moeilijk. Leven van giften en ook wel weer mooi, want je had echt wel echt een relatie met mensen. Je vertelde over zijn verhaal, ze gaan achter je staan. Maar ja, weet je wel, je had natuurlijk zoveel dingen waar je nog geld voor nodig hebt. En ja, vaak kon je wel terecht, zeg maar, bij mensen. Maar op de duur zei ik tegen God van, nou, ik heb weer geld nodig. Hè, want we hadden een rekening van $3000 dollar bij de universiteit waar we dan mee samenwerkten. En zij verzagen ook, zeg maar, in een huis en dergelijke. Dus ja, ik zei tegen God, zeg, ja, ik ga deze keer geen mensen vragen. Ik wil gewoon een beetje zo'n out of the blue miracle. Dat we in de rij staan. Hè, wat je wel eens hoort, in een rij staat, dat ineens iemand uit de rij stapt, naar het loket loopt en het hele bedrag zo neerlegt. Ik zei, zo'n wonder wil ik gewoon. ik dacht, weet je wel, ja, daar ga ik voor. En nou goed, toen kreeg ik diezelfde week weer een rekening binnen een e-mail van de universiteit. Ja, ik druk op het pdfje en ik zie ineens nul staan. Ik denk, hé, wat is dat nou? En toen zag ik dat er iemand blijkbaar het kantoor is ingelopen en de hele rekening heeft vereffend. Ja, en dat zijn wel momenten dat je, ja, dat je denkt, hé, heel bijzonder. Dus dat is, en dat geeft wel je geloof ook een boost.
0: Ja,
1: zeker.
0: Snap ik. Je gaat een koffiezaak starten met stroopwafels, is het idee. Nu denk ik bij Hawaii eerder aan surfplanken dan aan stroopwafels. Maar jullie gebruiken dus zelfs Hawaïaanse ingrediënten ook bij het maken van die stroopwafels, toch?
1: Ja, dat klopt. Nou, wij weten dat ze ze echt heel erg lekker vinden. Dus dat hebben we al een beetje uitgetest toen we het eerder waren. En we hebben ook gekeken van, hey, kunnen we lokale ingrediënten gebruiken? Ook echt als respect, hè, naar de lokale bevolking en het land, zeg maar, om dat te doen. Ja, dus ik heb een project gedaan samen met de Universiteit van Wageningen, waar we taro root flour hebben gebruikt. Dat is echt een lokaal ingrediënt. Ook breadfruit flour in het deeg. Hmm. En dat lukt, zeg maar. Dus ja, het smaakte anders. Dus ik denk dat ik vond het wel lekker, want het geeft taro root is een beetje paasig. Het gaf een wat fruitige smaakje eraan. Dus het is wel prijzig. Dus ik ga niet al mijn stroopwafels daarmee maken. Maar we zullen zeker een special edition doen.
0: Klinkt goed. Ja. Hey, maar die koffie en stroopwafels, die zijn uiteindelijk niet het doel op zich. Ze zijn een middel voor jullie. Wat hoop je dat mensen op Hawaii echt proeven, zeg maar, als ze straks bij jullie binnenstappen?
1: Ja, vind ik een mooie vraagstelling. Wat ze echt proeven, ja. Nou ja, smaakt en ziet dat de Heer goed is. En dat hebben we ooit ook wel als slogan voor onszelf gehad. En ja, we hadden eigenlijk niet eens gedacht dat het op die manier terug zou komen. Maar ja, wij willen wel, laat ik zo zeggen, als je zending doet, dan ga je natuurlijk naar de mensen toe. Maar als je een eigen zaak hebt, dan komen de mensen naar jou toe. Want je hebt iets wat ze lekker vinden, koffie en stroopwafels. Ja, en we willen dat ook wel als een platform gebruiken om gewoon echt meer te betekenen voor mensen. Je bouwt relaties op met vaste klanten. En dat je ook gewoon eens echt even aandacht voor ze hebt. Ook al is het druk dat je even vraagt van, hey, ik zie dat het niet zo goed gaat. Misschien even een snel gebedje. Of misschien eens zeggen van, hey joh, kom eind van de dag even langs. Ja, we willen bijvoorbeeld ook een mannenavond organiseren. Dat je gewoon met mannen aan de tafel zit en eens even praat over het leven. Dingen waar ze tegenaan lopen. Dus ja, echt gewoon midden in de maatschappij. Op een laagdrempelige manier, ja.
0: Ja, gaaf hoor. Hey, jullie droom van 14 jaar geleden gaat dus over 2 dagen eindelijk in vervulling. Ja. Waar kunnen de luisteraars van Groot Nieuws Radio de komende dagen specifiek voor bidden voor jullie?
1: Oh, nou, dankjewel. Die vraag heb ik niet verwacht, maar dat vind ik wel echt heel mooi dat je dat vraagt. Nou, ik denk dat bescherming voor de reis, maar ook bijzondere ontmoetingen tijdens de reis al. En ook echt dat we de juiste mensen op de juiste plek ontmoeten. Er kunnen natuurlijk zoveel verrassingen op ons afkomen. En ik denk echt wijsheid, onderscheidingsvermogen, dat is echt wel belangrijk voor ons. En ook we gaan ook natuurlijk, de zaak moet helemaal verbouwd worden. Ik hoorde eergisteren dat mijn loodgieter vertrokken is van het eiland.
0: Oh.
1: dus dat zijn van die, weet je al, als je hiermee begint, weet je, van te horen komen vast heel veel verrassingen. Maar dus ja, we hebben nu ineens een nieuwe loodgieter nodig. Dus dat is een heel duidelijk gebedspunt dat we echt een hele goede, fijne loodgieter vinden. Dus dat.
0: Heel concreet. Ja, snap het. Tot slot, op welke manier kunnen luisteraars jullie avontuur volgen?
1: Ja, ik heb een blogje gemaakt. Het is even een beetje een lange zin, maar hij is niet moeilijk. Het is stroopwafels in Hawaii. En Hawaii is met 2 i's. En dan is het .wordpress.com.
0: Oké, nog 1 keer.
1: Ja, dus stroopwafels in Hawaii.wordpress.com.
0: Ja, te gek, Jaap. Heel mooi. Dankjewel voor het delen. En het lijkt mij leuk om een beetje contact te houden zo op de radio, als jij dat goed vindt.
1: Ja, dat zou best wel leuk zijn.
0: Zullen we een poosje even een belletje doen op het moment dat jullie een beetje gesteld zijn?
1: Ja, dat doen we, Lauwers. Dat is prima.
0: Top. Hey, dankjewel, Jaap. En een hele goede reis en veel zegen met jullie avontuur.
1: Ja, heel erg bedankt.
0: Dank je. Hoi, hoi.
1: Hallo.

0: met Johannes de Heer, 881, voor wie je mee wil bladeren. Daar zijn geen grenzen. 1 minuut over 5:30. We gaan naar de hoofdpunten van het ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Premier Jetten heeft gesproken met inwoners van 2 dorpen bij Den Bosch die zijn bedreigd en geïntimideerd. Hun huizen en auto's waren beklad vanwege de komst van asielzoekers. Jetten noemde dat lelijk vandalisme. De grote bosbrand bij het Limburgse Venray laait soms op, maar wordt niet groter, zegt de brandweer. Die heeft lijnen ingesteld waarover het vuur niet mag komen, zoals een spoorlijn en een weg. En nu vanwege de droogte Twentekanaal dicht is, wil de provincie Overijssel af van de vrachtwagenheffing op enkele wegen. Vrachtwagens maken extra kosten omdat goederen niet meer via schepen kunnen worden vervoerd.
0: Je krijgt het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond is er nog kans op een regenbui. Vannacht trekken de buien weg en wordt het een tropennacht waarbij het afkoelt tot 20 graden. Morgen een mix van zon en bewolking en er kan lokaal een beetje regen vallen. Het is met maximaal 29 graden iets koeler dan vandaag. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Er staan maar een paar files op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 5 minuten vertraging. Op de A6 Emmeloord richting Jouren voor Sint-Nicolaasga 5 minuten. A8 Amsterdam richting Zaanstad voor Zaanstad-Koog 5 minuten oponthoud. En op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 10 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: De Nieuwsboys, gisteren in de rode draadplaat Got Not Dead, gaan we zo iets aan proberen te verbinden. Nou, voor King and Country. Dit is Love Me Like I Am in de middagshow.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation. Goed.

0: And I know I've put you through it. It's amazing that you can love me like I love me like I am.
1: For King and Country, Love Me Like I Am. Nog een paar weekjes, 2 jaar boven 3. Dan gaan we er naartoe, toch, Luc?
2: In Ahoy Rotterdam, hè, is het alweer. Ja, zeker. We gaan er samen naartoe.
1: Ja, dubbel date, hè?
2: Ja, een soort van. Ja,
1: met de ladies, toch?
2: Met de ladies.
3: Ja, de rode draadplaat.
1: Die was het even vergeten, maar...
2: Zo. Ja. Dat ding, ja, 2,5 week, dan is het zover.
1: Doe er even. Misschien zien we jou er ook al bij. Zometeen gaan we een nieuwe rode draadplaat horen. Dat is het idee. Daarvoor eerst even terug in de tijd. Na afgelopen vrijdag, toen hadden we de Opwekking Band met Mijn Verlosser Leeft. En toen gingen we door naar de Newsboys, want van Mijn Verlosser Leeft. Een link naar, ja, dat God niet dood is, hij leeft. God's Not Dead, dat is deze.
4: God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion.
1: Dat is waar we zijn gebleven.
3: De Rode Draadplaat.
1: En waar gaan we nu naartoe? Dat bepaal jij. Wat mag het zijn? Wil je misschien door op een Newsboys? Nieuws? Misschien een andere soundtrack voor een film? Want er is ook de God's Not Dead movie. Misschien door op toch weer leven, dood. Misschien iets wat je net hoorde. Misschien een van de zangers van de Newsboys. Die hebben solo volgens mij ook wel veel gedaan. Nou, zomaar even wat richtingen waar je op zou kunnen gaan. Maar misschien wil jij wel een hele andere afslag nemen. Heel benieuwd. App hem maar. Een suggestie op Newsboys, God's Not Dead.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship.

0: Chris Tomlin. I Will Rise in de middagshow van Groot Nieuws. 6:15, dat betekent...
1: De Rode Draadplaat.
0: Wat gaat het worden vandaag? We gaan zo meteen stemmen. En simpel om mee te doen hoor. Je kan gewoon als zodra je WhatsApp op je telefoon hebt staan... connecten met de studio van Groot Nieuws door even ons toe te voegen. Kan door grootnieuwsradio.nl/WhatsApp te bezoeken. En dan vind je ons nummer. Of gewoon via de Groot Nieuws Radio app. Dat kan natuurlijk ook. We waren bij een lied van de Newsboys, namelijk deze.
2: God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside.
0: De Newsboys met God's not dead. Daar gaan we nu op.

0: wil van Gus Not Dead, Roaring Like a Lion, naar Rise With A Roar van Mozeek.
1: We are your church and we will rise with a roar. Because of you we're not afraid anymore.
0: Leuk gevonden. Zou hem zomaar kunnen worden. Maar dan heb je ook nog nummer 2 niet gehoord. Want Jan die wil van de Newsboys naar de 5 Blind Boys of Alabama ook nog eens. I'm getting better all the time. Zo, dit is old school. Even terug in de tijd. En dan de laatste optie 3. Sarah komt ermee. Die wil van de Newsboys naar Goed Nieuws van Marcel en Lia Zimmer.
2: Goed nieuws, goed nieuws. Iedereen moet het horen.
0: Doen we dit echt, Luc?
2: Goed nieuws.
3: Ja, laat het gewoon maar doen.
0: Er is geen weg meer terug nu, hè? Nee. Oké, okay, nou, hij staat bij deze op optie 3. Wat mag er zijn voor jou? 1, 2 of 3? 1 voor Mozeek Worship, Rise With A Roar. 2 voor de 5 Blind Boys of Alabama, I'm Getting Better All The Time. En 3 voor Marcel en Lydia Zimmer. Goed nieuws. App hem maar.

Lef en Rijer en armen om je heen op Groot Nieuws Radio. Joost stuurt een berichtje. Die zegt, ik stem op deze. Leuk voor mijn dochter van 7. Die is helemaal fan van Marcel en Lydia. En Marleen die zegt, nummer 3 voor ons wordt hier aan tafel geroepen. Nou, het is vandaag de Rode Draadplaat niet geworden. Jawel, het is wel geworden. Ik ga hem draaien hoor. De meeste stemmen gelden, dus we gaan het gewoon doen. En ja, ach, het is vakantie hè. Dus ik denk ook wel veel kinderen die aan de radio zitten. De Rode Draadplaat van de Newsboys.

Axel en Lydia Zimmer met goed nieuws. Vandaag de rode draadplaat. Ja, het is gewoon gebeurd hoor. Kinderliedje kan ook op zijn tijd. Gaan we morgen weer op door. Dit is de middagshow met Paul Baloy.

0: Babbeloosh, Our God Saves, op Groot Nieuws Radio. Hey, voorstel, wat zeg je ervan als we de dinsdagavond zo beginnen met Cela?
1: Ja, Cela!
0: Oké.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood 6 pakken voor maar 6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
10: Appetito.
9: Appetito.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Groot Nieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 6 uur.
15: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de bekladdingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven is premier Jette daar langs geweest. Vanwege de komst van asielzoekers waren huizen ondergekalkt met beledigende teksten en was een auto te water geraakt. Jette sprak met bewoners die zich zorgen maken over de leefbaarheid in hun dorp en dat maakte diepe indruk, schrijft hij op X. De brandweer heeft een update gegeven over de grote bosbrand bij het Limburgse Venray. De brand laait soms op, maar blijft binnen het getroffen gebied van 1 vierkante kilometer. Voorlopig gaat het vuur dus niet over een spoorlijn en een weg. De brandweer probeert er alles aan te doen om dat zo te houden. De provincie Overijssel heeft het Rijk gevraagd de vrachtwagenheffing over sommige snelwegen op te schorten. Nu het Twentekanaal dicht is, maken vrachtauto's extra kosten omdat goederen niet meer via schepen kunnen worden vervoerd. Sinds vorige maand moeten vrachtwagens op veel wegen een bedrag per gereden kilometer betalen. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden trekken onweersbuien over. Lokaal kan het hard regenen, waaien en onweren. Morgen een mix van wolken en zon en met 25 graden veel minder warm dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Groot Nieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Er staan niet veel files. De langste files staan op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux een kwartier vertraging. Daar stond een auto met pech. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 10 minuten. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Amersfoort 3 kwartier vertraging. Daar ligt rommel op de weg. Er zijn 3 rijstroken dicht. De N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem voor Hoofddorp 10 minuten oponthoud.
18: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
19: Ping, ping, ping, ping, ping.
18: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
20: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
21: Ik wil profvoetballer worden, later als ik beter ben.
22: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
10: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
12: De dag van vandaag.
16: Met Laurens van der Kraats.
12: Het christelijke radiostation.

0: En toen was de dinsdagavond begonnen met Cela op de radio. Alles wat adem heeft.
1: De dag van vandaag.
0: Misschien ken je het wel. Je kind die stelt ineens een vraag over God waar je zelf ook niet direct een antwoord op hebt. Bijvoorbeeld, waarom laat God oorlog toe? Komen opa en oma echt in de hemel? Bestaat de hel? Nou, en voor je het weet, kijk je je kind aan en denk je, wat moet ik hierop zeggen? Ik hoop trouwens niet dat ik nu allemaal suggesties heb gedaan, maar dat is... Nou, hoe ga je nou als ouder om met geloofsvragen waar je zelf misschien ook wel mee worstelt? Daarover gaat de vraag in Pastoradio vandaag. Je hoort zometeen CGK-predikant Bram Hofland over hoe je hier mee om zou kunnen gaan.

0: Tony Carnes, take you at your word.
1: Pastor Radio.
2: Elke week wordt hier een anonieme vraag besproken door CGK-predikant Bram Hofland. Je kunt ook meedoen als jij ook een vraag hebt. Misschien borrelt er wel een op tijdens het antwoord zo meteen. Je kan grootnieuwsradio.nl/anoniem. Hoewel ik niet hoop trouwens dat er een vraag al. Ik hoop dat het antwoord namelijk bevredigend is natuurlijk. We gaan luisteren. De vraag van deze week is als volgt. Mijn kind stelt steeds vaker moeilijke vragen over het geloof waar ik niet direct een antwoord op heb. Soms ben ik bang om het verkeerde te zeggen. Hoe ga je als ouder om met geloofsvragen waar je zelf ook mee worstelt?
3: Ja, dat is een vraag waar ik eigenlijk geen antwoord op heb. Tenminste, mag ik dat nog zeggen, hè? Ik bedoel, je vraag is heel herkenbaar, niet alleen voor ouders, maar voor iedereen denk ik wel die onderwijs geeft. Predikanten, of je catechisatie geeft, of een bijbelstudiegroep of in gesprek bent met je collega over wat jij nou eigenlijk gelooft. Wat doe je nou met moeilijke vragen? Vragen waar je een beetje ook misschien wel met je mond vol tanden staat. Trouwens, is het erg, hè? Is het erg om niet op elke vraag antwoord te kunnen geven? Allereerst denk ik dat het hoort bij geloven dat je niet alles weet. En dat bedoel ik niet dat als een soort dooddoener van, ja, dat weet ik niet, dat moet je maar geloven. Ik bedoel, geloven schakelt je hersenen echt niet uit. En over elke vraag is al eens nagedacht. En we hebben een rijke christelijke traditie waarin heel veel geschreven en nagedacht is. En op jouw vraag is er altijd al iemand geweest die er iets over geschreven of gezegd heeft. Dus dat moet je maar geloven. Nou, dat niet. Maar als God echt God is, dan past hij niet in mijn brein. En dan krijg ik niet alles rond. En dan is hij meer dan het juiste antwoord op een aantal vragen. En er zijn vragen waar we niet direct antwoord op hebben. Er zijn dingen die we niet precies kunnen omschrijven. Waarom hou je van je kind? Waarom lach je als je je geliefde ziet? Waarom geniet je van een zonsondergang? Kan ik niet precies uitleggen. Dus dat is er gewoon. En tegelijk denk ik wel eens, tenminste als het gaat over basale, gewone vragen, ja, weten we nog wel genoeg? Ik raad mensen zelf altijd het boekje van Almantine Leen en Wim Marcus aan. Dogmatiek voor iedereen. Of iets vergelijkbaars of zo. Dat je een beetje weer weet wat je gelooft. Ja, vroeger werd vaak de Heidelberger Catechismus gebruikt met vragen en antwoorden over wat je gelooft. En je kunt daar van alles in vinden. En je kunt ook alles van dat boekje trouwens vinden. Maar dat heeft iets heel moois. Dat je de woorden worden aangereikt om te omschrijven wat het nu is waar jij je vertrouwen in stelt. En heb je daar nog tijd en taal voor? En neem nog de moeite om dat te onderzoeken. En dat niet als een soort intellectuele exercitie, maar ja, weten wat ik geloof en wat geloven nou eigenlijk is. Als het nou gaat over de dingen waar je zelf mee worstelt en twijfelt. Ja, worstelen we allemaal niet met dingen rondom God, geloof en kerk. En krijgen we niet altijd de antwoorden op de grote vragen. Hè? Wie heeft dat dan wel? En leven we niet altijd in een soort spanning van vertrouwen en vertwijfeling? Ik zou zeggen, welkom bij de club. Abraham die geloofde en twijfelde. Jacob die geloofde en twijfelde. De leerlingen van Jezus die hem volgt. En dan staat er, en sommigen twijfelden nog. Ze zoeken. Geloven is dus zoeken. En nodig je kinderen alsjeblieft uit op die zoektocht. Wees daar eerlijk over. Want als je eerlijk bent over je eigen geloofstwijfel, schept dat ruimte voor hun zoektocht. En ben je eerlijk en open dat geloven soms ook lastig is. Niet omdat alles maar relatief is of zo, maar omdat God groot is. En wat God te vinden is in de dingen die soms tegenovergesteld zijn. Want God is groot, maar ook zo klein als een kindje. God maakt alles nieuw, maar is ook aanwezig in lijden. God is 1 en 3. God is schepper en aanwezig in zijn schepping, nota bene schepsel geworden. God is een persoon en tegelijkertijd anders dan wij. Hij is de opstanding in het leven en tegelijkertijd gaan er mensen dood. Wij vinden God daar, maar het lastig is. Nodig je kinderen alsjeblieft uit om in die moeite in te stappen, omdat daar het echte is te vinden. Omdat daar, waar wij gaan zoeken, God zich nou juist laat vinden.

0: Rich Mullins, Awesome God. Limburg kan de Doorgeefbijbel wel waarderen, geloof ik. Want we gaan er al even in rond. Even terug naar afgelopen werkdag. Ja, gisteren eigenlijk. Toen spraken we met de Eelco uit Brunsum. Hij had 1 Petrus 5 vers 10 uitgekozen. Er staat, maar al moet u nog korte tijd lijden. God, de bron van alle genade die u geroepen heeft om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. Hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wankelen.
1: Als je net christen bent geworden, dan zit je op cloud 9 en dan zweef je en dan denk je, oh, God is geweldig, God is goed. En dat is hij, 100%. Mm-hmm. En dat blijft hij ook. Ja. Alleen, wat ze er nooit bij vertellen is dat je ook wel eens moeilijke dingen mee kan maken in je leven. Mm. En vandaar dat ik zeg van, nou, al moet er nog een korte tijd lijden. Het doel van je roeping is niet om evangelist of weet ik veel. Nee, je bent geroepen om deel te krijgen in Christus aan zijn eeuwige luister. Mm. Oftewel zijn licht, zijn heiligheid, zijn glorie. Dat is waarvoor je geroepen bent.
0: Al dus Eelco gisteren in de Doorgeefbijbel. Zometeen een nieuw gesprek. Dit zijn de Casting Crowns. Me.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Casting Crowns, Only Jesus. Daarmee werd het 1 minuut over 6:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het blijft de komende weken uitzonderlijk droog, zegt Rijkswaterstaat in de wekelijkse droogtemonitor. In de landen waar de Rijn doorheen stroomt, wordt weinig neerslag verwacht. Dat betekent dat de afvoer van de Rijn extreem laag blijft. In het brandende natuurgebied bij Venray zijn de blushelikopters van Defensie al meer dan 100 keer heen en weer gevlogen. De Chinook stoppen ermee als het vanavond te donker wordt. En premier Jette is diep onder de indruk van de verhalen van bewoners van 2 dorpen bij Den Bosch. Na bekladdingen vanwege de komst van asielzoekers maken ze zich zorgen over de leefbaarheid in hun dorp. Jette sprak vanmiddag met ze.
1: Dat is het grote nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond is er nog kans op een regenbui. Vannacht trekken de buien weg en wordt het een tropennacht waarbij het afkoelt tot 20 graden. Morgen is er een mix van zon en bewolking en kan lokaal een beetje regen vallen. Maximaal 29 graden, dus iets koeler dan vandaag. Goed op de weg is, hoor je van de ANWB.
3: Er staat maar 1 file op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Soesterberg en Amersfoort. 20 minuten vertraging. Wat komt door opruimwerkzaamheden? Daar ligt glas op de weg. Er zijn 2 rijstroken dicht.
1: Dankjewel.
4: Laurens van der Kraat.
1: We gaan zo meteen de Bijbel openslaan. En dat doen we samen met iemand die de doorgeefwapen heeft ontvangen. Volgens mij zijn we nog in Limburg. Als ik het goed zie, in Heerlen. Gaan we zo horen. Na het Ademproject.
5: De dag van vandaag.

0: aan een project met Halleluja.
1: De Doorgeefbijbel.
0: De provincie Limburg is een serieuze band aan het opbouwen met de Doorgeefbijbel. Want we zijn er al een poosje. En we waren er gisteren bij Eelco in Brunsum. En nu bij...
2: Goedenavond met Ricardo.
0: Ricardo, goedenavond met Laurens, Groot Nieuwsradio.
2: Goedenavond, hallo.
0: Nog steeds in Limburg, geloof ik, hè?
2: Nog steeds in Limburg, in Heerlen.
0: Ja, dat is wel het zuiden, hè? Merk je daar iets van de brand in het noorden van Limburg, of niet echt?
2: Nee, hier niet. Hier gelukkig niet. Maar ja, het is wel behoorlijk heftig, heb ik gehoord.
0: Ja, en de wind kan gaan draaien, begreep ik. Dus nou, misschien dat het dan toch daar ook nog wat meer te merken gaat zijn. Nou, te hopen dat het allemaal snel geblust wordt. Ze zijn sowieso nog tot morgenochtend bezig, las ik net.
2: Ja, dat klopt. En het is hier ook vaak erg droog. Ik merk ook vaak hier op de hei met de branden. Dus het is behoorlijk.
0: Ja, zeker. Ja. Hey Ricardo, hoe was je dag vandaag?
2: Druk.
0: Ja, waarom?
2: Ik heb een drukke dag. Ik had nog een vriendin geholpen. En ik was best wel snel om op tijd thuis te zijn, maar ik heb het gehaald.
0: Ach, gelukkig. Ja. Fijn. Ja. Hey, wat doe je in het dagelijks leven, Ricardo?
2: Ik werk momenteel niet. Ik doe wel vrijwilligerswerk bij Liger des Heils met de soepbus.
0: Mooi.
2: Dat doe ik één keer per week. En ik doe help in de kerk. En met mijn dochter ga ik altijd mee naar de manege, die heeft een verzorgpony. Dus ja, en ik ben mantelzorger van mijn vrouw. Dus ik heb eigenlijk wel iedere dag iets te doen.
0: Ja, dan vult de agenda zich snel, kan ik me voorstellen.
2: Ja. Ja.
0: Hoe is dat om voor de soepbus van het leger zelfs actief te zijn? Wat is het meeste gesprek wat u of ontmoeting die u het meest is bijgebleven?
2: Ik heb altijd een mooie ontmoeting. En de ontmoeting was laat, eigenlijk heel eenvoudig. Ik had een paar keer een man gezien. En toen zei ik van nou, tot volgende week. En toen zei hij, gaan jullie nu al? Ik zeg, we zijn hier al een uurtje. En hij zegt, ik vind het altijd fijn en ik word altijd rustig als ik bij jullie ben. Dus ik heb met die man ook eens apart gesproken. En hij zegt, ik zie de hele week niemand. En dat had me wel geraakt. En ik denk, ja, hij is heel eenzaam, heel alleen.
0: Ja.
2: De enige die hij ziet, dat zijn wij.
0: Ja.
2: En dat blijft me dan wel bij, dat soort dingen. Of iemand in het bos, die daar sliep, zeg maar. En die we dan vinden, ja, dat...
0: Schijnende situaties ook wel.
2: Sorry?
0: Wel schijnende situaties dan ook wel.
2: Ja, behoorlijk.
0: Ja.
2: Ja.
0: En hoe is dat om dan die mensen te spreken en ja, vervolgens is het dan ook weer afscheid nemen en je kunt dan ook misschien niet direct iets meer betekenen?
2: Nee, dat klopt. Nee, ik doe wel al, we bidden ook altijd in de bus. Dus als we weggaan en dan doen we ook al deze mensen opdragen aan God en vertrouwen dat het goed mag komen en dat wij de dingen die we kunnen doen en mogen doen, zeg maar, dat we dat ook altijd goed doen voor hen. Ja, soms is het luisterend woord en een kopje soep, soms is het wat meer. Ja. Ja, soms kun je niks doen en dat moet je dan ook accepteren. Mm-hmm. Maar we kunnen altijd nog bidden en dat vind ik wel mooi. Dat we toch al die mensen voor de troon mogen brengen, zonder dat ze het eigenlijk weten. Ja. Of niet altijd weten.
0: Ik hoor een hoop levenswijsheid. Mag ik vragen hoe oud u bent?
2: Ik ben 41.
0: 41, nou... Ja.
2: Ja.
0: En de Bijbel is dan ook een bron, mag ik aannemen, als er gebeden wordt en de Doorgeefbijbel geaccepteerd is. Wat is een tekst die voor u veel betekent? Je mag hem voorlezen.
2: Matthäus 25, vers 35 en 36. En daar staat, want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. En had ik een randnotitie en daar staat, als je omziet naar de ander, zien ze iets van hem.
0: Ja, ja, we hebben net al iets gehoord over wat het voor jou betekent om bijvoorbeeld met zo'n soepbus dit in de praktijk te brengen. Maar wat zou je aan Nederland willen meegeven met deze tekst vanavond?
2: Kijk ook naar de medemens en zie de mens. Iedereen heeft recht om te leven en als je een hallo zegt of iemand een beetje aandacht geeft, dat is dan heel veel waard. Ik heb zelf ook een moeilijke situatie in mijn leven gehad en ik weet hoe het is om er alleen voor te staan. Maar ja, ik heb daarna toch altijd mogen ervaren dat ik mensen op mijn pad kreeg die naar mij omzagen of die mij helpen. Of helpen. En dat wil ik mensen ook meegeven. Zie de ander.
0: Ja, en het kan iets heel kleins zijn wat toch heel veel betekent.
2: Ja, zeker weten. Ja.
0: Matteüs 26, vers 5 en 36 vandaag gearseerd vanuit Limburg. Waar precies Heerlen, geloof ik, hè, was het?
2: Heerlen, ja. Heerlen-Heide.
0: Ja. Ricardo, dankjewel voor het meedoen. Morgen een nieuw gesprek. En ik wens je een mooie avond. Nog plannen voor vanavond of even rustig aan?
2: Even rustig aan. Het was hier zo warm, dus we doen even rustig aan.
0: Ik snap het, ja. Hey, fijne avond, hè. Bedankt.
2: Jo.

0: Christian Verwoerd met Erika de Wit, Jezus onze Messias.
1: De Luisterwijzer.
0: Zometeen kun je lekker blijven plakken hier bij Groot Nieuws Radio. Dat is op deze warme dag natuurlijk heel makkelijk. Maar je kunt ook naar Groot Nieuws Radio non-stop of 7FM. Op die laatste hoor je zometeen Grace Runkle met Open Handed. Groot Nieuws Radio non-stop kun je genieten van deze klassieker van Matt Redman. En als je houdt van koren, dan zit je hier helemaal gebakken. Zometeen namelijk het Urkemannenkoor met deze. Heel veel plezier met het programma Wens en Tom Herlaar zometeen. Dit was de middagshow. Morgen om 4 uur weer een kakelverse editie. Dit is Franny Cash, Jesus All Along.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcrème?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: of doneer.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 7 uur.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Blushelikopters van Defensie zijn al meer dan 100 keer heen en weer gevlogen om te helpen bij de grote bosbrand bij Venray. Staan het bluswater verderop uit de Maas en gaan ermee door tot het vanavond te donker is. De natuurbrand bij Venray wordt niet groter, maar is ook nog niet onder controle. Rijkswaterstaat is met een update gekomen over de droogte in ons land en spreekt van een uitzonderlijke situatie. Het blijft de komende weken droger en warmer dan gemiddeld. Ook in de landen waar de Rijn doorheen stroomt, wordt voorlopig weinig neerslag verwacht. Dat betekent dat de afvoer van de Rijn extreem laag blijft. In de Franse Pyreneeën zijn twee Belgen getroffen door de bliksem. Ze werden tijdens een wandeling op bijna 3000 meter hoogte door het onweer verrast. Volgens een lokale krant kreeg een jongen van 14 een hartstilstand. Een 21-jarige man liep ernstige brandwonden op. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden onweersbuien. Lokaal kan het hard regenen, waaien en onweren. Morgen een mix van wolken en zon en met 25 graden veel minder warm dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB.
8: Er staat maar één file op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Soesterberg en Amersfoort. 20 minuten vertraging. Wat komt door opruimwerkzaamheden? Daar ligt glas op de weg. Er zijn twee rijstroken dicht.
7: Zometeen.
4: Wens.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
7: Appetito.
9: Appetito.
10: Kom naar de zomerse orgelconcerten op het Betsorgel van de Oude Kerk van Zeist. Kijk voor meer informatie en het bestellen van kaarten voor deze Betsorgelpracht op flyingeagle.nl/voorverkoop.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Elke avond vanaf 7 uur.
17: De mooiste kerk- en koormuziek.
4: Het christelijke radiostation.

Dat was Geprezen zij de Heer, zoals je dat terugvindt in de bundel van Johannes de Heer als lied 104. Je hoorde het in een uitvoering van het Rokkemannenkoor Halleluja onder leiding van Bert Mol. Goedenavond, welkom bij Wens. Fijn dat je luistert en ook fijn dat jullie liederen aanvragen die anderen mogen bemoedigen. Want wat kan muziek toch veel doen met mensenlevens? En zo'n bemoediging gaat ook naar Adrie Hoornaar in Hardinxveld-Giessendam. Het zijn Mario en haar moeder Nel Leenman de Leeuw die het lied aanvragen. En zij schrijven een lied om u te bemoedigen. U die zoveel liefde geeft. En kracht mag u ontvangen van onze hemelse Vader. Hij houdt u vast en gaat met u mee op de weg die u gaat. En Kees, uw man, staat u bij waar het kan. Wij wensen u beide Gods nabijheid toe. Veel luisterplezier bij het lied dat we zo gaan draaien. En een liefdevolle groet van Nel Leenman en Mario de Leeuw. We gaan luisteren naar De Kracht van Uw Liefde. En het wordt uitgevoerd door de Martin Mans Formation.

0: Verras vrienden en familie met een persoonlijke boodschap en een lied op de radio.
1: Elke maandag tot en met vrijdag vanaf 7 uur.
0: Wens.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dat was de Psalm Project met God van liefde, God van trouw. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld het lied Witter dan sneeuw, dat gebaseerd is op Psalm 51 en ook heel veel andere liederen die gebaseerd zijn op de psalmen, is dit lied geen bewerking van een specifieke psalm. Het is een vrijgeschreven gebed waarin verschillende Bijbelse thema's samenkomen.
1: De dagtekst.
0: Het is weer tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij de datum van vandaag, dinsdag 4 augustus 2026. De dagtekst. En die vind je vandaag terug in het Bijbelboek 1 Timotheus 6, vers 9. En daar staat: wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Dus 1 Timotheus 6, vers 9. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.

Dat was Zing van zijn trouw, uitgevoerd door het Elspeets Mannenkoor Con Amore onder leiding van Gerrit Knikker. En dat brengt ons bij de aanvraag van Ellie Stekelenburg, en die vraagt een lied aan voor Beb Klein uit Hoogblokland. En ze schrijft: een lied voor mijn lieve vriendin Beb Klein. Vorig jaar, 4 augustus, is haar lieve man en onze vriend Koos overleden. Op de kaart stond een prachtige tekst uit Psalm 84... waar staat dat zelfs een mus een huis vindt. En daarom deze mooie psalm ter bemoediging. Liefs van Ellie. We gaan luisteren naar Hoe lieflijk zijn uw woningen. Dat hoor je in een uitvoering van het Groot Reformatiekoor onder leiding van Martin Zonneberg.

prachtig lied naar Psalm 84, Hoe lieflijk zijn uw woningen. En het werd uitgevoerd door het Groot Reformatiekoor onder leiding van Martin Zonneberg. Dan nu een verzoek van Wim Treep. Die schrijft, ik wil graag thuis aanvragen van Sela. En die bied ik aan alle luisteraars van Bens. Maar ook voor mezelf, omdat ik er een heel speciale herinnering aan heb. Groet van Wim Treep uit Zwolle. Nou, hier is Sela met Thuis.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Christelijk Krimpens Mannenkoor.
2: Het is inderdaad weer tijd voor het Blijde Klankenkoor van de Week. En dat is inderdaad het Christelijk Krimpens Mannenkoor, onder leiding van Hans van Blijderveen. Een koor dat vorig jaar haar 40-jarig jubileum vierde. We gaan ze beluisteren, want hier zijn ze met Psalm 150, de verzen 1, 2 en 3. Looft God, looft zijn naam alom.

0: iemand op een speciale manier feliciteren, bemoedigen of in de spotlight zetten?
1: Schakel ons in en geef met een verzoekplaat jouw persoonlijke boodschap door.
0: Elke maandag tot en met vrijdag vanaf 7 uur.
1: Wens.
0: Bij Grootnieuwsradio en Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

Marcel en Lydia Zimmer waren dat met Herstel mijn eerste liefde. Het is geïnspireerd door Openbaringen 2 vers 4... waar Jezus tegen de gemeente van Efeze zegt... maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. En dit lied is een persoonlijk gebed om terug te keren naar de liefde voor God... die iemand aan het begin van zijn of haar geloofsleven had. Dat brengt mij bij het verzoek van de broers van Koten. Het is bestemd voor Adriaan van Koten uit Baren. En de broers schrijven... Ha broer, we hebben je zaterdagavond niet meer bezocht... en wilden je daarom dit lied aanbieden. Nou, Adriaan, dat lied dat is Beveel gerust uw wegen... en dat ga je nu beluisteren in een uitvoering... van het christelijk gemengd koor De Zeeklank... onder leiding van Johan Bredewoud.

Beveel gerust uw wegen was dat, uitgevoerd door het christelijk gemengd koor De Zeeklank onder leiding van Johan Bredewoud. Een verzoek nu van Marga Tiersma. Het is bestemd voor Annie Miedema uit Drachten. En Marga schrijft: Lieve Ma, hier een muzikale felicitatie voor uw verjaardag. Heel veel zegen in het nieuwe levensjaar en heel veel liefs van Jan en Marga Tiersma. U hoort Remco Hackert en het Center Gospel Choir met de soliste Rosalinda van Dijkhorst met het lied Volle Verzekering.

Er is een God die hoort, was dat. Uitgevoerd door het christelijk Waddinxveen mannenkoor De Gouden Stem, onder leiding van Martin Mans. En daarvoor hoorden we ook nog Psalm 38... door het christelijk jongerenkoor Shalom, onder leiding van Frans Maarten van Breien. Het zit er alweer bijna op, deze aflevering van Wens. Ik hoop dat je genoten hebt vanavond. Morgenavond zijn we er weer, vanaf 7 uur. Wil je een verzoekje indienen, ga dan naar de website grootnieuwsradio.nl/wens. Ik wens je nog een heel mooie avond toe en wat mij betreft graag tot morgen. Oh.

0: Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: de maatschappij, dat ben jij.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.

0: bingo's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 8 uur.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een politieagent in Rotterdam wordt verdacht van een zedenmisdrijf. Hij zou een privé-tijd in de fout zijn gegaan en daar is aangifte van gedaan. Wat er precies is gebeurd, zegt de politie niet. Justitie is een onderzoek begonnen en de agent is geschorst. De brandweer krijgt steeds meer grip op de natuurbrand bij Venray, zegt een woordvoerder. Toch kan het nog uren duren voor de brand helemaal onder controle is, omdat er plekken zijn waar het vuur af en toe oplaait. Er werd nog gehoopt op regenbuien, maar die bereikten het gebied niet. In Frankrijk zijn deze zomer al meer dan 400 mensen opgepakt die natuurbranden zouden hebben veroorzaakt. Sommige verdachten zitten nog altijd vast, zegt de Franse binnenlandminister. Dit jaar is in heel Frankrijk al duizenden keren een natuurbrand uitgebroken. In 30% van de gevallen is het vuur aangestoken. Het weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Morgen een mix van wolken en zon en met 25 graden veel minder warm dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB.
8: Er staat maar één file op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Soesterberg en Amersfoort. 20 minuten vertraging. Wat komt door opruimwerkzaamheden? Daar ligt glas op de weg. Er zijn twee rijstroken dicht.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 plus 1 gratis. AHA Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AHA Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
4: Het christelijke radiostation.
15: Groot.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
1: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet, geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In zee bij het Noord-Hollandse Callantsoog is een zwemmer verdronken. Ook wordt nog iemand vermist, meldt NH Nieuws. Meerdere hulpdiensten zijn een zoekactie gestart. 2 zwemmers, onder wie een kind, zijn gered naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk waardoor de zwemmers in de problemen kwamen. Nog eens 14 gemeenten moeten zich melden bij minister Van der Brink omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Het zijn onder andere Alsmeer, Vlaardingen en Oldenzaal. Eerder kregen al 10 andere gemeenten een tik op de vingers. De minister wil dat ze alsnog opvangplekken regelen, zodat ze voldoen aan de spreidingswet. Een Rotterdamse politiemedewerker mag zijn beroep voorlopig niet meer uitoefenen. Hij wordt verdacht van een zedenmisdrijf, maar wat er precies is gebeurd, zegt de politie niet. De medewerker zou het misdrijf in privé-tijd hebben gepleegd en justitie is een onderzoek begonnen. De functie van de medewerker is niet bekendgemaakt. Het weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag. Zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: Er staat maar 1 file op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Soesterberg en Amersfoort. 20 minuten vertraging. Wat komt door opruimwerkzaamheden? Daar ligt glas op de weg. Er zijn 2 rijstroken dicht.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0,0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
14: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
13: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
15: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
16: Ook dat ene schroefje,
11: dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
16: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
18: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
19: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
20: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
21: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it.
0: Sarah
1: Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Eindelijk, zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor 1 euro per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 10 uur.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een incident in zee bij Callantsoog in Noord-Holland is iemand omgekomen. Ook wordt nog iemand vermist. Twee mensen zijn gered, onder wie een kind. De politie en kustwacht kunnen nog niet zeggen of het gaat om zwemmers of dat mensen in het water zijn gevallen, bijvoorbeeld uit een boot. Bij de natuurbrand in Venray roept de brandweer de hulp in van bomexperts van Defensie. In het gebied waar de brand woedt is in de Tweede Wereldoorlog veel gevochten en misschien ligt er nog munitie. Iemand van de explosieve opruimingsdienst is gevraagd om advies uit te brengen tijdens de bluswerkzaamheden. Asielminister Van der Brink wil een hartig woordje spreken met nog eens 14 gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet. Die moeten ervoor zorgen dat asielzoekers eerlijker over het land worden verdeeld. Gemeenten die te weinig opvang regelen moeten op gesprek. Dat zijn er nu in totaal 24. Het weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Er staat maar één file op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Soesterberg en Amersfoort. 20 minuten vertraging. Wat komt door opruimwerkzaamheden? Daar ligt glas op de weg. Er zijn twee rijstroken dicht.
13: Zometeen.
14: Levenswoorden.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
16: Heb jij liefde voor God en een hart voor mensen? Ontdek de deeltijdopleiding Pastoraal Werk van het Evangelisch College. Groei in je geloof en ontwikkel pastorale vaardigheden. Meld je aan voor een open dag op evangelischcollege.nl/pastoraat.
15: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
16: Ontdek onze deeltijdopleiding Pastoraal Werk op evangelischcollege.nl/pastoraat.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
18: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
17: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Levenswoorden.
6: Met Daan Olthof.
14: Een hele goede avond. Ben jij ooit wel eens bang geweest voor God? Misschien vroeger wel, toen je nog wat jonger was. Predikant van de PKN, Pieter Bot, was dat in ieder geval wel. We horen zometeen zijn overdenking. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag. Die komt vandaag uit het Bijbelboek Timotheus. Daar lezen we in hoofdstuk 6, vers 9. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding. Raakt in een valstrik en valt ten prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten die je mensen in het verderf storten en ten onder doen gaan.

0: André van Zijl, je hoorde In de hemel is de Heer. Je hebt er misschien ooit wel eens over gehoord. De vrees des Heren. En als we het hebben daarover, dan kunnen we het al gauw een beetje verwarren met bang zijn voor God. Een beetje angst voor hem hebben. Terwijl de vrees des Heren natuurlijk heel ergens anders over gaat en meer gezag voor God betekent, is het toch niet zo heel erg gek dat je misschien wel eens bang bent geweest voor God. Zo ook Pieter Bot van de PKN, die vandaag de overdenking verzorgt.
1: In mijn jeugd was ik, denk ik, best wel een beetje bang voor God. Dat ligt natuurlijk aan je jeugd, aan wat er verteld wordt, de preken die je hoort over de ontzagwekkende God die met donder en bliksem tekeer kan gaan. Die, een bekend verhaal wat mij altijd wat angst inboezemde, als de profeet Elisa uit wordt gelachen door een groep jongens en de profeet oordeelt, spreekt en er komen een paar beren, berinnen en die verscheuren die jongens. Kennelijk moet je echt een beetje oppassen met God, was mijn gevoel. En nog zo'n verhaal. Koning David gaat de ark als teken van Gods aanwezigheid halen naar Jeruzalem. Hij heeft vergeten om precies uit te zoeken hoe dat moet. Dus in plaats van dat die kist te laten dragen, zet hij hem op een kar. Dat mag niet. En als de kar beweegt door een kuil, de ark begint te schuiven en degene die ernaast loopt zijn hand uitstrekt om de ark goed bedoeld op zijn plek te houden, stort die gelijk dood neer. Dit soort verhalen boezemde mij altijd angst in. Kennelijk moet je maar een beetje oppassen met God. Ik vind het heel bemoedigend dat diezelfde gedachte eigenlijk ook gewoon in de Bijbel staat. De mensen waren bang voor God. Dat gaat dan in het stukje wat ik wil lezen niet over Elisa, niet over het brengen van de tempel, maar over de verschijning van God op de berg Sinaï. En in Hebreeën 12 wordt daarop teruggekeken. En de schrijver van Hebreeën weet helemaal niet wie dat is. Paulus in ieder geval niet. Het is waarschijnlijk ook geen brief. Veel logischer is dat het een preek is. Misschien wel een preek over Psalm 110 wordt wel gedacht. Deze schrijver zegt dit: u bent niet, zoals het volk destijds, iets tastbaars genaderd. Geen allesverzengend vuur, dreigende duisternis, woeste wind, geen bazuingeschal en stemgedonder. Toen het volk die stem hoorde, smeekte het dat er geen woord meer tot hen zou worden gesproken, omdat wat hun werd opgelegd ondraaglijk was. Zelfs een dier dat de berg aanraakt moet gestenigd worden. Zo schrikbarend was de verschijning. Dat vind ik mooi in de Bijbel. Dat mijn gevoel van ik ben soms ook wel een beetje bang voor God, dat gewoon ook in de Bijbel erkend wordt. Dat God inderdaad een kant in zich heeft waar je bang voor kan worden. Dat het oordeel van God ons een gevoel geeft van ben ik wel thuis bij God? Durf ik God wel onder ogen te komen? Ja, voor je het weet is God die boze docent op een middelbare school, die zeker in mijn jeugd enorm tekeer kon gaan als je iets verkeerd had gedaan. Ik zeg bewust in mijn jeugd, ik werk zelf ook nog een beetje op een middelbare school en ik heb soms wel het idee dat die docenten bijna niet meer bestaan. Angst voor God. De schrijver van Hebreeën erkent het ruimschoots. Maar hij is er nog niet klaar mee. Want hij maakt een tegenstelling. Hij zet aan de ene kant de mensen die toen bij de Sinaï kwamen, en die vergelijkt hij met nu. Want er is echt iets veranderd. En de Hebreeën schrijver zegt dat heeft te maken met de komst van Jezus.

0: stretches to the sky.
1: Verdee, Jorde, Your Love, O Lord, in levenswoorden, waar we vandaag luisteren naar een overdenking van Pieter Bot. Hij is predikant bij de PKN. We gaan luisteren naar het tweede gedeelte van zijn overdenking, Bang voor God.
2: De Hebreeën schrijver zegt dat het volk destijds naderde naar de berg en dat God daar flink tekeer ging met donder en bliksem, maar dat de mensen nu tot heel iets anders zijn genaderd. Nee, schrijft hij, u bent de Sionsberg genaderd, de stad van de levende God, het hemels Jeruzalem en 1000 engelen die in vreugde bijeen zijn, de gemeenschap van eerstgeborenen die in de hemel zijn ingeschreven. U bent God genaderd. En bovenal, u bent genaderd tot de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus. Wij hoeven dus niet bang te zijn voor God. Want we zijn genaderd. Dat is de kern van waar de Hebreeën schrijver het over heeft. We zijn genaderd. En in dat woord naderen zit niet dat met vrees en beven niks meer durven te zeggen, maar is juist iets heel relationeels. Dat wil zeggen, waar in het Oude Testament de mensen misschien bang konden zijn voor God, blijft er voor ons over dat we vooral kunnen omgaan met God. We zijn gekomen in het Jeruzalem en Jeruzalem is de tempel, is de plek waar God zijn volk wil ontmoeten. Jeruzalem is de plek waar Jezus sterft en opstaat uit de dood, zodat we, wat er ook gebeurt, altijd contact kunnen hebben met God. De berg Sion is de berg anders dan de berg Sinaï, waar we altijd met God kunnen omgaan. Maar in dat Oude Testament nog God verschijnt en angstaanjagend kan zijn, is precies die toorn, dat kwaad, op Jezus neergedaald en blijft voor ons over het leven, de toekomst. Het gesprek met God in de stilte van je hart. De ontmoeting zonder angst. Het zou heel onterecht zijn om te doen alsof het Oude Testament dat niet kent en of dat alleen pas bij Jezus is gekomen. Want er is daar die ene profeet, Elia, die in een moment van burn-out op zoek gaat naar God en op diezelfde berg Sinaï, dat is dezelfde berg als waar Mozes de 10 geboden kreeg, op diezelfde berg God ontmoet. En eerst is er vuur, onweer, storm, precies diezelfde verschijnselen waar Hebreeën 12 het over heeft. Maar daarin is God niet. Het is kennelijk niet de diepste kern van de God die hier verschijnt in dat onweer, in dat bliksem. Dan gaat Elia naar buiten uit de grot waar hij zich verstopt had om beschermd te zijn. En dan hoort hij hoe God er aankomt in het suizen van een zachte avondkoelte. En dan doet hij een doek om zijn hoofd en gaat naar buiten. En daar ontmoet hij God. God praat met hem. God geeft antwoord op al zijn levensvragen. Misschien niet per se het antwoord wat Elia graag wilde horen, maar er is wel echt contact. Nee, wij hoeven niet bang te zijn voor God. Door Jezus Christus, en al te zien in het Oude Testament, door Jezus Christus hebben we vrije toegang tot de Vader. Wij zijn genaderd tot de berg Sion en niet tot de berg Sinaï. Wij zijn genaderd tot een God die bij ons is en zal blijven voor altijd. Amen.

ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

Michael W. Smith. Je hoorde Do It Again bij Groot Nieuws Radio. Daarvoor muziek van Mosaic Worship van hun nieuwste album Jezus Messias. Je hoorde een lied dat eigenlijk geschreven was voor Way, de jongerenbeweging van Mosaic Worship. Maar een lied dat ook zo mooi paste voor het nieuwe album dat ze het ook daarop hebben opgenomen. Je hoorde Ruimte. Zometeen in Salvation naar Christian Verwoerd. Oh God.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
2: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent, een bewijs van God.
1: Radio Bijbellezing
2: met Ben Ketting.
3: Vandaag lees ik Lucas 19, vers 28 tot 48 uit de Basisbijbel. Jezus op weg naar Jeruzalem. Toen Jezus dit had verteld, reisde hij voor hen uit naar Jeruzalem. Hij kwam bij Betfage en Betanië aan de voet van de Olijfberg. Daar stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen: ga naar dat dorp daar. Als je er binnenkomt, zul je een jonge ezel vastgebonden zien staan. Er heeft nog nooit iemand op gezeten. Maak het dier los en breng het hier. En als iemand zegt: waarom maken jullie die ezel los? Dan moeten jullie zeggen: de Heer heeft hem nodig. De twee gingen naar het dorp en alles ging zoals Jezus had gezegd. Toen ze de ezel losmaakten, zeiden de eigenaars tegen hen: waarom maken jullie die ezel los? Ze zeiden: de Heer heeft hem nodig. Ze brachten het dier naar Jezus, legden hun mantels over de rug van de ezel en hielpen Jezus erop. Zo reisde hij verder en ze spreidden hun mantels voor hem uit op de weg. Toen hij vlak bij Jeruzalem kwam, bij de helling van de Olijfberg, begon de grote groep leerlingen die achter Jezus aankwam luid God te prijzen. Zo blij waren ze over alle wonderen die ze hadden gezien. Ze riepen: God zegen op de koning die door de Heer is gestuurd. Vrede in de hemel. Eer in de hoogste hemel. Er liepen ook farizeeërs tussen de mensen in. Een paar van hen zeiden tegen hem: meester, u moet uw leerlingen verbieden dat te roepen. Maar hij antwoordde: ik zeg jullie dat als zij zouden zwijgen, de stenen het zouden roepen. Toen hij nog dichter bij Jeruzalem was gekomen en de stad zag, moest hij huilen. Hij zei: och Jeruzalem, als jij vandaag nu maar begreep wat je nodig hebt om vrede te vinden. Maar je kan het nu niet begrijpen. Er zal een tijd komen waarin je vijanden je zullen aanvallen en omsingelen. Ze zullen je van alle kanten bedreigen. Ze zullen je bewoners vertrappen en geen steen op de andere laten. Omdat je het niet hebt gemerkt toen God je wilde redden. Jezus in de tempel. Jezus ging de tempel binnen. Daar begon hij iedereen die dieren aan het kopen of verkopen was weg te jagen. Hij zei tegen hen: er staat in de boeken: mijn huis zal een huis van gebed zijn, maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Elke dag gaf hij les in de tempel. De leiders van de priesters, de wetgeleerden en de leiders van het volk probeerden een plan te bedenken hem te doden. Maar ze konden niets bedenken, want alle mensen waren één en al aandacht voor alles wat Jezus zei.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
2: Lekkere van Albert Heijn.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De zoekactie naar een vermiste persoon in de zee bij Callands Oog is stopgezet. De zee is te ruig. Morgenochtend zoeken ze weer verder. 4 mensen raakten vanmiddag in de problemen. 2 mensen onder wie een kind zijn gered. 1 persoon is overleden en de laatste is nog niet gevonden. Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg. Morgen in Marokko, melden Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend, maar Infantino ligt al een tijd onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Als er nog meer natuurbranden op hetzelfde moment uitbreken, kunnen de veiligheidsregio's dat mogelijk niet meer aan, meldt de NOS. Volgens de overkoepelende veiligheidsraad zijn er niet genoeg brandweermensen voor die speciaal opgeleid moeten zijn. En ook zijn er te weinig speciale brandweerauto's en andere spullen. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB.
8: Er staat maar 1 file op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Soesterberg en Amersfoort. 20 minuten vertraging. Wat komt door opruimwerkzaamheden? Daar ligt glas op de weg. Er zijn 2 rijstroken dicht.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook van weer?
9: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
4: Het christelijke radiostation.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De brandweer is extra voorzichtig bij het blussen van de bosbrand in Limburg. Er liggen misschien bommen uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. De explosieve opruimingsdienst is ingeschakeld om de brandweer te helpen. De blushelikopters van Defensie zijn inmiddels weer terug op hun basis. Die mogen 's nachts niet de lucht in. Een Nederlandse wegpiraat heeft op de autobaan in Duitsland een boete van €10.000 gekregen en ook is hij zijn rijbewijs kwijt. Hij reed 235 km per uur, sneed meerdere voertuigen af, haalde rechts in en deed aan bumperkleven. Daarnaast was hij ook nog onder invloed van cannabis. In Guatemala, Midden-Amerika, zijn 1000 mensen geëvacueerd na een zware vulkaanuitbarsting. De vulkaan spuwt al dagen veel as, rook, lava en vuur. Twee dorpen in de buurt zijn ontruimd en scholen zijn dicht. Bij vulkaanuitbarstingen in 2018 werden dorpen verwoest en kwamen honderden mensen om het leven. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: high.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in Limburg is vanavond niet verder uitgebreid, maar is ook zeker nog niet onder controle, zegt de veiligheidsregio. Wel is de wind gaan liggen en dat is gunstig. Daardoor verspreidt het vuur zich minder snel. Er is al zeker 100 hectare natuur afgebrand. De Muidertrekvaart, een kanaal in de buurt van Muiden, gaat vanaf vrijdag dicht voor de scheepvaart. Dat komt door de droogte. Het waterschap plaatst een damwand bij het Amsterdam-Rijnkanaal om te voorkomen dat er zout water naar kwetsbare natuurgebieden stroomt. Ook wordt er extra zoet water van het Markermeer naar de Vecht gepompt. Vanwege de gestegen criminaliteit op Curaçao gaat de politie daar extra controleren. Dat gebeurt zowel overdag als 's nachts en vooral in probleemgebieden. Dit jaar zijn er op het eiland meer autodiefstallen en woning- en auto-inbraken. Ook worden geregeld auto's in brand gestoken. De Curaçaose politie is meer zichtbaar op straat. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De nacht van Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot.
3: De brandweer in Duitsland heeft nog geen vraag om hulp gehad bij het blussen van de bosbrand bij Venray. Wel staan de Duitsers klaar om te helpen als dat nodig is. Het natuurgebied waar de brand woedt ligt niet ver van de Duitse grens. Onder meer het stadje Kleef heeft last van de rook. De dodelijke bosbrand in Californië van vorig jaar is ontstaan door kapotte elektriciteitstorens. Nadat er kortsluiting was ontstaan, vielen brandende onderdelen van de mast op droge struiken die vervolgens vlam vatten. Door de brand vielen 19 doden, bijna 10.000 huizen werden in de as gelegd. De lonen zijn de afgelopen jaren veel harder gestegen dan werd verwacht, zegt de ABN AMRO in de Telegraaf. Vooral twintigers en dertigers zijn erop vooruit gegaan. Zij kregen tot 4% meer loon dan wat er in de cao's was afgesproken. Ouderen kregen er relatief gezien minder bij, vooral doordat ze minder uren zijn gaan werken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20.